aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de nacht.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek, nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogst gemeten snelheid was 158 km per uur, maar 100 is toegestaan. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking

ging over haar verslechterde gezondheid, liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek, nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogst gemeten snelheid was 158 km per uur, maar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekend

Making over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Oekraïnse drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Marihati.

Een hele goede morgen en slammet baggy luisteraars. Op deze zondagmorgen, 7 mei... Nee? Ja, hè? Nee, juni.

Oké, Jan, dankjewel. 7 juni en natuurlijk van harte welkom in uw programma Radio Mariahatti Apeldoorn. Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 is het natuurlijk tijd voor Radio Mariahatti. Een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. En ik neem u natuurlijk mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië, met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Verder heb ik nieuws over binnen- en buitenland, actualiteiten, natuurlijk agendapuntjes, mooie verhalen, gedichten, spreuken en een boekbespreking. Tips waar u zoal naartoe kunt gaan en natuurlijk een heerlijk gerecht of recept. De muziek neemt u mee in de tijden van Golden Oldies, Evergreen, Country, Indo Rock, Indonesisch en Melux. Ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker-Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek wordt verzorgd alweer door Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Ja, hi Lenny, zegt hij dan. Goed, lieve mensen, ik hoop dat jullie allemaal natuurlijk een mooie week hadden gehad. Het was weer, het weer was ook omgeslagen, vond ik, afgelopen week. Maar ach, na regen komt altijd weer het zonnetje. En natuurlijk positief zijn en blijven maakt het altijd toch goed. Nou, en het is nu tijd voor Radio Mariahatti met Ruben Don, Jack Jersey.

En u weet het, iedere zondagmorgen van 9 tot 11 is het tijd voor Radio Marihati. Een klein spreukje, hou mij vast. Houd vast aan kleine dingen. Aan de zon die vrolijk schijnt. Aan de vogels die weer zingen als de nacht langzaam verdwijnt. Houd vast aan de gelukjes, ook al zijn ze soms maar klein. Het zijn vaak juist die stukjes die belangrijk voor je zijn. Ja, en dat eilandje, hè, dat eilandje in de zon, daar verlangen wij allemaal naar. Maar hier in ons landje is het moeilijk zoeken naar een geschikt eiland. Ja, we hebben natuurlijk wel Texel, Vlieland, Terschelling. En af en toe schijnt ook daar het zonnetje. En dat weet ik heel zeker, Jan. Eiland in de zon in Texel.

Ja, eiland in de zon. Lieve luisteraars. Met heel veel pijn in mijn hart wil ik u mededelen dat mijn lieve broer Erik een herseninfarct had gehad. Hij is verlamd en kan niet praten op dit moment. Ik vraag u om voor hem te bidden voor een spoedig herstel. Ik wens zijn vrouw Lea, zijn dochter Sharon, Celeste en Aiden heel veel sterkte in deze zware tijden. De hele familie Dickmans hoopt voor een spoedig herstel voor onze broer Erik. Lieve Erik, don't say goodbye.

Ja, Erik, vechten hoor. Soms is een leven lang en leeg. Soms kort, maar heel compleet. Het gaat vaak niet om hoeveel tijd je kreeg, maar hoe je die hebt besteed. Ja. Onze Indonesische nachtegaal, Diana Monoarfa, kennen we allemaal natuurlijk, hè? Altijd present op vele pasarmalams. Zij zingt voor ons het Indonesische lied. En er kan gedanst worden, lieve mensen, met het nummer Gemu Famire.

Putarke Kiri, Putarke Kanan. Ja, onze Indonesische nachtegaal. Onze eigen Diana Monoarfa. Met het mooie nummer Gemu Famire. Albert en Rut wonende in Spanje. Babes en kinderen. Steven, Emile, Lafina. Hebben mij een verzoekje aangevraagd voor mijn broer Erik. En wensen hem heel veel kracht en sterkte. Met het nummer What a Friend We Have in Jesus, Alan Jackson.

Ja. En ik hoop natuurlijk dat mijn broer Erik, ja, gauw zal herstellen, luisteraars. We zullen voor hem blijven bidden. Ik neem u mee richting Noord-Sumatra, Medan. De omgeving van Medan, een stad met 650.000 inwoners, bestaat uit bergen, vulkanen en dichte bossen. Noord-Sumatra voldoet in veel opzichten aan het cliché van het tropische paradijs. Het landschap is van een overweldigende schoonheid. De buitengewoon

rijke flora en fauna is er nog ongerept en het klimaat op de hoogvlakten in het binnenland doet bijna mediterraan aan. Horas, dat betekent welkom. Zo begroeten de Bataks een bezoeker. De bewoners van Noord-Sumatra zijn hartelijk en spraakzaam. Het gevolg van de lange traditie die voortkomt uit het feit dat de provincie aan een belangrijke scheepvaartroute ligt, waardoor de Bataks al eeuwenlang contacten hebben met andere volken en culturen. Medan, de hoofdstad van Noord-Sumatra, is een smeltkroes van een groot aantal culturen. Het leven in deze stad vormt een schril contrast met het geordende en rustige leefruimte in de landelijke gebieden van de provincie. En deze bruisende multiculturele samenleving van verschillende volken en bevolkingsgroepen op een klein gebied is zeer ongebruikelijk voor Indonesië. Het verkeer in deze stad is nog chaotischer dan u in Indonesië gewend bent. Oké. Allerlei soorten vervoermiddelen betwisten elkaar een plekje op de weg. Veel bezoekers vinden dit te veel van het goede. Te meer omdat de spreekwoordelijke beleefdheid en ingetogenheid van de Javanen, de bewoners van Medan, totaal vreemd is. En daar staat tegenover dat u er op bijna elke straathoek een verrassende ontdekking doet. En dat is zo leuk, luisteraars. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan met de vakantie in Indonesië. Elke dag, elk uur, elke minuut, seconde ontdek je wat in dat land. Echt waar. Dus dit komt me heel bekend voor. Oké. Maar goed, na een moeizame periode hebben Dennis en Joan Bloemhart uit Den Helder elkaar weer gevonden. En dit nummer hebben jullie aangevraagd, lieverds. En natuurlijk zeg ik heel veel sterkte samen. Het komt helemaal goed. Today I start loving you again.

Ja, en de liefde is weer helemaal opgebloeid. En dit heb ik gedraaid voor Dennis en Joan Bloemhart. En natuurlijk gefeliciteerd, hè? Ik blijf nog even in Sumatra. Want daar heb je natuurlijk ontzettend veel bezienswaardigheden. Ook leuk om altijd naartoe te gaan. Als je naar een land gaat, of je op vakantie bent, of wat dan ook, ga de bezienswaardigheden bezoeken. Dat is zo interessant. Dan gewoon de hele dag aan het strand te liggen. Dat willen we allemaal natuurlijk. Maar gewoon het land ontdekken, dat is ook heel bijzonder. Oké, bezienswaardigheden uit Medan Istana Maimun. Met zijn bogen en zuilengangen is het paleis, hè, dat is het paleis Istana Maimun, aan de Jalan Katamsu, dat in 1888 is gebouwd door een Italiaanse architect. Het opvallendste gebouw van Medan. En sinds de onlangs voltooide restauratie, het ziet er prachtig uit hoor, is het voor een publiek toegankelijk. Tegenover het paleis staat de eveneens rijk versierde grote moskee die in 1906 werd opgetrokken uit bouwmaterialen die afkomstig waren van oude hindoeïstische en boeddhistische tempels. Het Istana Maimun is 's morgens geopend en de moskee is buiten de gebedstijden ook voor niet-moslims toegankelijk. Toegang gratis, hè? Hier moet je alles betalen, maar men verwacht dat u natuurlijk een donatie geeft. Ja, dan, hè? Het is een prachtig gebouw, de Masjid Raja. De grote moskee in Medan. Schitterend. Nou, en dan hebben we daar ook nog een krokodillenfarm. Is de grootste krokodillenfarm van Indonesië. Leven duizenden krokodillen van verschillende soorten. De farm ligt ongeveer 5 kilometer van het stadscentrum Assam Kambang. Het is van 9 uur 's morgens tot 4 uur toegankelijk. Voor ongeveer €2 kun je daar naartoe. Ja, het is wat, hè? Als je hier naar een pretpark gaat, Jan, dan ben je eigenlijk al heel veel kwijt. Heel veel kwijt. Nou, ik ga straks even verder, maar ja, dit is ook, dat moet ook even, want Apeldoorn. Wij in Apeldoorn zijn in diepe rouw, luisteraars. In diepe rouw. Want onze orang-oetan Kevin is overleden. Orang-oetan Kevin, 43 jaar, is overleden. En de gezondheid van de bewoner van Apenheul ging de afgelopen periode steeds verder achteruit. En het park heeft hem gisteren euthanasie gegeven. Ja, en dat was vrijdag hoor. En deze orang-oetan had een afwijking, gevormd skelet, waardoor hij zich altijd al moeilijker voortbewoog dan zijn soortgenoten. Naarmate hij ouder werd, zorgde dat voor steeds meer beperkingen. Bijvoorbeeld, hij werd zwakker en kon zich vooral over de grond moeilijk voortbewegen. Ja, natuurlijk zijn we allemaal in diepe rouw, want Kevin is er niet meer. Kevin zullen we missen in de Apenheul. Hé, Jan? Goed, een berichtje, een appje. Lieve Lenny, mijn vrouw Dini is al heel lang ziek. Wil jij het nummer Love You Every Second draaien voor haar? Bedankt namens Karel Legina. Ja, lieve Dini, ik wens je heel veel sterkte aan Karel ook. En ik draai voor jullie het mooie nummer Love You Every Second.

you every second. Lieve Dini Legina, namens jouw lieve man Karel, namens Radio Marihatti, lieve schat, gauw beter worden. Oké, okay. En ik hoop dat je blij bent met dit nummer. Love you every second. We blijven nog even in Sumatra. Mocht u nog geen vakantie gedachten hebben of wat dan ook, of misschien volgend jaar, we willen richting Sumatra, dat kan. Het is een prachtige stad, vooral Medan, daar had ik net over gehad. Maar ook allerlei bezienswaardigheden, zoek het allemaal even op. We hebben ook de Vihara Gunung Timur. Dat is de grootste Chinese tempel van Indonesië. Dus de grootste Chinese tempel van heel Indonesië staat aan de Jalan Hang Tua. De Jalan Hang Tua. En wordt door zowel boeddhisten en taoïsten gebruikt. De vele versierde altaren met offergaven zijn zeer indrukwekkend. U mag er echter niet fotograferen. Dus gewoon niet doen. Wat je niet mag, moet je gewoon niet doen. En dat mag daar ook niet. We hebben ook, of zij hebben daar natuurlijk ook musea's. Maar Museum van Noord-Sumatra, vooral de afdelingen over het leven van de verschillende etnische groepen op het eiland zijn interessant. Een aantal van de gidsen spreekt Engels en kunnen u vertellen welke rol de oude rituelen en gebruiken spelen in het dagelijks leven van het hedendaagse Sumatra. Ja, en dan hebben we natuurlijk allerlei restaurantjes, avondmarkten. De avondmarkten van Medan liggen naast het pretpark Taman Ria. En het staat aan de Jalan Jenderal Gatot Subroto, een hele mond vol, en aan de Jalan Selat Panjang. Wat hebben we nog meer? Goede Chinese keukens, dat kennen we allemaal. Heerlijke visgerechten, dat staat aan de Jalan Gatot Subroto. En natuurlijk kok 1

Noorgoede scherp gekruide gerechten uit de Indiase keuken, voornamelijk vegetarisch. Mensen die vegetarisch zijn, die kunnen daar goed terecht. Maar je hebt tip-top restaurants, Indonesisch, Chinees en Europees. Prettige sfeer in het weekende en op woensdag vanaf 8 uur... traditionele Batak-muziek. Daar ben ik helemaal gek op. Want ook het volgende, ik denk dat het ook daarvan komt. Ik weet niet zeker, maar dat ga ik nog even vragen aan onze Ben Hart, lieve mensen. Want Ben, ik ben jou niet vergeten, schat. Jij bent jarig geweest afgelopen week. Want onze Ben, luisteraars, die is 75 jaar geworden. Lieve schat, gefeliciteerd en blijf heel lang in ons midden. Natuurlijk Ineke ook gefeliciteerd met de verjaardag van Ben. En ik wil ook onze Fannieke, die ze niet vergeten. Want ook Fanny, jij bent de afgelopen week jarig geweest. Er zijn heel veel jarigen in de maand juni. Maar dat zijn ook hele lieve mensen, Jan. Want ook ik ben in juni jarig. Grapje, grapje, grapje. Goed, Ben, en je weet het, hè? Ik hou van dit nummer. Hè? Draai het maar, Jan. Zie ja. Ja, heerlijk. Een mooi nummer. En we gaan allemaal de Pocho Pocho dansen. Ben Hart, gefeliciteerd, 75 jaar, Alucia. Alucia.

Alucia. En ik denk dat dit nummer uit Sumatra komt. Ja, ik denk het hoor. Ik weet het niet zeker, maar dat hoor ik nog van Ben. Hè? En ja, 75 jaar geworden. Fantastisch, fantastisch, lieve Ben. En blijf gezond. En natuurlijk onze Fennieke, die ze was ook jarig geweest. Hè? En ik wens jullie natuurlijk heel veel zegen, gezondheid. Dit jaar en aankomende jaren. Ja, ik heb hier een mooi verhaal, luisteraars. Ode en Johnny Manuhutu. En wie is nou Johnny Manuhutu? Die kennen we allemaal. Die kennen we allemaal, de zanger van Masada. Ja, hij schreef het volgende. Mijn moeder stond altijd op als wij thuis kwamen. Al was het 3, 4 uur 's nachts, dan stond het eten klaar op het fornuis en de pan nog warm. De lucht van kruidnagel en kokos in de kleine keuken. Niet zonder eten gaan slapen, dat was haar wet. Geen woord erover, gewoon doen. Zo was Hobertina Manuhutu Sihasale. Ze werd geboren op 28 oktober 1916 in Haria op het eiland Saparua. Een nonna rok, zei men, een vrouw uit een welgestelde familie die in haar geboortedorp een druk bezocht koffiehuis runde. Een vrouw van standing. En toch verliet ze alles. Ze koos voor mijn vader, een militair die geen goede partij werd geacht, en vertrok met hem naar Ambon om te trouwen. Ze heeft haar ouders 30 jaar niet gezien. Och, wat een geweldige vrouw, hè, moeder van Johnny. Ik probeerde me voor te stellen hoe dat is. 30 jaar lang geen moeder, geen vader, geen vertrouwde stem. En dan ook nog de oorlog, de Japanners, die jaren in het kampement in Chiribon, de overtocht op de Kota Inten, Rotterdam, Kamp Amersfoort, Kamp Almere. Niets van dit alles heeft ze ooit met ons besproken. Ze droeg het in stilte. En dat ken ik, ja, dat ken ik. Ook vele Indische Nederlanders dragen het verleden in stilte, maar ook de moeder van Johnny Manuhutu. In Kamp Almere groeide ik op. Voor ons kinderen was het een prachtig plek. Bos, heide, saamhorigheid. Maar voor mijn moeder was het een leven van vroeg opstaan en laat naar bed gaan. Ja, dat doen ze tegenwoordig niet, hè, Jan, vroeg opstaan. Die blijven echt, ja, die blijven tot in de middag in bed, hoor, die jongelui. Ik zie haar nog lopen met grote emmers wasgoed naar de centrale wasplek. Koken en bakken voor het gezin, maar ook om te verkopen. Iedere zondag spekkoek en rotimannies. Ja, en mijn vader bracht het geld binnen. Maar mijn moeder was financieel onafhankelijk. Een unicum in die tijd. Van haar leerden wij zorg voor jezelf. Nou, hebben wij ook geleerd, hè? Zorg voor jezelf. Mijn vader was een getraumatiseerde man. Hij had 2 gezichten. De lieve, gelovige, hardwerkende vader overdag en de man die veranderde als hij had gedronken. Oké. Hij behandelde mijn broer Eppie en mij soms als zijn krijgsgevangenen. Wat erg. En mijn moeder zweeg dan. Niet uit zwakte, dat begreep ik later. Uit wijsheid. Ze was de constante factor, de stille kracht die ons gezin bijeenhield. Als zij er niet was geweest, was alles uit elkaar gevallen. Ik heb haar 1 keer zien huilen. Ach, oh. Dat was toen ik met een Nederlands meisje thuis kwam. Ja, dat kon niet, want we moesten immers terug naar Maluku. En daar paste geen Hollands meisje bij. Het was de enige keer dat haar masker even viel. Verder bleef ze de rust zelf. Bijna stoïcijns. En ik vroeg me vaak af, wat voel je nou, mam?

Als ik haar knuffelde, verkrampte ze. We voelden elkaar aan, maar konden het niet zeggen. Niet, ik hou van je. Niet hardop. Ze zei het met haar kookpot. Met haar aanwezigheid. Met de manier waarop ze naar je keek. Mama zei altijd, je moet goed bepalen welk levenspad je wil volgen. Bid en ga naar de kerk. Maar ze deed dat meer met haar blik dan met woorden. In de beginjaren van Masada kookte ze altijd voor de band. We kwamen midden in de nacht thuis, na een optreden, uitgeput en hongerig. En zij was er. Alles stond klaar. Haar kookkunsten waren, ik weet geen ander woord, buitengewoon. Of ze nu kookte voor 500 man. Het smaakte altijd goed. Alles zonder opleiding, puur op gevoel. Mijn zus Nonna heeft die gave van haar. Ik heb het koken nooit geleerd, maar wel het proeven. Ik weet als geen ander hoe goed eten moet smaken. En dat heb ik van haar. Na 30 jaar ging ze terug naar Saparua. Haar ouders hadden haar vergeven. Er was verzoening. Daarna gingen ze er ieder jaar naartoe, soms maanden achtereen. Ze was de enige van haar familie die Nederland was of die naar Nederland was gegaan. Ouders, broers en zussen, opa's en oma's had ze in 1950 achter moeten laten. Maar ze sprak er nooit over. Ik zag het alleen aan haar rode wangen als ze terugkwam. Ze had het goed gehad, de rust zelf. De rust van mijn moeder is misschien wel het belangrijkste wat ik heb meegekregen tot op de dag van vandaag. Ik kan boos worden over onrecht. Dat heb ik van mijn vader. Maar mijn moeder brengt het evenwicht. Ook nu ze er niet meer is. Ze overleed op 26 oktober 2007 in Blaricum. 2 dagen voor haar 91ste verjaardag. Mama Obe. Een ode van Johnny Manuhutu aan haar moeder. Ja, en dit is Masada met Johnny Manuhutu. Wat een mooi verhaal over zijn moeder. Fantastisch.

Johnny Manuhutu, oprichter van Masada. Hij schreef over zijn moeder, de rust zelf. Prachtig. Ja, en dan ga ik richting Bali, want daar wonen Ellie en Jan Klok. Goedemorgen hier en daar middag natuurlijk. Jullie waren 28 mei 55 jaar getrouwd. En ik weet dat jullie zijn geïmigreerd richting Bali en zijn daar ontzettend gelukkig. Al heel wat jaartjes, ik denk 13 jaar, hè? Oké, jullie hadden in Sanur jullie bruiloft gevierd met de kinderen, hè? Gefeliciteerd allemaal. En Jan, je had dit nummer aangevraagd. Ja, want dit is jullie lievelingsnummer samen. Ellie en Jan, 55 jaar getrouwd in Bali. En lieve groetjes van mij.

Little Ship, aangevraagd door Ellie en Jan Klok. 55 jaar getrouwd en dat hebben jullie gevierd in Sanur. En dat zit in Bali. Ik wens jullie natuurlijk nog heel veel gezonde jaartjes samen. En blijf van elkaar genieten in dat mooie Bali. Ja, Jan, we moeten er even uit, hè, voor het nieuws van, voor het nieuws van 10 uur. En u weet het, na het nieuws dan ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Mariahatti. Houdt ook pen en papier bij de hand voor ons recept van deze zondagmorgen, de ketoprak. Ja, Jan, je weet niet wat het betekent, hè? Nee, zei Jan. De ketoprak is een soort groentegerecht, hè, voor mensen die vegetarisch zijn. Helemaal goed. Tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
3: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Marihati.

Ja, ik ben er weer met het tweede uurtje van Radio Marihatti. En dan wil ik toch nog even het verhaal afmaken over Noord-Sumatra. Mocht u, nou ja, naartoe willen, hè, met vakantie of wat dan ook, dan zijn er ook uitstapjes. Ja, er zijn ook uitstapjes richting Bukit Lawang. Voor een kort uitstapje van Medan naar de zuidoostelijke punt van het Nationaal Park Leuser hebt u slechts 2 dagen nodig. En bij Bukit Lawang ligt een opvangcentrum voor orang-oetans. Oh jee. Ja, we hebben net natuurlijk onze eigen orang-oetan verloren, hè, Kevin. Ja, uit de Apenheul. Helaas, maar ook ja, daar komen de orang-oetans vandaan, waar dieren die in gevangenschap hebben geleefd weer worden voorbereid op het leven in de wildernis. Wat mooi. Hoewel het in Indonesië verboden is om orang-oetans als huisdier te houden, nou, moet je ook niet doen, toch? Zijn er nog altijd genoeg gewetenloze of onwetende Javanen en buitenlanders, hè, die een jonge orang-oetan kopen en na een paar jaar niet meer weten wat ze met de zeer sterke volwassen aap aan moeten. Ik zeg altijd, denk toch goed na wat je doet, hè? Denk goed na. En sommige mensen kunnen gewoon niet goed nadenken. Dit zijn gewoon beesten, die orang-oetans, die horen natuurlijk in het bos, hè, waar ze leven en waar ze ook geboren worden. Ja, Nationaal Park Leuser, waar ongeveer 2000 exemplaren leven. En in het Bohorak Centrum, krijgt u een goede indruk hoe moeilijk het is om de dieren aan hun nieuwe omgeving te laten wennen. Bohorok is gemakkelijk bereikbaar vanaf het PHPA-kantoor in Bukit Lawang, waar u toch heen moet om de schriftelijke toestemming te halen, die is vereist voor een bezoek aan het park voor 3 dagen. Er is dus ook nuttige informatie verkrijgbaar. Dus laat u goed informeren als u, nou ja, dit wil gaan bezoeken. Ja, wat hebben we nog meer? Nationaal Park Leuser. Wie een indruk wil krijgen van het ongerepte regenwoud, kan in de reusachtige beschermde natuurgebied zijn hart ophalen. Er komen veel grote zoogdieren voor, zoals, dat zei ik al, de orang-oetans, maar ook olifanten, neushoorns en tijgers. Het is niet alleen mogelijk om trektochten van enkele dagen te maken, maar u kunt ook een excursie per auto of bus maken of wildwater varen door de kloof van de rivier de Alas. Jee, wat is dit leuk, de Alas. Kutakane is het meest gebruikelijke uitgangspunt.

voor trektochten. Nogmaals, wilt u een bezoek brengen of wilt u met vakantie gaan richting Noord-Sumatra, Medan, dan zou ik zeggen, laat u heel goed informeren. En sowieso, als u naar een ander land gaat, gewoon laten informeren, dan weet je natuurlijk wat er... Oh, ik zie dat Jan aan het kouwen is. Wat eet je, Jan? Hij eet lekker. Nou, mag ook wel. Maar je moet ook hier aan het werk. Nee, dat doet hij ook wel. Dat gun ik Jan, hè? Ja, natuurlijk. We gaan, als ik Lydia Tuinenburg zeg... Ja, Lydia Tuinenburg zegt, dan weet heel Apeldoorn over wie ik het heb. Lydia Tuinenburg, nou, als zangeres bekend als Lydia. En zij vormde kortstondig een schakel in de geschiedenis van de Indorock. Ja, nou, haar begeleidingsband destijds waren de Melody Strings. En Lydia woonde met haar familie in de jaren 60 in Apeldoorn. En ja, helaas immigreerde zij later richting Californië. En zij overleed 25 september 2016. Maar haar liedjes koesteren wij nog steeds. Voor mijn Apeldoornse luisteraars die haar goed hadden gekend, dat weet ik heel zeker. Want als ik ergens kom, dan ken je Lydia. Ja, natuurlijk ken ik Lydia. Komt hier één van haar bekendste liedjes. Ja, natuurlijk. Send Me the Pillow.

Send me the pillow. En toch is het altijd even leuk om terug te gaan, hè? Naar die goede oude tijden. 60, 50, 60, 70 jaren. En onze Lydia, zij kwam en ze woonde hier in Apeldoorn. En alle Apeldoorners van die tijd, die kennen natuurlijk Lydia wel. Even een klein spreukje, Jan. Ze kunnen je veel afpakken. Afpakken in het leven, maar nooit de herinneringen die jij hebt gemaakt. Creëer mooie momenten en koester, zodat ze voor altijd bij je blijven. Ja, helemaal waar. Een kleintje, ik stuur een beetje liefde naar iedereen die het vandaag nodig heeft. En ik hoop dat de liefde je bereikt en je zorgen even doet vergeten. En niet alleen vandaag. Ik vind dat je iedere dag elkaar wat liefde moet sturen. Het is heel belangrijk om elkaar te steunen in moeilijke tijden, hè, slechte tijden, maar ook mooie tijden. Goed, het nummer Heartbeat van Lydia. En dit nummer wil ik speciaal draaien voor mijn twee lieve schatten. En dat zijn Jaap en Ineke Vergouw. Goedemorgen, lieve schat. En natuurlijk Ineke ook, hè. Jullie hebben jaren in Apeldoorn gewoond. En jullie kennen Lydia natuurlijk ook. Bedankt voor alle lieve berichtjes die jullie iedere dag naar mij toesturen. En ik zou zeggen, plan in alles wat jullie doen. Ook met jullie gezondheid. Ook namens Robert, hè. Heel veel groetjes speciaal naar jullie toe. Met het mooie lied Heartbeat.

Heartbeat, onze Lydia Tuinenburg. Ja, vroeger in Apeldoorn gewoond. Ik heb een heel mooi verhaal, luisteraars. Nou, mooi. Ja, ja. Het is een verhaal over de Birma-spoorlijn. Pelgrimstocht langs de Birma-spoorlijn. Dit verhaal is geschreven door Riekje Hofman, fotograaf Riekje Hofman. 76, een pelgrimstocht langs de Birma-spoorlijn, waar haar vader in de Tweede Wereldoorlog dwangarbeider was. De Birma-Siam-spoorlijn, ook wel dodenspoorlijn genoemd. In de beruchte spoorweg tussen het toenmalige Birma, thans Myanmar, en Thailand. Deze verbinding werd in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Japanse overheersers aangelegd. Het landschap was bergachtig, waardoor het zware werk met de hand moest worden verricht.

De Hellfire Pass was een onderdeel van de Burma-spoorlijn waarbij dwars door een bergketen gehakt moest worden. De krijgsgevangenen moesten dag en nacht werken onder vreselijke omstandigheden. Cholera, infecties, verwondingen, uitputting en andere ziektes zorgden voor honderden doden. De fakkels zorgden 's nachts op rotswanden voor schaduwen van de Japanners en de krijgsgevangenen op de rotsen. Het leek op het vuur van de hel. Vandaar de naam Hellfire Pass. Volgens Stichting Herdenking, Burma-Siam Spoorweg en Pakanbaru Spoorweg werden er in totaal 225.000, kun je nagaan, 225.000 dwangarbeiders en krijgsgevangenen ingezet, van wie ongeveer 100.000 het niet overleefd hebben, luisteraars. Onder de doden waren ruim 3000 Nederlandse krijgsgevangenen. Fotograaf Rikje Hofman. Ze schreef: mijn vader overleefde de Burma-spoorlijn, maar de rest van zijn leven droeg hij de zichtbare en onzichtbare littekens met zich mee. Ik maakte deze reis niet om antwoorden te vinden, maar om te kijken en om te begrijpen wat een geschiedenis die ik zelf niet heb meegemaakt toch heeft nagelaten. De oorlogservaringen van mijn ouders en hun generatie vormen de achtergrond van deze beelden. Over dat verleden werd weinig gesproken. Zwijgen was geen ontkenning, maar een vorm van overleven. Veerkracht betekende doorgaan, zorgen opnieuw beginnen. En die houding maakte het mogelijk om verder te leven, maar liet ook sporen na bij de generaties daarna. Het gaat vooral om hoe je gevormd kunt zijn door de geschiedenis en toch niet al het leed, pijn en frustraties in je eigen rugzak kunt blijven dragen. Mijn reis naar Burma is slechts een onderdeel van het terugleggen van een intergenerationele pijn. Ik weiger slachtoffer van de geschiedenis te zijn. Ik ben vrij en mijn streven is om onrecht te herkennen, te benoemen en te begrijpen, zodat toekomstige generaties leren om zich in de ander te verplaatsen. Daar heeft ze hartstikke gelijk in. Sommigen vergeten gauw wat er vroeger is geweest, maar deze mensen die zijn voor ons gestorven, Jan. Hey? Dat wij hier nu een mooi leven hebben. We zijn vrij, maar zij hadden die vrijheid toen niet. Ik ga straks nog even verder met het verhaal. En ik ga nog even naar... Ik ga zeggen tegen oma Tina Jansen: goedemorgen, slamat pagi, oma. Gefeliciteerd namens alle kinderen en kleinkinderen met uw verjaardag. Ook namens Radio Marihatti. En het liedje Olesio, ja, die is speciaal voor u aangevraagd, oma Tina. En ik zou zeggen, oma, geniet van het mooie nummer Olesio, Jim Pownell.

0: Ja, Tanah Ambon, Sudah Jauh, Omatina. Maar u bent gelukkig dicht bij ons. Olesio Sayange, het mooie Molukse liedje, gezongen door Jim Pownell voor onze lieve oma Tina Jansen, wonende in Den Helder. Lieve groetjes uit Apeldoorn en een hele mooie verjaardag toegewenst. Ik maak het nog even af, het verhaal van de fotograaf Riekje Hofman over de Birma-spoorlijn. Het volgende is: de bezoekers kunnen over de oude spoorlijn wandelen door de Hellfire Pass, wat ooit het decor was van dwangarbeid, gevangenschap en verlies, is vandaag onderdeel van het alledaagse leven. Wat opvalt langs de spoorlijn bij bruggen, passen en restanten is de spanning tussen herdenken en vermaak. Luxe accommodaties op voormalige kampterreinen, drukke bezoekersplekken waar ooit uitputting en dood dagelijks aanwezig waren. Kinderen die spelen waar geschiedenis zwaar is geweest. De beelden laten zien hoe tijdlagen over elkaar heen legt, zonder ze op te lossen. Ja. Heel triest. En ja, het leven gaat ook door. Maar laten we nogmaals niet vergeten wat al die mannen voor ons moesten lijden eigenlijk. Hè? De Birma-spoorlijn, mocht u een bezoek brengen aan Thailand. Hè? Niet vergeten om toch even langs te gaan. Ja, oké. Okay. Ad en Gerda. Goedemorgen, Ad en Gerda. Jullie feliciteren Peter de Vries. Goedemorgen, Peter. Wonende in Almelo. Met zijn 80ste verjaardag afgelopen 30 mei was je jarig geweest, Peter. Natuurlijk ook namens Radio Marihatti gefeliciteerd. En Ad en Gerda, jullie ook, hè. En jullie hebben het nummer. Ik vind het een heel apart nummer. 80 jaar. En het wordt gezongen door Rinus Koevoet. Maar ik vind de tekst vind ik ook heel mooi. Laat maar horen, Jan. Ja, 80 jaar.
1: Het is toch weer jaren geleden.
0: Peter de Vries, speciaal voor jou. Gezongen door Rinus Koevoet.

Is vandaag 7 juni, ja. Vandaag 7 juni, dus laatste dag. En ik hoorde dat het ontzettend gezellig is daar. Pasar Malam Asia. En schrijft u op 26 juni, 27 en 28 in Gorinchem. Evenementenhal Franklinweg nummer 2 in Gorinchem. Wilt u ook het volgende opschrijven in uw agenda? Lieve luisteraars, zondag 21 juni... zondag 21 juni zal er geen uitzending zijn van Radio Marihatti. En dan vraagt u zich af, waarom weer niet? Waarom weer niet? Eerst gaat ze lekker op vakantie, 4 weken. Nee, lieve luisteraars, ik ben hartstikke druk met verhuizen. Ja, zit midden in de verhuizing en dan alles zit in dozen en noem maar op. Dus alles moet natuurlijk weer uitgepakt worden. Dus ik hoop dat u begrijpt dat het voor mij heel moeilijk zal zijn. En dan gaat er eentje vragen, alweer verhuizen, Lenny? Ja, alweer verhuizen, maar dit is mijn laatste verhuizing. Echt waar. Ik heb nu een plekje gevonden. Ik heb nu een plekje hier in Apeldoorn gevonden. Eindelijk na 2 jaar. Waar ik graag wilde zitten. En lekker. Helemaal tussen de winkels. Helemaal tussen de winkels. Nou, een prima plekje voor mij. En ik zou zeggen, zondag 21 juni. En ik hoop dat ik er volgende week zondag ben. Ik hoop het, maar ik doe mijn best. Maar zondag 21 juni geen Radio Marihatti. Nou, oké, wat gaan we doen? Na het volgende gaan we koken, hè Jan? Na het volgende plaatje. Houd pen en papier bij de hand. En speciaal voor al mijn luisteraars in Spanje. En er zijn er heel wat. Ik wens jullie natuurlijk sowieso mooi weer. Stuur wat naar ons toe. Stuur wat hier naartoe. Een beetje zon hebben we natuurlijk ook nodig. Speciaal voor jullie allemaal in Spanje. Dit nummer, Julia Iglesias met Divorcio.

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariati.
1: Ja, en wel de ketoprak. Rangkas Bitung is de stad op West-Java. En toevallig ook de plek waar Eduard Douwes Dekker van Multatuli werkte en de gebeurtenissen beschreef die de basis vormden voor zijn boek Max Havelaar. En dit boek uit 1860 is de bekendste aanklacht tegen de Nederlandse koloniale bestuur. En de salade ketoprak is een beroemd recept uit Rangkas Bitung. Rangkas Bitung, moet ik zeggen. En ook nog eens ontzettend lekker. Het is een soort gado-gado, maar toch anders. En dit recept is namelijk ook heel goed voor mijn broertje Robert. Robert, want jij moet gaan afvallen. Jij moet echt gaan afvallen. En dit is een groentegerecht met tahoel. En laat Kitty dat maar lekker voor je klaarmaken. En schrijf even op, je luidjes, die willen afvallen. En gewoon dit elke dag. Hè. Het is ontzettend lekker, dus je kan het gewoon elke dag gebruiken. Net als gado-gado. Hè. Ook groenten bij elkaar. En dat is voor ieder die wil afvallen, is dit ontzettend goed. En natuurlijk niet alleen eten, maar je moet ook natuurlijk bewegen. Bewegen is ook heel goed. Heel veel lopen is ook goed om af te vallen. Oké, u hebt nodig. Schrijf het even op. Een halve blok tahoe. Een halve blok tahoe. 100 gram tauge. 100 gram tauge. 100 gram fijn gesneden spitskool. Fijn gesneden spitskool. 2 eetlepels pindakaas. Dat mag je ook even opzij leggen, die pindakaas. Even opzij leggen, want daar word je ook hartstikke dik van. Er zitten heel veel calorieën, dus dat hoeft niet. Maar voor de mensen die niet afvallen, pindakaas gebruiken. 2 eetlepels, 1 lepel, even kijken. Zonnebloemolie of kokosolie is ook hartstikke goed. En 1 eetlepel azijn. 2 fijn gehakte uien. Middelgroot, hè, uien even fijn hakken. 2 gesneden teentjes knoflook. 1 halve Spaanse peper, mag ook een hele. Het moet een klein beetje pittig zijn, vind ik altijd lekker. Hè, dat eten een beetje pittig is. 1 theelepel Javaanse suiker, dat is de gula java. Javaanse suiker. 2 eetlepels zoete ketchup. Dus de ketchup manis, 2 eetlepels. Dus als je de pindakaas weglaat, hè, voor mensen die afvallen, dat gewoon weglaten. Even zoete ketchup manis. 1 halve theelepel zout, dat mag je ook weglaten. 2 eetlepels fijn gehakte selderij. Ja, dat is ook lekkerder. En natuurlijk gebakken uitjes. U hebt nodig voor deze heerlijke groenteschotel ketoprak. En dat komt. Dit komt toevallig uit Rangkas Bitung. Hè? Rangkas Bitung. En daar is het geboren eigenlijk, in West-Java. Hè? En een halve blok tahoe. Nou, ik stop er ook altijd tempeh bij. Hè? Ook lekker. Tahoe, tempeh, tauge, fijn gesneden spitskool. Even kijken, ik zei al 2 eetlepels pindakaas voor mensen die niet hoeven af te vallen. Nou, zonnebloem of kokosolie, 1 eetlepel azijn moeten we er wel bij. Of een citroentje, even uitpersen. Citroen is trouwens ook hartstikke goed om af te vallen. Hè? 2 fijn gehakte uien, 2 gesneden teentjes knoflook, 1 halve Spaanse peper, zet er gewoon 2 pepers in of 1 hele, lekker pittig. 1 theelepel Javaanse suiker, de gula java, 2 eetlepels zoete ketchup. 1 theelepeltje, 1 halve theelepeltje zout. Dat mag je ook weglaten als je geen zout gebruikt. 2 eetlepels fijn gehakte selderij. En natuurlijk gebakken uitjes. Dat moet er ook bij. Het bereiden. Snijd de tahoe in blokjes. En bak ze in een laagje olie. Dus de tahoe of de tempeh gewoon even bakken. He, goudbruin bakken tot het knapperig wordt. Bak in de olie de helft van de gesnipperde uien. Totdat ze glanzen uitziet en zet ze even apart. Of glazig, hè. Wrijf de rest van de uien met de knoflook, de peper, suiker, zout tot een brei even fijn maken. Hè? Of in een blender, dat mag je ook doen. Voeg hier de eetlepels pindakaas aan toe. voor mensen die pindakaas willen gebruiken. En even bak dit mengsel in wat olie op. Voeg nu de zoete ketchup toe en de azijn tot het een mooie dikke saus is. Proef ook even of de balans van zoet en zuur goed is. Dat is hartstikke belangrijk. De balans moet heel goed zijn. Het moet een beetje zoet en een beetje zuur zijn. Doe er nu de tahoe bij, dan de fijn gesneden kool en als laatste de tauge, de opgebakken uien en de selderij. En dan zou ik zeggen, hartstikke lekker, eet smakelijk. Oh, nog een keer, bereiden. Jan zei al, nog een keer Lenny, het bereiden. Want hij schrijft het ook op, hoor, luisteraars. Ja, dus snijd de tahoe. Ja, je bent hartstikke druk, Jan. Snijd de tahoe of de tempeh, dat doe ik ook altijd erbij, in blokjes en bak ze in een laagje olie geelbruin tot ze knapperig worden. Bak in de olie de helft van de gesnipte de uien, totdat ze glazig uitzien. Wrijf de rest van de uien, knoflook, peper, suiker, zout tot een brei. Of zet het ook in de blender, dat mag ook. En voeg hier de eetlepel pindakaas aan toe of de ketchup mannies. Voeg nu de zoute ketchup toe en de azijn tot een mooie dikke saus. Proef ook even of de balans van zout en zuur goed is. Doe er nu de tahoe bij. Tempeh zei ik al, gewoon bij doen. Kool, tauge en als laatste de opgebakken uien en de selderij. Ik moet zeggen, ketoprak is een van mijn lievelings groentegerechten. Gado gado natuurlijk ook. Hè. En dit is ontzettend lekker. Als het warm weer is, fantastisch. Gewoon de ketoprak maken. Haal dat tevoorschijn, haal dat receptje van Lenny. En dan zeg je, ik ga het recept van Lenny klaarmaken. De ketoprak, deze zondagochtend, 7 juni. Wat vliegt de tijd, hè? De maanden, de weken, de uren, het vliegt gewoon. De tijd vliegt. Goed, we gaan naar een... Oh, er gaat iemand trouwen. Trouwen. Ai, ai, ai, ai, dat is leuk. En dat zijn Patrick en Daisy. Jullie gaan trouwen namens familie alvast gefeliciteerd met jullie trouwdag. Hè? Maak er een hele mooie feestelijke dag van. En... Daisy, jouw moeder, heb ik gesproken. En ze zei ook van, dit is een verrassing voor hun om bij Radio Marihatti een mooi plaatje te horen. Nou, ik heb natuurlijk gezocht. Ik dacht, wat zal ik draaien voor Patrick en Daisy? Een mooi trouwplaatje. Nou, dit is mooi. Ja, de Hawaiian Wedding Song. En gezongen door Tammy Wynette.

zo lief, ja. Schitterend, Hawaiian Wedding. Dat hoort gewoon bij Patrick en Daisy, want jullie gaan trouwen. Namens de hele familie, namens Radio Mariahati. Een gelukkige, mooie en gezegende dag toegewenst. Natuurlijk met de aankoom, het is eigenlijk al zomer, ja toch? Dan hebben we verse kruiden nodig. Heel veel verse kruiden is heel gezond, hè? En staat ook mooi op je aanrecht. Ja, de smaakmakers in je keuken. Want in de supermarkten liggen ze versneden in plastic bakjes, in de koeling. En ze fleuren ze in de pot en in de schappen op. Wat je met verse kruiden kunt, ontzettend veel. Ontzettend veel. Onder andere, even kijken, wat heb ik hier? De basilicum. De basilicum kennen wij allemaal. Dat is een aromatische en pittige plant. Veel gebruikt in de Italiaanse keuken. Heel veel, hè? Spaghetti en noem pasta's. En natuurlijk onmisbaar in de driehoeksverhouding met tomaat en mozzarella. Maar ook in pesto, dat zei ik al, pasta of pizza. Nou, een tip. Knip de takjes met de grootste blaadjes eerst weg. Dan hebben de kleine bladen ruimte om te groeien. Dus als u zo'n basilicumplant in een potje hebt, hè, dat zei ik al, dus knip eerst de grootste blaadjes eerst weg. En dan hebben de kleine bladen ruimte om te groeien. Dat kunt u heel lang bewaren op uw keukenkastje of aanrecht of noem maar op. Maar ik moet eigenlijk al even. De tijd vliegt, dat zei ik al. Ik moet ophouden. Want we zijn al eigenlijk nou zo'n beetje aan de laatste plaatjes. Dus, maar ik ga toch nog even een gouden ouwe draaien. Laat maar horen. Ja, die kennen we allemaal. Ah, Jerry Lee Lewis. Ja.

Ja, terug in de tijd met Jerry Lee Lewis. Wie kent hem niet, hè? Met Careless Hand, mooi. Ik kijk even naar de tijd. Ik ga toch nog even, Jan. Ik had net verteld over natuurlijk de basilicum. Heel lekker trouwens. En dan hebben we natuurlijk ook de bieslook. Want deze lange sprietjes hebben een onmiskenbare uitsmaak, hè? De bieslook. Met een schaar makkelijk te knippen, lekker over eiergerechten of als finishing touch op een boterham met kaas. Ja, nou, nog, dat is het laatste, want dan moet ik echt naar het laatste nummer. Koriander, ja, die kennen we ook allemaal. Echt van die zomerse heerlijke kruiden. Koriander lijkt veel op peterselie, maar smaakt totaal anders. Uitgesproken bitterzoet, wat sommigen heerlijk vinden en volgens anderen aan zeepsop doet denken. Lekker in Midden-Oosterse en Aziatische gerechten, zoals soep of in curry. Nou, volgende week ga ik verder met al deze mooie zomerse natuurlijke smaakmakers. Hè? Verse kruiden. En dan ga ik... we moeten helaas afscheid nemen. Hè? Maar natuurlijk draaien we eerst ons laatste plaatje. Toch, Jan? En ik zou zeggen, ja, laat maar horen. Ja, en met Faya con Dios moet ik deze zondagmorgen afsluiten. Lieve luisteraars, ik kom straks nog even terug om afscheid te nemen. Faya con Dios met de Warriors.

Ah ja, con Dios. Ach ja, helaas moet ik afscheid van u nemen. En ik hoop dat ik er volgende week ben. Ik doe mijn best, luisteraars. Hè. En na het nieuws van 11 uur krijgt u mijn collega Winnie Tietema met klassiek muziek. En om 12 uur Onno met muziek Melange. Ik wens alle zieken beterschap, alle jarigen gefeliciteerd. Ik hoop dat u weer hebt genoten deze zondagmorgen. Lieve groetjes van mij en natuurlijk van Jan. Jan, prima kassie. En ik zou zeggen, maak er een hele mooie, gezellige en gezegende week van. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Robert de Grauw en dit is het nieuws. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan weer als gebruikelijk een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we starten met Gorngold, die Stumme Serenade, opus 36, nummer 11, Lied van Gluck. En dat is een stuk voor viool en piano. En het wordt gespeeld door Thomas Hoppe op viool en Erich Wolfgang Gorngold op piano.

Erik Wolfgang Korngold was een Amerikaanse componist van Oostenrijkse afkomst. Dat kan u misschien ook nog wel horen. Hij is bekend van zijn muziek voor de films A Midsummer Night's Dream en The Adventures of Robin Hood. Hij werd op 29 mei 1897 geboren in Moravië en hij was de zoon van de bekende muziekcriticus Julius Korngold. Gustav Mahler gaf Korngold het advies om bij componist en dirigent Alexander von Zemlinsky muziekles te volgen. Daarna ging hij op 9-jarige leeftijd aan het Weense conservatorium studeren bij Robert Fuchs. En in zijn 10e jaren componeerde hij vele werken. En als 20er belandde hij op verzoek in Hollywood om filmmuziek te schrijven. En hij beschouwde zijn filmscores als een opera zonder zang. En hij gaf elk karakter in de film zijn eigen melodie. Hij vond ook dat de muziek zonder film voor zich moet spreken. Met deze vernieuwende ideeën gaf Korngold een grote impuls aan de filmmuziek. Het volgende nummer wat ik voor u uitgezocht heb is van Elgar, een celloconcert in E mineur, het Adagio en een Moderato. En het wordt gespeeld met de Londen Symphonie Orkest en op de cello de bekende Capuçon. En het orkest wordt gedirigeerd door Antonio Papagno.

Ja, het is wel een geweldige cellist. Maar hij kan er wel wat van. Hij klinkt af en toe wel een beetje bombastisch. Alhoewel, dit gaat natuurlijk over de componist, die af en toe een beetje bombastisch is, Elgar. Dus we gaan naar iets lieflijks. Songs for the Journey. En dat als u op reis gaat naar Keltisch sprekende landen, bijvoorbeeld Ierland, dan is dit echt prachtig. Keltische zegeningen. En het wordt gezongen door de Singers, het Minnesota Choral Artist. En staat onder leiding van Matthew Cullerton.

luisterden zojuist een sonate in B majeur voor viool en fortepiano, een andante. En dat werd gespeeld door Ariane Kim en Roger Mosley. En soms heb je onbekende componisten. En dit is er eentje. Dan is dat niet helemaal bekend. En dan gaan we even naar de agenda. We gaan eerst naar Orpheus, 13 juni. Daar vindt u Anima Obscura. Dat is een indringende en schitterend vormgegeven multimediale voorstelling over het verlangen naar onsterfelijkheid. En in haar eerste productie voor Scapino neemt artistiek directeur Nanine Linning ons mee op een emotionele reis van de geheimzinnige praktijken van alchemisten tot de hedendaagse experimenten van biohackers. De dansers zijn hoofdrolspelers in de zoektocht naar het enige elixir voor het eeuwige leven. Het is een monumentaal kunstwerk voor een groot ensemble dansers, waarin choreografie, videoanimatie, hologrammen, kostuumontwerp en muziek samensmelten tot een meeslepende theaterervaring. Ik zou heel even naar de website gaan voor de tickets, want het is volgens mij een geweldige voorstelling. En zij dansen onder andere op de muziek van Brahms' Ein Deutsches Requiem. En wij gaan luisteren naar het koor Selig sind die Toten. En dat wordt gespeeld door het Berliner Philharmonic onder leiding van Claudio Abbado en het Zweeds Radiokoor.

Ja, de muziek is al prachtig. En ik zou sowieso een keertje naar Brahms gaan en dat hele Deutsches Requiem afluisteren. Want dat is echt geweldig. En dan gaan we nog naar het zomerconcert. Stabat Mater, Ode aan de Vrouw. Zondag 21 juni. En dat begint om 16:30 in de Dorpskerk, de Kerkstraat te Willep. En dat wordt gezongen door het Apeldoorns Kamerkoor onder leiding van Hester Hensenpeper. En zij is echt een geweldige dirigente. Dus ik zou even naar de website gaan. www.hensenpeter+zomerconcerten2026. En daar kan u het allemaal vinden. En we gaan dus luisteren naar een stuk van Holland Barok. Naar het Stabat Mater deel 1. Het Mater Dolorosa. En dat is van Giovanni Battista Percolesi. Tineke Steenbrink heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het manuscript van Percolesi's Stabat Mater. En haar noeste arbeid resulteerde zelfs in de eerste facsimile-uitgave van dat werk. En dit wordt dus gezongen door Elisabeth Hetherington en Olivia Vermeulen. En het is dus uitsluitend het eerste deel.

Ja, dit kunt u dus beluisteren zondag 21 juni om 3:30 in de Dorpskerk te Willep. En zij zingen onder andere dus delen uit de Stabat Mater van Percolesi en wiegeliederen onder andere van Schubert en het prachtige Ave Maria's van Arkadelt en Grieg. En het geheel vormt de muzikale ode aan de vrouw langs de grote thema's van het leven. 21 juni. En dan gaan we naar de jaargetijden, de juni-variaties. En dat wordt gespeeld door Gabriele Bagnati.

Händel, een menuet in G mineur. En dat is voor piano gearrangeerd door Kempf. En het wordt gespeeld door Stefan Juk.

En dan wordt het toch tijd voor Bach. En met niemand minder op de viool dan Janine Jansen. Het is een concert voor viool en oboe. Een adagio. En Ramon Ortega Quero die speelt de oboe.

Dan zijn we alweer aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Maar blijft u vooral luisteren, want ik denk dat Onno weer terug is van vakantie. En dan kunt u weer heerlijk luisteren naar lichte muziek, muziek mélange. En we gaan eruit met een strijkkwartet in C majeur van Beethoven. En het wordt gespeeld door de Six String Quartets. Kijkt u ook vooral op de website, gaat u naar de socials van RTV Apeldoorn en naar YouTube. Daar vindt u allemaal mooie tv-programma's. En ik denk dat we ergens in juni wel weer live op tv zullen zijn, zodat u ons ook weer op de ooit gebruikelijke zender kan vinden. Maar ik weet zeker dat er op de website informatie over komt wanneer dat is. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige zondag, een goede week en tot volgende week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziek Mélange.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Muziek Mélange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Buongiorno. Goedemiddag, dit is Muziek Melange. Mijn naam is Onan van der Kroft. Voordat ik verder ga, Hetty en Gerard, super job gedaan vorige week. Mijn dank is groot. Ik ben er weer en de Muziek Melange beginnen met de zomermaanden. En dit keer niet iedere week een ander land. Ik baseer mij op de World Music Album Charts. Zo'n beetje vanaf 1990 tot nu. En de albums die daarin hebben gestaan. En dat reikt van jazz naar world country. Van alles en nog wat. Plus natuurlijk de interviews die ik heb. Ilaria Graziano en Francesco Forni. Met hun Italiaanse country folk. Il Giro dell'Olca. Door met muziek van Bob Seger van het prachtige album waarin we de boss Bruce Springsteen nu eens een keer niet rockend aan het werk zien, maar heerlijk hoe hij dat ook kan met die lekkere folky rand. All Dan Chucker.

Een wijze levensles. Attention à la vie, ma belle. Let op het leven. Er n'est pas si belle que tu t'imagines. Het leven is niet zo mooi als jij dat voor je ziet. En als je dat altijd in deze heerlijke jazz sound uit Burkina Faso verpakt ziet, dan zou je bijna niet denken dat er zo'n tragische onderliggende boodschap zit. Hè? Ma belle, Victor Demé. En daarvoor Old Dan Tucker, Bruce Springsteen met die heerlijke rocky, folky flavor. U luistert naar Muziek Melange.

0: U luistert naar Muziek Melange en u bent gewend dat ik de nummers aankondig en afkondig. Maar ik heb Esther Veldhuis aan de telefoon. Esther, allereerst goedemiddag. En waar hebben we naar geluisterd?
1: Goedemiddag, fijn om in jullie programma te zijn. Je hebt geluisterd naar Mueve la cintura, mulatón de mi vida. Beweeg je heupen, beweeg je lijf. Het is een Cubaans lied. Van onder andere een van de zangers van de Buena Vista Social Club.
0: Ja, en als je naar die muziek luistert, je zegt het al, beweeg de heupen. Je kan ook moeilijk de heupen stilhouden. Als ik hier zo achter de mengtafel sta, ik heb wel lopen deinen. En dan denk je eigenlijk dit prachtige album, hè, Amanecer Contigo, wat jij samen met Alain Labrie hebt opgenomen. Dan denk je misschien dit hele album zal vol swingende Buena Vista nummers zijn. Maar het is veel en veel diverser dan dat.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: Vertel eerst eens even iets over wie zijn Esther en Alain?
1: Ik ben Esther Veldhuis, zangeres. En Alain Labrie is gitarist, flamenco-gitarist, een componist. En als duo brengen wij al... Het is een langer verhaal, want we zijn eigenlijk al rond 2000 begonnen met een groep met Los Dolores, met nog twee andere zangeressen erbij. Mm-hmm. We hebben een aantal jaar mee gespeeld, veel op boleros. En nu de laatste, ik ben een tijd in het buitenland geweest en na corona weer teruggekomen. We zijn wij met z'n tweeën verder gegaan als duo. En wij zingen muziek uit Argentinië, Mexico, Portugese fado, inderdaad wat jullie net hoorden, de swingende son cubano, muziek uit Kaapverdië. En ik ben echt heel dol op Alain's gitaar, super virtuose gitarist. En ik zing al mijn hele leven, en waarvan een groot deel Spaanstalig, Portugees.
0: En wat is het wat het in de Spaanse taal en in het Portugees en eigenlijk vooral ook in het Latijns-Amerikaanse, wat is het wat jou daarin raakt, Esther?
1: Nou, ik denk dat het veel meer het hart op de tong, veel meer een taal van het hart. Mm-hmm. Het is heel poëtisch. Zeker de nummers die wij hebben uitgezocht om te interpreteren op onze cd Amanecer Contigo. Dat zijn echt juweeltjes van teksten. Dat raakt me altijd weer. En het is een enorme schatkist waar maar geen eind aan komt van die muziek. Dus meer nog, ik hou ook heel erg van Frans en Portugees. Spreek ik iets minder. Het Spaans spreek ik echt vloeiend. Dus het is... dicht bij het hart. Muziek wat dicht bij het hart ligt.
0: Misschien een beetje een gekke vraag, maar als je dus zo bedreven bent in het Spaans en je hebt die passie voor de muziek, maar je kan dit ook prachtig, beschouw je het ook als een voorrecht om dit te mogen en

0: te kunnen doen.
1: Ja, zeker. Ja, hoe bedoel je precies voorrecht?
0: Nou, dat je dat mag en kan doen. Dat je over die gaven, dat je daar intens gelukkig mee bent, dat je dit allemaal mag en kan brengen.
1: Ja, het is eigenlijk dat je er zo als je ergens steeds meer in verdiept, eigenlijk denk dat met alles, voor alles geldt. Als je steeds meer erin verdiept, dan wordt het een steeds grotere rijkdom waarin wat steeds meer een deel van jezelf wordt. En dan is het telkens weer geraakt worden en ook die geraaktheid weer delen met de wereld. In zowel middels cd's of met optredens. Dus dat is zeker een voorrecht.
0: En die geraaktheid, hè? Je zegt dus ook, je kan met een cd, maar je hebt natuurlijk een directere respons als je optreedt. Kun je eens vertellen wat voor respons je uit het publiek krijgt? Zie je wat voor impact de nummers op de toehoorders hebben?
1: Ja, het grappige is dat ooit zei een Argentijnse vriendin van mij, van elk nummer heb je te eren. Want elk nummer is geschreven door iemand en elk nummer heeft een ziel.
0: Ja.
1: En ik ben me daar eigenlijk elke keer heel erg bewust van dat als ik het zing, zowel met, maar vooral met optredens, dan is de interactie zo mooi, dat als ik echt in dat nummer ga wonen, op het moment dat ik het zing en heel bewust aanwezig ben bij elk, probeer aanwezig te zijn bij elk woord wat ik uitspreek, wat ik zing, dan raakt het mensen. En dan krijg ik natuurlijk achteraf vaak. Kijk, mensen zeggen dan altijd, oh, dat heb je een mooie stem en wat spelen jullie mooi. Maar het wordt pas echt muziek en het raakt pas echt mensen als je zelf ook je hart durft te laten zien.
0: En er telkens weer
1: op dat moment in het moment. En dat is eigenlijk waar de magie plaatsvindt.
0: Ja, ik denk dat mensen gewoon openstaan voor puurheid en oprechtheid. En op het moment dat jij het heel dicht bij jouw ziel klemt, dat je het ware inlijft in jouw lichaam en geest, dan voelt de toehoorder dat als zijnde dat die vonk overgaat, een vonk van echtheid, van puurheid.
1: Ja, die authenticiteit is dat is eigenlijk waar het over gaat. En dan word je ook, want kijk, als je nummers worden natuurlijk pas echt goed als je ze langer speelt. Dan gaan ze ook echt meer onder je huid zitten. Maar dan is het ook weer de kunst om het telkens ook weer fris te houden. En zodat het niet een routine wordt. Dus het vraagt ook van onszelf om telkens weer af te dalen. En te kijken naar, oh ja, wat speelt er nu bijvoorbeeld, wat speelt er nu in mijn leven, wat ik in dit lied kan leggen. Zodat het telkens ook fris en nieuw blijft voelen. Niet routineus en authentiek.
0: Anders krijg je wat ik altijd, dus niets beledigends aan, het Que Viva España en Camarina effect, die op één avond op 6 plekken optrad en overal dat nummer hetzelfde vertolkte. Doordat jij er steeds in gaat zitten, kan me ook voorstellen dat je ook steeds een bepaalde diepere gelaagdheid in het nummer ontdekt.
1: Ja, dat is ook zo. Maar het is ook telkens weer zoeken van welke invalshoek pak ik vandaag. En mijn eigen moed op dat moment. Als ik heel verdrietig ben en ik kan dat erin leggen. Nou, heb je ooit van die film Como Agua para Chocolate gehoord?
0: Ja.
1: Dat van Laura Esquivel, dat boek. Mm-hmm. En dat zij dan al, ze leert van haar oma koken. Mm-hmm. En dan in de keuken gebeurt het allemaal. En als zij dan heel verliefd is, dan iedereen die haar eet op die dag eet, wordt super verliefd. En als er een traan in het eten valt, dan is iedereen ontroostbaar. Nou, het is een beetje uitvergroot. Maar dat is natuurlijk ook precies wat die taal en die muziek heeft, dat het zo uitvergroot is en dat er allemaal mag zijn.
0: Is natuurlijk ook een hele mooie metafoor. Want ook in de kookkunst, ook als ik enigszins een keer een off day heb, dan raffel ik het af. En als ik dat iemand laat proeven, dan proef je dat ook. Dus het is wel de metafoor die je maakt met de receptuur, met het koken, is wel een hele mooie.
1: Precies, en dat zo voelt het ook. Zo, en daarom is het ook, ja, en het is ook soms wel doseren dat ik. We hebben één keer huiskamerconcerten gedaan. Dat is een paar jaar geleden. En toen zat ik zo diep erin. En ik had 3 optredens achter elkaar van een half uur. Nou, aan het eind, ik stootte meteen, geloof ik. Nou, je kon me opvolgen. Ik was helemaal.

0: Ik had mezelf totaal binnenste buiten geskipt, maar dat het ook voor de luisteraars een beetje veel was.
1: Klopt.
0: Je moet dit ook... De zesde magie in het moment, dus je moet het ook doseren. Wat geef je? Wat hou je bij je? Maar dat het blijft elke keer magisch en ook elke keer een beetje zoeken.
1: Ja, omdat het dus een dynamisch proces is. Omdat je dus constant inderdaad zoekt van... wat kan ik nog doen met het nummer, maar hoe voel ik me op die dag? Dus het blijft steeds ontwikkelen. Als ik nou eens kijk naar optredens en dergelijke. Als mensen zeggen, we willen Esther en Alain wel zien optreden... en ze willen dan meer informatie. Wat zouden mensen het beste kunnen doen?
0: Ze kunnen het beste even naar onze website gaan. Esther y Alain. Dat is met een aan elkaar vast en dan Esther zonder H en een... Y in het midden, want zo zeg je N. Esterialain.com.
1: Ja,
0: en daar staan onze, daar staat het contact. Dus dan kan je contact met ons opnemen. En dan kunnen we gewoon overleggen wat je wil. Wij willen graag meer optreden. Dus neem vooral contact met ons op.
1: Hoop ik dat mensen dat zeker gaan doen. Esther, als er nog eens een keer iets nieuws op de lijn komt... of een nieuw album, zou ik je dan nog een keer in het programma mogen bellen?
0: Heel graag. En ik wil ook nog even aankondigen... Ja, jullie zitten in het midden van het land waar we treden in Bergen op 18 juni. Mm-hmm. En in de West-Beemster 21 juni en in Amsterdam in Teatro Munganga 25 juni. Dus dat is allemaal binnenkort, dat staat ook op de website.
1: Maar toch wel interessant, omdat in dit programma op een gegeven moment heb ik natuurlijk overal promo's gemaakt de afgelopen jaren, ook mensen echt wel uit vele andere steden trekt. Dus het is heel goed dat je het noemt, dus laat mensen vooral op de site kijken. Want er zijn ook zeker luisteraars uit die regionen die nu afgestemd zijn. En dit is zeer zeker de moeite waard.
0: Nou, wij zien jullie graag verschijnen bij de optredens. We hebben ook onze cd Amanecer Contigo is ook te koop. Kan je ook via de website vragen. En we hebben een Facebookpagina, zo Keep Posted. En als jullie zin hebben in een optreden van ons, ofwel in huiselijke kring of voor feestpartijen, voor iets moois. We zijn bereikbaar of voor theaters ook.
1: Mensen weten het te vinden. Ik wens jullie een hele mooie muzikale reis samen toe. En als er wat nieuws is, hoop ik graag dat je nog even op de lijn komt. En wij gaan nu naar El Timido luisteren. En ik wens jou een hele fijne zondag.
0: Eens gelijk. Dankjewel voor het interview, Onno.
1: Graag gedaan, Esther. Doeg, doeg.
0: Dag.

de prachtige flamenco-bezielde gitaar van Alain Labrie en Esther Veldhuis in El Timido van hun prachtige album Amanacer Contigo. Esther y Alain, Esther zonder H, y Alain. .com is de site. U kunt daar meer informatie over vinden. Ze treden op verschillende plekken op. Het album is zeker het beluisteren waard. Door nu met Amapola en Esther y Alain.

de titel komt hier natuurlijk heel duidelijk in terug. Amanecer Contigo, Estherie Alain. Straks nog meer nummers van dit prachtige album. Heerlijke muziek om naar te luisteren. Ik zei het al in de zomermaanden. De artiesten die we gaan interviewen. Maar daarnaast heel veel muziek uit de World Music Charts. Vanaf 1990 tot nu. En daar zijn we nu aangekomen in Hongarije. Met het Gypsy Youth Project. En de start van de carrière van Bella Lakatos en Lina Lakatos.

Een van de nazaten van het legendarische Reinhardtsgeslacht, deze Wine and Roses. Wat een verrukkelijke stem, hè. En wat een prachtige aftrap, hè, van dit zomerse seizoen van muziekmelange Dutchy Reinhardt. Soms gaat muziek heel diep onder je huid zitten en ga je het ook een diepere gelaagdheid krijgen. Straks nog meer muziek. We hadden het daar straks over met Esther Veldhuis van het album Amanecer Contigo. Nu eerst een ander nummer wat mij persoonlijk heel erg raakt en het kruipt heel diep onder mijn ziel. We gaan naar de Spaanse zangeres Puica en haar Falsa Moneda.

0: Ja, ik zei het al, de eerste zomerse muziekmelange. Met muziek uit Spanje van Buica, La Falsa Moneda. Maar ik heb zin in meer zon. Ik heb zin in meer strand. Ik heb zin in een enthousiaste zanger. Kan dat allemaal geregeld worden?
1: Ik denk dat je dan wel aan het goede adres bent, Onno.
0: Hey Sebastian, hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Ja, waar ben je mee bezig zo op dit moment? Want je nieuwe nummers in de zomer is uit. Is dat alles wat jouw leven in beslag neemt op dit moment?
1: Nee, ik ben op dit moment zelfs nog... Het is veel gekker. Ik ben met mijn zoon mee. Ik sta op een Pokémon-beurs op dit moment. Oh. Hoe gek wil je het maken?
0: Ja, en heb je al iets moois kunnen scoren?
1: Nou, hij is goed bezig geweest. Maar ik heb er geen verstand van.

0: Voor mij is het allemaal karton met een plaatje erop. Dus ik moet het mij niet vragen.
1: Die opmerking zou ik maar niet tegen je zo maken. Want die
0: oh ja, dat heb ik al meerdere keren gedaan. En dat wordt me in dank afgenomen, ja.
1: Nee, dat snap ik. Hé, hey, maar dit nummer, hè. Ik vind dit heel lekker. Een lekkere vibe, je stem erbij. Je krijgt gewoon, als nou nog het weer ook nog een beetje meewerkt... maar je krijgt zin in cocktails, in strand, in zee.
0: Zeker. Zeker. En nou ja, ik zit in Scheveningen, want daar woon ik. Dus ja, ik ben echt wel dat ik denk van... nou, kom maar door met die zon, jongens.
1: Ja, en dan vraag ik me zo af, hè. Als je dan in Scheveningen woont, hè... ga je dan ook wel eens gewoon in september of in oktober... gewoon eens een lekkere strandwandeling maken?
0: Juist meer, eigenlijk. Want ik vind het hoogseizoen, met alle respect... maar dan vind ik het eigenlijk, ja... inderdaad te toeristisch, om het maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: En dan op het moment dat de strandtenten eigenlijk weer een beetje inpakken... dan vind ik het heerlijk om... weer over het strand te gaan en dan heb je ook alle ruimte en dan ja, dan is het, dan vind ik het eigenlijk nog veel meer heb ik het dan naar mijn zin.
1: Ik kan me voorstellen hoor, er zijn de toeristen weg en heb je het strand ook weer gewoon lekker voor de mensen die houden van lekker aan het strand wandelen. Dit nummer is in de zomer. Kun je er wat over vertellen, wie het gemaakt heeft, et cetera?
0: Heb ik zelf gedaan.
1: Ja. Ik vind het knap hoor. Hoe kwam dat? Je dacht ik heb zin in de zomer en ik schrijf een nummer.
0: Ja, nou ja, de muziek die komt wel ergens anders vandaan. Die komt uit Duitsland. Dus dat zeg ik heel eerlijk bij. Alleen toen hoorde ik het nummer voorbij komen. En toen dacht ik van, nou ja, ik ga er eens even kijken wat ik daarmee kan. En toen kwam ik op een gegeven moment op de kreet zin in de zomer. Ja, en toen was eigenlijk 1 plus 1, 2. En toen heb ik dat verder uitgewerkt. En toen ben ik het gaan arrangeren, gaan opnemen en gaan doen. En de pianopartijtjes hier en daar wat live ingespeeld. Een beetje drums er zelf ingezet. En toen heb ik mijn oudste zoon, heb ik dan de gitaarpartijtjes allemaal in laten spelen.
1: Oh, echt?
0: Ja, en dan kom je wel tot een product.
1: Ik dacht dat je nog even doorging en ik heb de buurvrouw met de mandoline opgetrommeld.
0: Nee, die had toevallig geen tijd. Die was even niet.
1: Hey, het kon zijn dat je er... Ja, en zag ik nou dat je ook bij vanochtend nog een ander interviewtje had bij Omroep?
0: Voor jou net, Haarlem had ik net nog, ja, aan de telefoon.
1: Ja, wat leuk. Je bent echt goed bezig. We gaan, ik wil eigenlijk ook wel weten wat je de komende maanden met dit nummer gaat doen. Ben je al helemaal volgeboekt op allerlei festivals, braderieën?
0: Nou, we zijn vooral heel erg in de promotie. En ik vind dat als je een plaat uit hebt, dan moet je daarop richten. En ik moet zeggen dat het eigenlijk heel goed doorloopt. En ik geloof dat er nu een stuk of 30 interviews staan. Dus we hoeven ons niet te vervelen.
1: Nee, en als je Dennis als promotor hebt, houden er maar rekening mee dat er nog 20 interviews bij gaan komen.
0: Daar komt zeker nog wel wat bij. En daar ben ik ook heel blij mee. En we zijn ook alweer aan het vooruitkijken naar de nieuwe plaat natuurlijk. Want die moet er ook weer komen. En die komt in principe eind september. Uit. Dus ja, kortom, het is gewoon een doorlopende cyclus eigenlijk.
1: En dan ga je het ook weer doen, doen. De blaadjes vallen over de Scheveningse Zee met Sebastiaan.
0: Nou, ik weet nog niet wat het gaat worden, daar ben ik nog niet over uit. Maar het kan zomaar ineens iets herfstachtigs zijn, maar het kan ook weer totaal wat anders zijn. Ik vind het altijd leuk om dingen te maken die niet voor de hand liggen, zeg maar. Dus kan zomaar weer eens een hele andere kant inslaan.
1: Nou ja, Dennis komt iedere vrijdag bij mij op de lijn met zijn mail. En als ik jou weer langs zie komen, dan pak ik het er weer uit en vraag ik weer om een interviewtje. En dan praat
0: ik... helemaal goed, dat vind ik alleen maar leuk. En dan spreken we elkaar zeker weer ook.
1: Ga het nummer maar als je wil aankondigen. Met een beetje, want wij zijn hier natuurlijk in het oosten van, doe maar gewoon, maar met een beetje westerse bravoer. Beetje...
0: Zal ik het gewoon doen zoals ik het vroeger 90 jaar lang deed bij de radio toen ik er nog werkte, zeg maar?
1: Ja, doe maar.
0: Dan zeg ik nu bij Onno in de uitzending mijn nieuwe single. Dit is Zin in de Zomer.
1: Sebastiaan, ik krijg zo zin in de zomer. Tot de volgende.
0: Hey, tot de volgende keer en fijne uitzending verder, Onno.
1: Hoi, hoi.
0: Oké, hoi.

En deze mannen komen uit Marseille, Moussoult-les-Jauvins en Sur ma Saviette van het album Artemis. Esther et Alain nog een keer met het heerlijke Paltempo de Carnaval.

Bulgaarse muziek, de Kopanogoro, uitgevoerd door het Londense ensemble, dames en heren, op cello, viool, gitaar, accordeon. Heerlijke muziek van het ensemble Shekeok. Ik spreek u heel graag na de klok van 1. En daar moet de muziek enigszins meewerken, dat gaat het zeker doen. Tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Weer een overwinning in het verschiet. En wij hebben het eerste uurtje overwonnen. En nog tot de klok van 2 ben ik bij u. En de zomeruitzendingen zullen tot 3 uur duren. Mijn naam is Onno van der Croft. Muziek Melange. Straks gaan we praten met de man die u nu in zijn energieke muzieksoort en in zijn passie voor muziek heeft beluisterd. Bert Louise en Fietsgek. We gaan natuurlijk zometeen uitgebreid op hem terug. We gaan nu eerst naar Lissabon met Donna Rosa en Soulouse.

prachtig, hè, hoe die stem doorleefd is. Van Donna Rosa Solus, over doorleefdheid gesproken. Helaas al vanaf 2006 niet meer onder ons. Italiaanse, maar met Spaanse muziek. En in 2008 verscheen dat prachtige posthume album. En natuurlijk ook in de World Music Charts. De Papieren Roos, Rosa de Papelle, Marisa Sania. Ruim 3 minuten genieten. El Niño Mudo.

Ai, je voelt de bezieling, de pijn en de passie. En ook hoe zij, wat Esther ook straks zo mooi zei, die diepere gelaagdheid in haar muziek. Je zag dat ook in haar carrière, dat het steeds doordringd werd van die enorme bezieling, die enorme passie. Marisa Sanya, El Niño Mundo. Bert Luise nu, met muziek.

0: houd de swing niet tegen en geef toe en geef je volledig over aan de muziek. En dat is ook precies wat Bette Louise heeft gedaan. Muziek, Bette, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Onno, goedemiddag luisteraars. Hallo.
0: Ja, heerlijk. Kun je wat vertellen over jezelf, Bette?
1: Ja, waar moet ik beginnen?
0: Nou, misschien hoe jouw passie voor muziek is ontstaan.
1: Oh, dat is zo. Nou, die is eigenlijk gegroeid en spontaan eigenlijk en onbewust. Toen ik al 2 was, luisterde ik al heel veel naar de radio. Ik ben dus geboren in 64. Nou, in die tijd had je natuurlijk allemaal die opkomende bands. Hè, Golden Earrings, Beatles. Nou, die waren natuurlijk al gevestigd. Maar die muziek, die nam ik helemaal op. En ja, heerlijk om naar te luisteren. Dus ik was al helemaal verknocht ook aan de Engelse taal. En ja, alsmaar luisteren en genieten. Echt letterlijk van de ene verbazing in de andere vallen.
0: En dat ging maar door. Ja, en dat is ook wat je, als je jouw muziek beluistert, hè, als we nu kijken naar hoe het is ontstaan, je passie. Ja. Bij jou ook daarnet is een heel goed voorbeeld. Als jij muziceert, dan hoor je het genieten, hoor je tussen de woorden door.
1: Dat is fijn dat je dat opmerkt, want het is ook gewoon zo. Ik vind alles gewoon heerlijk om te doen. En dat, ja, heel veel stijlen vind ik daardoor ook leuk om ook te spelen. En dat heb ik ook mee kunnen nemen, zeg maar. Dat is eigenlijk het fundament voor mijn toekomst geworden. Al die muziek ja, heb ik allemaal verzameld. En toen kwam ik dus de piano, vond ik in de groep waar ik toen naartoe ging. Ik ben naar Bartimeus in Zeist gegaan toen ik 5 was. En daar ontdekte ik de piano. En daar kon ik al die dingen die ik hoorde, kon ik daar natuurlijk niet zoals ik dat nu kan. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik een toppianist ben hoor, maar wel dat je dan kan ontdekken dat je met die muziek, dat je er wat mee kan. En ja, dat wat ik hoorde, dat je dat ook kan spelen. En daar kon ik zo enorm van genieten. En dat ik daar ook steeds meer in groeide. Dat vond ik echt fantastisch. En mijn eerste optreden was in 85 in een kroegje in Hogeveen, waar ik eigenlijk woonde. En daar kon ik het omzetten wat ik alsmaar al die kennis vergaard had. En dat was wel heel spannend hoor, om dat te doen. Maar ook ik genoot daar ook enorm van.
0: Ja, het is extra knap. Ik ga daar niet uitgebreid op in, maar je noemt het zelf al Bartimeus.
1: Ja.
0: Ja, laat ik het maar zo zeggen, je bent een blinde muzikant. Dus voor jou is het extra knap dat je dit allemaal kan.
1: Nou weet je, het heeft ook zo zijn hoe zou ik het zeggen? Ja, je bent blind en je moet er gewoon wat extra veel voor doen. Hè? Motorisch gezien, ja, je ziet het niet. Dus je moet het alsmaar op je muscle memory moet je het doen. En dat neemt gewoon iets meer tijd. Maar daar helpt wel enige aanleg bij natuurlijk. En ja, die had ik dus ook wel. Dus gewoon het feit dat je het wilt doen. Dus de motivatie is gewoon extra, zeg maar.
0: Ja. En je hebt inderdaad bij je eerste groep gekomen. Je hebt verschillende dingen gedaan op Nederlands gebied, op Engels gebied. Maar op Nederlands gebied heb je onder andere samengezongen met Lisbeth List.
1: Ja, zeker. En ja, dat was ook een hele toevallige ontmoeting. Want zij was ambassadrice van een artiestenbureau dat zich inzette voor mensen met een handicap. Ik kwam daar heel toevallig ook bij. Hoorde haar spelen. Ze werd toen nog begeleid door Jan Veen. En toen dacht ik van, verrek, ja, maar weet je, het waren tijdens concerten elke keer dezelfde nummers. Het was Brussel en in Oud-Amsterdam. En toen dacht ik, ja, maar hallo, ik zing hier, ik speel hier ook. Waarom kunnen we niet een van mijn favoriete liedjes van haar en de Ramses doen? Dat was dan de Pastorale. Dus dat is toen gekoppeld over wat schijven heen gegaan, via management en zo. En uiteindelijk stemden ze erin toe. En ik mocht daarop begeleiden. En ik vergeet het nooit weer. Het was een repetitie in de Koepelkerk in Smulde, waar we moesten optreden. En we hadden de eerste soundcheck. En Lisbeth kwam na afloop naar me toe, legde haar hand op mijn schouder en zei, bij elk optreden dat wij samen doen, wil ik met hem de pastorale doen.
0: Ja, heerlijk. Hè? En wat een voorrecht. Ik had al in de eerste uur met de gasten over. Dat is echt een voorrecht. Hè? Dat zo'n fijne artieste dan zegt, dat nummer wil ik met jou doen.
1: Ja, en wat ik ook wel heel mooi vond, dat was een video die werd geschoten door een van mijn goede vrienden, Herbe Dijkstra. En daar zijn ze letterlijk in toen wij speelden. Want ik wilde al het volgende liedje inzetten. En zei ze, nee, stop nog even, zeggen ze. En dat vond ik echt een heel mooi compliment. Ze zei, mm-hmm. Bert ademt met mij mee in de muziek. En dat vond ik, dat is iets wat je gewoon bijblijft.
0: Nou ja, dat is het, hè. Dat je dat, want dat is natuurlijk een heel mooi dynamisch proces. Dat je niet star je eigen partij doet. Maar dat je letterlijk dus inderdaad meeademt, meebeweegt op die cadans.
1: Maar dat is de kunst van het begeleiden, Onno. Als je gewoon weet van, wat wil iemand? Ik proef ze straks, dan ga ik ook even met een vriendin, wat we hebben volgende week een optreden. En wat ik van in dat opzicht gewoon van belang vind, is dat iemand die je begeleidt, die moet ruimte hebben. Weet je, je bent er niet zelf de koning, zeg maar je bent in dienst van iemand. En dat is ook gewoon iets wat gewoon erg leuk is om te doen.
0: Nou ja, en een mooierigheid, dat nederigheid of in dienst zijn, waarbij je wel trouw aan jezelf blijft, dat in muziek een hele schone zaak is, in plaats van alles maar op de voorgrond willen knallen.
1: Klopt. En ik moet je eerlijk zeggen, we hebben een show gedaan ooit. En dat was een jaar of 13 geleden. Dat was Wij Nederlanders. En daar stonden liedjes in Centraal van Jules de Korte. En wat wel heel leuk was, we hadden toen een pianist. Ik was toen een keyboardist, zeg maar. Hij was de pianist. Maar hij voelde zich gewoon de koning. En zo zat hij ook op zijn kruk. En tijdens de repetities stelden de zangers, de acteurs, zeg maar, die stelden hem vragen. En daar werd hij zo opgefokt van. En hij liet het uiteindelijk tijdens de repetities afweten. Maar ik had echt zoiets van, ja, ho eens even. Wij zijn hier om jullie te begeleiden. Wij zijn hier niet om zelf de ster uit te hangen. En ja, ik vind het dienstbaar, maar daar kun je net zo goed een hele belangrijke rol in spelen, weet je. Nou, uiteindelijk ben ik toen voor een groot gedeelte van die show hoofdpianist geworden, maar we hadden zoveel lol ook met z'n allen. En dat is waar het ook in de muziek om draait, dat je lol hebt.
0: Nou, daar gaat het om lol, om passie. En ja. Dat je ook het plezier, daar had ik het eerste interview met Esther Veldhuis ook over, dat je de passie erin houdt. Dat het ook niet een slijtageproces wordt, maar dat je die bezieling, dat je die enorme kracht, die liefde die je uitstraalt. En wat ik aan jou zo fijn vind, is dat je, en je gaf het al aan, dat je heel divers bent. Want we gaan straks Engels werk van jou draaien, maar jij komt zeg maar niet uit Maastricht. Je zingt, je doet ook nog heel iets anders.
1: Ja, we zijn sinds 2 jaar ben ik begonnen met een goede vriend van mij, die ik inmiddels 20 jaar ken trouwens, via de muziek. daar kan ik ook alweer zoveel over vertellen.
0: Maar ja, maar we moeten het gezien zo rond de 10 minuten houden in verband met...
1: Sven Jansen, een goede vriend van mij, en die belde mij 2 jaar geleden op. Hij zegt, Bert, zou je het leuk vinden om eens in het Drents te gaan schrijven?
0: Ja.
1: Ik zeg, ja, niet. We hebben alles al gedaan, Nederlandstalig, Engelstalig. Hij schreef ook onder andere voor De Kast en André Hazes. En dan komt hij met zo'n ontzettend leuk idee. Dus gisteren hebben we dat gedaan. Wat zeg ik? Dat hebben we dus gedaan. En we hebben vorig jaar 5 singles uitgebracht.
0: Ja.
1: En dit jaar, eigenlijk was het gisteren, hadden we het Songfestival Drenthe. En het leuke was, René Karst, die kennen we allemaal, helaas ons te vroeg ontvallen.
0: Zeker.
1: Heel triest.
0: Ja.
1: Die heeft ons eigenlijk gestimuleerd. Hij zegt, doe nou mee aan het Songfestival Drenthe, joh. Hartstikke leuk, jullie hebben daar materiaal voor. Dus wij dachten, waarom niet? Dus gisteravond zat ik in de live-uitzending van RTV Drenthe met Sven.
0: Ja.
1: En wij deden dus mee. We zijn een goede tweede geworden.
0: Oh, netjes.
1: Nou, het leuke aan... Ja. Het leuke aan een goede tweede is natuurlijk dat, hè, net als Cliff Richard in 68 met Congratulations.
0: Tuurlijk.
1: Iedereen kent dat liedje nog. En Spanje zijn we allemaal vergeten. Dus ik ga ervan uit dat met ons nieuwe liedje ook gaat lukken.
0: Ik ga daar ook van uit. En wat ik je misschien zou willen voorstellen, omdat jij zoveel te vertellen hebt. Je komt namelijk ook nog naar Orpheus met liedjes van Robert Long, zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt.
0: Vind je het misschien een goed idee? En het is niet omdat ik het gesprek af wil kappen, maar omdat wij zoveel, we hebben deze week ook al met elkaar

0: belt. Vind je het een goed idee als ik bijvoorbeeld achter in augustus jou nog een keer bel en dat we aandacht voor het optreden vragen?
1: Hartstikke leuk. Mag ik dan nog even zeggen dat het bandje van Sander Meij Kiek is Am heet? En dat is met name een knipoog naar ons blind zijn. En in Drents wordt ook heel vaak gezegd van Kiek is aan, jong. Dus dat was een soort dubbele betekenis. En onze nieuwe single Goed op Oe, dames en heren, is ook live te streamen op de welbekende platforms. Dus
0: Zeker, Bert. Zullen wij afspreken, want dan bel ik, dan app ik je nog even. En dat we dit is 18 september, dat we dan achter in augustus, begin september, dat je, als je het leuk vindt, als je zegt van ik heb in die lange Onno helemaal geen trek meer, moet je het ook zeggen. Maar anders dat we nog een keer bellen.
1: Onno, ik vind het hartstikke leuk en ik vind het heel erg gezellig met je te kletsen. Ik hoop dat de luisteraars het ook hartstikke leuk vinden. Maar tegen die tijd heb ik de show helemaal in elkaar gezet en kan ik je ervan alles over vertellen.
0: Ja.
1: En ik vind het dus leuk. Yes.
0: Ik vind niet dat het minder kan. Het moet meer. En dan weet je wat ik nu ga draaien. Het kan minder. Het kan minder.
1: Ja, en wat ook wel leuk is trouwens, als ik daar nog even iets over mag zeggen. Wij zijn bij het wereldkampioenschap voetbal. Dus, en het tweede couplet van dat liedje gaat over voetbal. Dus dames en heren, houd voetbal in de gaten, zou ik zeggen.
0: Zeker. Bert, we houden contact met elkaar.
1: Doe wel, Onno. En ik ben helemaal ervoor in om in augustus even bij je in de uitzending te komen. Hartstikke leuk, man. Bedankt voor de aandacht.
0: Hey,
1: super bedankt, joh.
0: Hey, groetjes. Hoi.
1: Dag, hallo. Hoi.

Ik ga zo goed op hoe heerlijke muziek van... ja, van Kikkerzan, het duo waar van Bert Louise deel uitmaakt. En heerlijk die bevlogenheid. En ondanks ook zijn visuele beperking, wat het toch wat moeilijker heeft gemaakt. En toch dat hij dit hele proces zo mooi heeft voltrokken. En zich zo mooi tot ook weer een diep gelaagde muzikant heeft ontwikkeld. 18 september komt hij naar Orpheus met allemaal angstliedjes van Robert Long. Wat we gaan doen is dat ik Robert Long centraal laat staan met de nummers van Bert Louise achter in september, begin augustus. En dan zal ik deze week Bert even bellen en dan gaan we daarvoor een datum prikken. Muziekmelange.

Hindi Zara, prachtig uit Marokko met haar Marokkaanse jazz, Beautiful Tango. We gaan Marokko nu inwisselen voor Palestina met Jasmine Levy en Una Noche Más.

0: Jasmin Levy en Una Noche Más. En dan wil ik op zo'n zomerse avond wel de zon met iemand onder zien gaan. En Dinan Rutger zingt daar met zijn prachtige stem heel mooi over. Dinan, goedemiddag. Dinan, ben je er?
1: Jazeker, een hele goede middag.
0: Ja, Dinan, kun je wat vertellen over je nummer?
1: Ja, zeker. Nou, ik heb mijn tweede single ondertussen uitgebracht. Ik wil de zon met jou zien ondergaan. En het is eigenlijk bedoeld als een heel vrolijk liedje. En wat, een klein beetje liefde er natuurlijk ook in.
0: Ja, er zit liefde, er zit passie, er zit temperament in. Wie heeft het nummer geschreven, Dinan?
1: Het nummer is geschreven door Gerard van der Post.
0: Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Heb je veel optredens in het verschiet?
1: Ja, eigenlijk ieder weekend wel.
0: Ja.
1: Dus het gaat heel goed. Heel leuk.
0: Wat zijn jouw verdere plannen, Dinan? Voor de muzikale toekomst van Dinan Rutgers?
1: Muzikale toekomst. Nog veel meer nummers uitbrengen en vooral heel veel plezier maken. En nieuwe mensen ontmoeten.
0: Wil jij voor mij het nummer aankondigen? Dan ga ik het nummer direct erin gooien.
1: Nou, lieve mensen, hier is dan mijn tweede single. Ik wil de zon met jou zien ondergaan. Veel luisterplezier.
0: Dinan, groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.

Dinan was druk met van alles en nog wat, maar het is gelukt hem te pakken te krijgen. Ik wil de zon met jou zien ondergaan. Naar Rusland nu met muziek die je eigenlijk niet zo associeert met Rusland. Heerlijke, zwoele zomerse muziek in deze eerste zomerse muziekmelange. Mark Schneider Kunst heet de band en Sudak.

Heerlijke muziek van Aníbal Velázquez en su conjunto, Mi Cumbia. Heel graag tot volgende week bij de muziekmelange. En dan hangt het er even van af of de sport is of ik 2 of 3 uur bij u ben. Maar dat verneemt u ook wel via de socials. Bedankt voor het luisteren. De interviewgasten hartelijk dank. Ibrahim Ferrer en Omar Portuondo. En As Time Goes By, Casablanca. Heerlijk genieten aan het eind van deze muziekmelange. Tot volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Ja, een hele goede middag en welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen, jaargang 20, aflevering 18. Redactie in handen van Theo Witloks, techniek vanmiddag en dus ook de muziek van Arno Ouweling. En mijn naam is Belinda Kerkhoven. Ja, we hebben nog 1 wedstrijd vandaag. Na competitie TKA gaat proberen om op neutraal terrein, en dat neutrale terrein is bij Loenermark, zich veilig te spelen, waardoor ze ook volgend jaar in de 4e klasse kunnen uitkomen. We gaan zo dadelijk daarvoor naar Gerard Philipsen. Ja, ook gisteren werden er na-competitiewedstrijden gespeeld. Met wisselend succes voor de Apeldoornse clubs. CSV verloor en blijft daardoor in de 1e klasse. Groenwit won na verlenging en blijft daardoor in de 3e klasse. En Prins Bernhard wist ook te winnen en die promoveren van de 5e naar de 4e klasse. Ja, vorige week hadden we nog 3 Apeldoornse clubs. Eigenlijk maar 2, want TKA hoeft alleen vandaag te spelen. Vorige week hadden we ook Albatros en Beekbergen. Die wisten het niet te redden, dus die zijn uitgespeeld. Blijven daardoor ook volgend seizoen in de 4e klasse. En daar zou dus ook graag TKA willen blijven. Zij moeten daarvoor op neutraal terrein vandaag, dus in Loenermark, gaan spelen tegen Bastion. Voor ons aanwezig Gerard Philipsen. Gerard, goedemiddag.
5: Goedemiddag Belinda, goedemiddag luisteraars. Ja, we zitten hier inderdaad op Loenermark hier bij de voetbalveld van Loenen. Natuurlijk de wedstrijd tussen Bastion en TKA. Bastion, de nummer 2 in de 5e klasse. Wel bekend natuurlijk dat Loenen zeg maar, in die klasse kampioen werd en gaat sowieso naar de 4e klasse. En nu bijna, dat was een gemeen balletje van een van de Bastion-spelers waar de keeper Jasin Tugomes wel bij zat. Maar gelukkig valt die bal net op het dak in plek van in het doel. Dat was een gemeen balletje, zeg maar een boogje. Nee, TKA en Bastion hebben het wel het nadeel gehad dat zij 3 weken niet hebben kunnen spelen. Die waren al vrij snel klaar. Toen kwam zeg maar ook de na-competitiewedstrijd. Hoefden ze maar 1 keer te spelen. Dus wat dat betreft beide ploegen een voordeel slash nadeel. Dat ze ja, even rust hebben gehad. Maar ook even zeg maar, uit tempo zijn gegaan. TKA natuurlijk bijna compleet. Alleen ze missen wel Ozan Oskam. Die is geblesseerd helaas over het veld. Toch een kleine aanlating over de ploeg. Maar wie er dan nog meer staan in TKA. Dat hoort u straks naar het volgende muziekje. Vuurwerk was verboden, wel geteld 2 minuten vol, want het publiek van Bastion, die het ook wel met grote getalen hier zijn gekomen hier met bussen hier, die vonden het toch even nodig om vuurwerk te doen. Scheidsrechter Milan Andriessen, vond het wel zo van, nou goed, laat maar eventjes bollen, dat geeft hem ook geen ongelijk, dat is de sfeer. Ten goede hier, TKA, nu in aanval, nu zeg maar aan de buitenkant, maar kan daar zeg maar Boerkant in zitten. Nee, die kan er niet door. geeft aan dat het een leuke wedstrijd gaat worden als beide ploegen zo gaan. De ervaren ploeg TK tegen de jonkies van Bastion. We gaan het in ieder geval zien. 2 minuten gespeeld. En uiteraard...

0: Ja, een oudje, Del Shannon Runaway. Ja, ik zei net dat Prins Bernhard gisteren ook promoveerde. Zij speelde op neutraal terrein in Loenen. En hadden daarvoor niet alleen de 90 minuten... maar ook nog verlenging en strafschoppen nodig. Ja, Gerard, dat zou ook zomaar vandaag kunnen gebeuren. Dan wordt het een latertje.
1: Ja, dat klopt. Gisteren had ik natuurlijk ook de eer om te presenteren uit de studio. En dan hadden we hetzelfde situatie bij Groen-Wit. Gelukkig dan geen penalties, maar er was ook een verlenging. En dat was gelukkig dat Groen-Wit zeg maar, de laatste verlenging twee doelpunten scoorde. En wie weet gaat het ook bij TKA. Wel een vrije trap aan de rand van de 16 voor TKA. Dat is, even kijken, dat, nee, dat kan ik even niet zien, maar die vrije trap wordt goed genomen. Gaat zeg maar tegen een tegenstander van Bastion aan, wordt opgepakt. Daar is een vrije, nee, scheidsrechter, die is geen kleintje, die kennen we natuurlijk wel. Zeg maar Milan Andriessen, die van die, jongens, dat begint al gelijk zo van, ja, dan weet je bij TK, als er iets niet zint, dan komt iets van commentaar. Dat moeten ze nou net niet doen, dat zou jammer zijn voor die ploeg, want daar hebben ze helemaal niet voor nodig. Laat dat dan gewoon de voeten spreken. En de scheidsrechter accepteert het wel, maar dat zal ook niet lang duren, denk ik, als dat zo doorgaat. Maar goed, Bastion, natuurlijk, de jonge ploeg. Zeg maar, met Ries Heiding, Jochem Schut, Sven van der Leugd, Milan Hildrich, Huub Reus, Luc Herend, Stijn Stebbens, Sven Beseling, Kaanbak en Danny Willemsen. En natuurlijk TKA, natuurlijk de keeper al de jaren, Justin Tulkemarts, Kai Boskam, Burak Tekay, Liv Odegoa, Ekemir Tokar, Eugen Tokar, Onar Tekay, Ramazan Abayrak, Furkan Setin en Sem Tonga. Dat zijn de spelers waar TKA het moet doen. Zoals ik al zei, ze missen alleen Ozan Oskam, die helaas door de blessures niet bij ze kan zijn. Maar misschien dat zijn zoon nog wel kan bijeenvallen. Gian Oskam, die staat langs de kant, jeugdspeler. Spelen. Dus dat is misschien nog een troef van de scheidende coach van TKA, Ergan Silay. Die gaat vandaag zijn laatste wedstrijd coachen. Door familieomstandigheden wil hij er mee stoppen. Zeg maar even een lekkere rustpauze. En TKA heeft intussen alweer een nieuwe trainer gevonden. Maar zou dat dan de vierde klasse worden of zou dat dan toch weer de vijfde klasse worden? Dat gaan we in ieder geval nog zien. In ieder geval TKA, zeg maar in de verdediging nu. Wordt Ambezan Abarak wordt aangespeeld. Probeert hem door te tikken, maar dat is er in de verdediging van Bastion. Bastion probeert in ieder geval gelijk druk op te zetten. Dat zou

Maar gelijk al in de eerste twee minuten, één kansje hebben ze daarvan gehad. Dat was die hele rare boogbal, zeg maar, die bijna de hoek in ging. Maar die ging net voor het TK gelukkig aan de goede kant van de lat. Oftewel, die ging op het dak van het doel. Maar dat Bastion duidelijk zich niet laat ingraven, dat is wel duidelijk hier. En TK, die zeg maar verdedigt uit en ook kunnen spelen. Maar dat is nee, er is niks aan de hand. Er wordt weer gekeken van, inderdaad, door RKC Tim van, was dat geen vrije trap? Nee, dat is geen vrije trap. Scheidsrechter fluit daar ook niet voor. Bastion nu in de aanval. Komt die bal voor en die gaat voorlangs hier. Ook weer een kansje weer van Bastion hier. Maar leuke wedstrijd. Het is in ieder geval niet saai al gelijk de eerste 8 minuten. Maar de stand is hier in de 8e minuut nog steeds 0-0.

0: Ja, we hadden het er al over gisteren ook verlenging. Dus en bij Prins Bernhard, ook bij Groen-Wit. We gaan daar straks in de rust van de wedstrijd van TKA even over doorpraten. Want dan gaan we bellen met de trainer van Groen-Wit, die ook vertrekt, Marcel Vink. Zover is het nog niet. Het is nog geen rust. Dus we gaan weer gauw naar Gerard Philipsen voor de wedstrijd Bastion TKA. Gerard.
1: Vrije trap voor Bastion. Dat was een overtreding. Volgens mij van Boerik de Kaan. Een kleine overtreding. Verder is geen consequenties, maar wel een vrije trap. Denk ik een meter of 25 van het doel af. Van TKA, van Yassin Türkmenmaç. Die kijken wat Bastion er doet. Het is geen bal, denk ik, die in één keer te schieten. Daar is hij, denk ik, te schuin voor. Nou goed, je weet het maar nooit. In ieder geval Danny van Wilsum van Bastion. Die gaat er wel zeg maar, achter staan. En kijken of hij hem indraait of dat hij gelijk gaat schieten. Het is inderdaad de bal. En die gaat ernaast in ieder geval. Daar was de bedoeling dat er iemand bij de tweede paal zou staan. Maar die bal gaat te ver zeg maar, van het doel en het gevaar is geweken bij TKA. Nee, ik moet zeggen, het lijkt er een beetje op dat TKA zeg maar, eventjes zich ingraaft. Heeft vooral zeg maar, de spitsen Ramazan Abayrak en Onat de Kayo schakelijk van voor staan. De rest gaat verdedigen of op het middenveld. Dat is een beetje het spel wat TKA nu doet. Maar zeg nooit, wie weet komt dat nogal zeg maar, nog wel verder. In ieder geval nu TKA in de aanval van Egemen Togar. Die speelt de bal naar zijn speler Uruguay. Maar die speelt de bal denk ik. Nee, die heeft de bal weer terug. En die bal wordt nu wel voorgedaan. Maar nu wordt de bal teruggespeeld. Maar daar wordt denk ik weer verdedigd door TKA. Door zeg maar, de nummer 9 van TKA. En nu is het eventjes weer uitspelen. Nu gaat TKA denk ik in aanval. Naar die zeg maar beruchte linkerkant met de broertjes de Kaai. Natuurlijk hun tweeën aan die linkerkant. Dat is altijd gevaar aan de linkerkant. Maar voorlopig komen zij er nog niet door. Zeg maar. Wordt ook weer goed verdedigd. Oeh, dat is een denk ik een overtreding. Maar... of dat nou beide partijen zit. Nee, scheidsrechter Milan Andries, die heeft het niet makkelijk, moet ik bij je zeggen. Heeft het inderdaad nog geen gele kaart. Dus als het zo doorgaat, denk ik, dan zou hij hem toch een keer moeten trekken. Want dit was inderdaad wel een sliding. En het leek wel bijna met twee benen, maar zover wil ik niet gaan. Maar dat het wel een overtreding is geweest waar een Bastion-speler Kermit van der Pijn op de grond ligt. Dat is wel een feit. En moet de vrouwelijke verzorgster van Bastion... zeg maar inkomen. Dat was een overtreding. Ik denk dat dat Ilva Uruguay was. Die staat er ook bij, een beetje verontschuldigend. Het was een beetje, zeg maar, erg hard die sliding in denk ik. Maar ik moet zeggen, zij zegt, er zat er bovenop. Maar of hij het zonder kaart af kan, dat weet ik in ieder geval niet. Want als het zo doorgaat, Jan, dan heb je kans dat er soms wel eens over de scheef gaat. Zelfs bij de partijen natuurlijk. Want dat moet ik wel bij zeggen. Bastion was er ook wel een flinke overtreding voor nodig. Nee, de speler ligt nog steeds op de grond van Bastion. Heeft een flinke verzorging nodig. En het lijkt me even beter om dan even terug te gaan naar de studio. Want hier wordt even niet gevoetbald hier. Nog steeds die stand van 0-0 in de 14e minuut.

0: Ja, dat was de winnares van het laatste Songfestival. Dus zij won namens Bulgarije, geloof ik. Ik heb het niet eens gezien dit jaar. Ja, het wordt bevestigd door Arno. Het was inderdaad Bulgarije. Nou, van Bulgarije naar Loenen is een klein stukje. Dus we gaan snel naar Gerard Philipsen. Ja, Gerard, kan TK Aal wat doen tegen Bastion?
1: Nou, de eerste corner voor TK is... nee, hij geeft een achterbal. Ik dacht dat dat een corner was, maar ook buitenspel wordt er gegeven. Oh, offside. Oké, nee, dan heb ik niks gezegd. Ik was net een heel mooie kansje van Ilve Uduay. Wat ging die er mooi voorbij, zeg maar, zijn tegenstander van Bastion. Kon helemaal rechts en vond ook Ramazan Albayrak. Maar die probeerde met zijn scharen, wat hij allemaal deed, probeerde zich vrij te spelen. Maar daar trapten de, zeg maar, de verdedigers van Bastion niet in. Maar ook de TK komt ook langs de rand uit de schulp en geeft toch aan dat we toch wel een leuke wedstrijd zitten kijken. Het is alles behalve saai, maar dat is natuurlijk ook een beetje de spanning natuurlijk van de wedstrijd die, zeg maar, die er nu speelt. Nu is het Yasin Tukumac, de keeper van TK. Die de bal uitrolt en de verdediging van TK de bal gaat doen. Die gaat, dat is volgens mij Burak Tekay die de bal had. Speelt naar zijn broer. Maar die bal, nou, links hebben ze wel goed, zeg maar, de verdediging. Daar is weer een vrije trap, denk ik. Een kleine overtreding van de nummer 15, Kaanpak. Die overigens degene was die ook zeg maar die sliding zeg maar tegen zich kreeg. En het heeft toch al even 2 of 3 minuten geduurd voordat hij op het veld kwam. Maar hij kan in ieder geval weer verder spelen. In ieder geval. Nee, slechte bal van TK. Dat is een hensbal. En ik denk dat dan, denk ik, de scheidsrechter... Nee, hij wilde nog steeds niet aan, de scheidsrechter. Als hij geel had gegeven, had ik gezegd van... Ja, dat had misschien wel gekund, maar hij doet het nog steeds niet. En geeft dat ook aan Kaanpak van Bastion. Nee, ik denk dat hij dat voorlopig even niet wil. Maar goed, anderzijds, je weet maar nooit natuurlijk wat daar de gevolgen van zijn. Maar dat Bastion hier een punt had, dat kan ik wel geloven. Want dat was een veelbelovende aanval waar, zeg maar... Een van de spelers van TK de bal met de hand doen. Maar voorlopig nog niet. Maar Bastion, nog steeds in de aanval... Nu zeg maar, komt die bal weer op het middenveld. Die spelen zich helemaal rond. En kijken of daar weer een gaatje in die compacte verdediging. Dat moet ik wel bij zeggen van TK. De verdediging staat vrij goed. Staat helemaal zeg maar, rondom die 16. Met natuurlijk de 2 spitsen zeg maar, naar voren. Maar verder komen ze er nog niet. Nee, Bastion, die, zeg maar, die maakt het spel. Wordt de bal helemaal naar rechts gedaan. Maar de bal wordt helemaal weer opgepakt door TK. En dat is denk ik weer TK die in de aanval mag. Maar hoe komt die bal weer door? Dat is denk ik Amazan Barak. Maar die wordt weer goed verdedigd. Die wordt goed door de nummer 8 van Milan Hildrink in de gaten gehouden. Nee, dat, als het van de gevaar moet komen, is het inderdaad van of van Amazan Barak of van Honor Tukay. In ieder geval ingooi voor TK. We hebben hier 20 minuten gespeeld. Nog steeds die stand van 0-0.

0: Ja, dat waren de Carpenters. Even een lekker rustgevend nummer. En van de rust gaan we naar waarschijnlijk de hectiek bij, in Loenen... bij Bastion tegen TKA. Gerard.
1: Maar een mooie aanval net van TKA had. Het was een korte corner. Die werd, zeg maar, Kajan Oskan werd aangespeeld. En die wou hem in de hoek schieten. Maar Risse Heiting van de keeper van Bastion zat er in ieder geval goed bij. Nu denk ik buitenspel. Nee. Wat zegt de scheidsrechter? Nee, het is geen doelpunt voor TKA. Er was al gevlacht voor buitenspel. Dat zag ik al. Die was jammer, want dat had wel de openingsdoelpunt kunnen zijn van TKA. Maar zover ik zie, dat zou dat volgens mij... weet je wie dat was? Nee, dat kan ik even niet zien, want hij staat even met zijn rug naar mij toe. Maar volgens mij was het Ondernaar Turkije die de bal ontving. Mooie bal, maar we stonden in het buitenspel. Hij schoot hem er wel keurig in. Maar het is inderdaad de 24e minuut buitenspel doelpunt. Dus ook TKA aast op een doelpunt. En ik zie nu langzamerhand dat Bastion een beetje, zeg maar, daar storm is een beetje gaat liggen. Dat TKA nu een beetje loskomt. Zeker aan die rechterkant met Liva Odegaard. Die kwam er toch een paar keer lekker door aan die rechterkant. Heeft hij ook die twee corners versierd. Hij komt er wel door, terwijl de boetjes de kaart nog niet helemaal lekker aan die linkerkant voorbij komt. Maar goed, als links die kant, dan maar rechts. En daar speelt TKA dan ook dan maar daarvoor. Nu een zeg maar een uitgooi van Jacin Tilkemaerts, maar die speelt er aan de medespeler en gaat nu richting weer diezelfde Oekowai. Maar die wordt zeg maar verdedigd. En de keeper Rijsheiting heeft de bal weer voor Bastion. En Bastion, wat gaan die verder nu doen? Gaan wel in de aanval. Ik moet maar kijken of daar inderdaad nog een aanval zeg maar, uitkomt. Maar Bastion, ik zei het al, in het begin waren ze vrij lekker bezig. Maar goed, misschien dat nu komt. Maar wordt keurig verdedigd door Ornard Tekaai. En die gaat de bal nu ook verder zien. Oeh, nee, dat is een bal die verkeerd terechtkomt. En nu gaat een van de aanvallers van Bastion zeg maar, het strafschopgebied in. Er staan er gelijk drie van TKA in de verdediging op die bal... zeg maar tegen te houden, want dat was toch een gevaarlijke moment. Was Ornard Kaar die speelde de bal, dacht dat hij naar een medespeler, maar er zat een Bastion voet tussen en werd op de rand van de 16 zeg maar verrast door inderdaad zeg maar een medespeler van Bastion. Nu oh, wat een keepersfout van Jasjit, maar die bal gaat gelukkig eroverheen. Maar nu ook een bal. Het gaat echt op en neer. Nee, het was een... ik wou zeggen, Jasin Tilkemaerts, die wou de bal overkoppen. Maar nu heeft hij de bal of heeft hij hem nu niet? Nee, er komt die bal. Nu heeft hij hem wel vast. Nu eindelijk klem. Want dan was er straks eventjes een bal. Dan ging hij onder de bal door. Gelukkig was er geen aanvallen van Bastion bij hem. Dat geeft al inderdaad aan dat het spel op en neer gaat hier. Beide ploegen maken er een leuke wedstrijd. Alles is behalve saai. 27 minuten gespeeld hier. En die stand nog steeds van 0-0.

0: Ja, Lenny Griffiths, It Ain't Over Till It's Over. Dat geldt ook voor TKA, Gerard.
1: Ja, maar op dit moment wordt er niet gevoetbald, want keeper Jerzan Turgumac ligt op de grond en dan is de scheidsrechter verplicht om de wedstrijd even te stoppen. Iedereen neemt dan gelijk ook zeg maar, de gelegenheid om even een drinkpauze te houden. En ja, we kijken of inderdaad of dat nou een tactische zeg maar, zet is om zeg maar om TKA weer eventjes tot dood te roepen. Of dat het gewoon echt een blessure is. Dat laatste lijkt er toch wel een beetje op. En dat zou een zeg maar een aderlating zijn als de keeper van TKA, die jarenlang al eigenlijk in het doel staat van TKA, als die geblesseerd zou uitvallen. Voorlopig ziet het nog verder niet goed uit. En scheidsrechter gaat er wel naar kijken en gaat hij spelen. Ik denk dat hij het nu wel gaat proberen. Lijkt het er inderdaad al op dat hij inderdaad wel doorgaat in ieder geval. En ik denk dat ook bij Bastion een speler gaat invallen. Want dan lijkt het erop dat een van de spelers niet verder kan bij Bastion. En dat zou toch wel misschien bijvoorbeeld de captain Kaanpak zijn, dat hij toch die tik die hij gehad heeft, dat hij dat glas van heeft. Maar voorlopig laten ze hem nog even erin staan. Kijken hoe dat nu verder gaat. Er wordt intussen wel weer gevoetbald. TKA nu zeg maar in de aanval gaat over het middenlijn. En wordt nu door de 17 Orak Sitin wordt die aangespeeld. Maar die verspeelt de bal weer.

0: Ja, dat was Rod Stewart. Gaan we gauw terug naar Gerard om te kijken of daar weer gevoetbald wordt. Gerard, is de keeper weer een beetje opgelapt?
1: Ja, maar we hebben wel twee prachtige kansen gehad aan beide kanten. Eén, ik moet ook zeggen, een hele mooie aanval van Huub Ratjes van Bastion. En die schoot de bal richting doel, maar het was als Yassin Tukumac, die tikte hem over het doel. Schitterende redding, maar ook aan de andere kant moet ik wel bij zeggen. Want Kamal Oskam die kwam in één keer door en schoot in de hoek. Maar het was de keeper inderdaad van Bastion die...

ook zijn zeg maar, kwaliteiten liet zien. Twee grote kansen gehad. En eindelijk, eindelijk tussen aanhalingstekens, toch de eerste gele kaart. Het zat er wel een beetje in natuurlijk. Als ik het goed heb, is dat voor de nummer 4, Karin Oskam. Die moest een nuttige overtreding maken. Want er kwam een speler van Bastion één keer door. En kon niet anders dan aan de noodrem trekken. En ja, dus is dan eindelijk, ik wou zeggen eindelijk. Ik denk dat de scheidsrechter misschien eerder een gele kaart misschien aan beide kanten had moeten geven om toch iets te doen. Maar anderzijds, het is nu de eerste gele kaart en we gaan het hiervan zien. Bastion, wel natuurlijk zeg maar de vrije trap op de rand van de 16. Wordt zeg maar in het muur geschoten. Wordt afgepleerd van Hensen. Nu kopbal. Mooie kopbal van een van de spelers van Bastion. Maar die bal gaat hier van naast. Nee, het is een wedstrijd. Ik moet zeggen, aan beide kanten wordt er lekker gevoetbald. En een mooie aanval in ieder geval. Ook de structie wederom weer van Ramazan Abarak. Hij laat het toch zien dat hij het nog steeds kan tegenover de jonkies. Want ja, hij is natuurlijk met respect wel al zeg maar dik in de 30. Maar hij kan het nog steeds goed met al zijn scharen. En laat in ieder geval zien dat hij in ieder geval nog mee kan met het eerste van TK. Nu wordt de bal weer op middenveld opgepakt. En ik moet wel bij zeggen dat de lange ballen worden bijna allemaal door Bastion verdedigd gevangen. Omdat die toch allemaal een kopje langer zijn. Maar nu komt in ieder geval TK door. En nu is het nummer 4, die is een vrije trap. Ja, dat is een flinke overtreding. En dat is een mooie, zeg maar, plek, denk ik voor een van de broertjes, de Kai, want dat is een van de vrije schoppenspecialist. Kajan Oskam, die werd daar zeg maar even onderuit gehaald. Die wou de bal doortikken, maar zeg maar werd onderuit gehaald net voor de 16, voor het strafschopgebied. Wel een mooie plek inderdaad, zoals ik eerder zei, voor een van de broertjes die dat gaan nemen. Ik denk dat dat Boerak is, de aanvoerder die dat gaat nemen. Ja, dan kennen we hem, die vrije trappen van hem. Zeker als hij met zijn linkspoot en kijken of hij daar de bal in de 40e minuut kan inschieten. En dat rijdt wel. De scheidsrechter Milan Andrić die telt nu zeg maar de afstand waar de muur van Bastion mag staan. Want die bal geeft nu aan zo van hier blijven en anders fluit ik af. Hij houdt het toch wel redelijk zeg maar, in het gereel. Maar makkelijk heeft hij het in ieder geval niet, maar hij doet het wel redelijk goed. Die vrije trap, komt hij. Nu wordt zeg maar, de muur nog eventjes vastgehouden. Wat zegt de scheidsrechter? Wat gaan we nu doen? Want hij geeft nu aanwijzingen, maar hij mag nog steeds de vrije trap. Oh, hij mag de vrije trap nu wel nemen. Komt die bal, Barak, gaat hij erin? Die gaat recht op de keeper af. En wel een goede bal in het doel, maar de keeper van Bastion heeft hem 41 minuten gespeeld. Nog steeds die stand van 0-0.

0: Ja, dat was... wie was het eigenlijk? In ieder geval, hij zong over Melissa. ja, dan gaan we denk ik voor de slotfase van de eerste helft... weer even terug naar Gerard. Gaat er nog gescoord worden voor de rust?
1: Ja, het kan aan balen bij de kanten op, Belinda. Zowel TK heeft kans, maar ook Bastian heeft kans. We hebben nu 44e minuut zitten we nu. Dus eigenlijk nog 2 minuten officieel speeltijd. Maar ik denk dat er sowieso nog 2 of 3 minuten bij gaat komen. Zeker met die blessure van Jukovic. Nu de bal. Komt die bal? Dat was een kans van Furkan Setin. Dat was dit keer een mooie bal van Kaan Özkan. Die de bal schitterend voor lag. En Furkan die moest hem wel snel schieten. Maar schiet de bal helaas net over het doel. Dat was voor hem de grote kans, zeg maar... om toch TK een goede ruststand te geven. Nee, ik moet wel bij zeggen, Furkan Setin die had ook af en toe wel wat commentaar, zeg maar. Dat moet hij niet doen, want dat geeft de trainer ook aan van... als je overtreding maakt, hou je mond dicht... en ga niet zeggen inderdaad van dat ik het niet doe of dat ik het wel doe. Want dat geeft je alleen maar onrust in het team. En tot nu toe, de boek wel bij zeggen, houdt TK zich daaraan. Dus voorlopig alleen maar die ene gele kaart. En dat was overigens het terecht van Kaan Özkan. Na inderdaad die, zeg maar die hensbal, die veelbelovende aanval. Voor de rest moet ik maar zeggen, is het redelijk sportief hoor, die wedstrijd. Dat moet ook wel bijgezegd worden. Dus ik kan ook de scheidsrechter wel aangeven dat hij dat keurig in de hand houdt. Niet voor pietluttige overtredingjes fluiten. Als het moet, dan fluit hij in ieder geval. En de gele kaart, daar zullen we dan zeggen van moet hij dat begin wel geven of niet. Nou, laten we zeggen voor hem, voor de voordeel van de twijfel, dat hij dat niet gedaan heeft. En dat is denk ik ook wel het spel ten goede geweest. Nee, Bastian, nog eventjes in aanval, even rondtikken. Ik zou zeggen, door muziekje dan nog even terug, want we zitten denk ik nu in de blessuretijd. Maar dat zal nog een minuut of denk ik 3-4 duren. Door in ieder geval, bijna ruststand, wou ik bijna zeggen, nog niet helemaal. Tussenstand nog 0-0.

0: Ja, Eros Ramazzotti gaat naar de achtergrond. We gaan gauw naar Gerard voor de laatste paar tellen van de eerste helft. Gerard.
1: Nou, die zijn inderdaad nu voorbij, Belinda. De scheidsrechter heeft net afgefloten. Spelers gaan het veld af. Verder is er geen kansen weer geweest. Bastion dacht van, we spelen het even rustig uit. Een TKA vond het in ieder geval netjes. In ieder geval om verder is er geen overtreding of dergelijke te maken. Nee, het is allemaal netjes verlopen in ieder geval. Zeg maar de eerste helft. Eén gele kaart, die was in ieder geval terecht. Maar voor de rest, een mooie wedstrijd om te zien. De spanning zit er natuurlijk in. Beide partijen hebben daar een hele mooie kans gehad om het doelpunt te maken. Maar de keepers van beide, die waren allebei paraat. Kortom, tweede helft, als dat weer zo wordt,
0: dan
1: wordt
0: het een mooie tweede helft. Ja, Gerard, want ja. We hebben nu aan de telefoon Marcel Vink, de trainer van GroenWit. Dan kunnen we dat nog net even meepakken voor de rust. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Belinda.
0: Ja, en wat moet jij opgelucht zijn?
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ja, heel erg opgelucht en gelukkig met het eindresultaat natuurlijk. Want ja, ik had er echt niet aan moeten denken als we bij mijn afscheid als coach en zeker bij mijn eigen club, als we gedegradeerd zouden zijn. Dus,
0: nee, ja, dat snap ik helemaal, want ja, je geeft het al aan, het is je laatste wedstrijd. En ik had ook wel het idee, als ik vooraf de signalen op social media ging, dat het voor de spelers ook wel een extra motivatie was om in ieder geval niet in jouw laatste wedstrijd te degraderen.
2: Nee, ik denk dat dat klopt hoor. En toch had ik liever gehad dat ze in de reguliere competitie datzelfde gevoel hadden gehad. Maar dat hebben ze misschien ook wel. Maar voetbal, het gaat niet altijd zoals je wil. Maar nee, ik denk dat dat wel een extra motivatie is geweest. Dat zag je ook wel, dat zag je ook wel terug, zeg maar, in de ontlading. Direct na het laatste fluitsignaal dat verschillende spelers eigenlijk direct naar mij toe renden.
0: Oh,
2: dus dat was wel hartverwarmend.
0: Ja. Ja, want jullie hebben het inderdaad enorm spannend gemaakt. Vorige week, de eerste wedstrijd, kom je 2-0 achter. Win je uiteindelijk nog maar 3-2. Gisteren kom je ook weer op achterstand. En dan uiteindelijk in de verlenging gebeurt het dan. Hoe heb je die spelers nog kunnen motiveren om toch maar door te blijven gaan? Terwijl het al zo'n zwaar seizoen is geweest.
2: Nou, ik denk dat het lastigste moment in deze twee wedstrijden is eigenlijk geweest. Het moment dat we 2-0 achterkwamen. Vorige week tegen Blauw-Geel. Dan moet je dan vanaf de zijlijn, want het gebeurde na een minuut of 20. Ja, dan probeer je echt wel de moed erin te houden.
0: Ja.
2: Maar gisteren in die laatste wedstrijd. Ja, dan komen natuurlijk na de 90 minuten bij elkaar. Natuurlijk daarvoor al in de rust. En ook in de rust van de verlenging. En dan merk je gewoon in de groep, ik hoef niet eens zoveel te zeggen. Ze zeggen het al tegen elkaar, we gaan het nu pakken. En het gewoon zo door blijven gaan. Dus ja, eigenlijk had de groep voldoende stimulans uit zichzelf gehaald. En dan is het misschien nog wat kleine tactische puntjes op de i zetten. En natuurlijk ook wat toevoegen aan de motivatie. Maar de groep heeft vooral zelf gedaan, denk ik.
0: Ja, want ja, het was een enorm zwaar seizoen. Rare uitslagen. Eigenlijk niet alleen bij jullie, maar in de hele competitie.

0: ja, het kon alle kanten op.
1: Ja, het kon zeker alle kanten op. En ja, ik denk dat wij dat het niet nodig was dat wij in de situatie zijn gekomen waar we in zijn gekomen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant, ja, je hebt ook 26 wedstrijden de kans gehad om, om het tij te keren. En eerlijk is eerlijk, we hebben eigenlijk wel gedurende het hele seizoen een beetje in het rechte rijtje gestaan en dan ook niet bovenaan in het rechte rijtje of zelden. Maar ja, het was sowieso natuurlijk een spannende competitie waar gewoon heel weinig puntenverschil zat tussen, nou ja, laat in de competitie nog de nummer 4 en de nummer 12 zelfs.
0: Ja, ik geloof dus, dat de nummer 7 pas op de laatste speeldag veilig was.
1: Ja, dat klopt. Als de uitslagen op de laatste speeldagen voor ons ook gunstig zouden uitpakken, dan hadden we nog 7e kunnen worden. maar goed, ja, nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Het is denk ik een sterke competitie geweest met ploegen die aan elkaar gewaagd zijn.
0: Zeker.
1: En ja, daarmee heb je ook wel eens wat verrassende uitslagen gezien. Maar ik vind gewoon dat wij met Groen-Wit, ja, horen daar niet te staan.
0: Nee.
1: Daarvoor hebben we denk ik de afgelopen jaren te veel geïnvesteerd in het prestatieklimaat. En nou ja, ook onze successen gekend door de jaren heen. Dus dit had ons niet mogen gebeuren. En dan, dan is er natuurlijk een aantal factoren die je daar misschien van kunt aanwijzen. Terwijl sommige dingen ook gewoon echt wel ongrijpbaar zijn. Ik ben in ieder geval blij met deze ontknoping. Het is een beetje gek, hè, hoe het loopt, hè? Want ja, je behoudt slechts het derde klassenschap. Maar je hebt het idee dat je iets gewonnen hebt na zo'n play-off.
0: Ja.
1: Ja, en dat maakt het dan ook wel weer mooi.
0: Ja, en dan, je zegt het al, het was je laatste wedstrijd. Dit ga je natuurlijk allemaal wel missen.
1: Ja, als ik zo'n dag als gisteren, hoe je die dan beleeft, en ik heb me echt voorgenomen om te genieten. En tijdens de wedstrijd, ja, zit je ook nog natuurlijk wel met die wedstrijdspanning, maar daarvoor en daarna, en dan maakt echt de uitslag het verschil. Ja, heb ik er wel echt van genoten. En dan komt langzamerhand het besef binnen, zeg maar, dat het je laatste is. En dat je afstand gaat nemen. En dat is een keuze waar ik die ik al maanden geleden heb gemaakt en waar ik helemaal achter sta. Maar het is ook een gek gevoel.
0: Snap ik helemaal. Hey, Marcel, we gaan jou nog spreken bij de laatste aflevering van dit seizoen van FC Apeldoorn. Dan kunnen we nog even verder doorpraten. Dank dat je vandaag even wat toelichting wilde geven. Ja, en ik zou zeggen, geniet nog even na van het lijfsbehoud. En,
1: gaan we zeker doen.
0: Oké, fijne zondag nog, hè.
1: Dankjewel, Belinda. Fijne zondag.
0: Dank je.
1: Hoi.
0: Ja, dan zijn we bijna aan het einde van het eerste uur van Apeldoorn Sport. We houden Gerard vanuit Lunemark bij de wedstrijd Bastion tegen TKA. Daar staat het nog 0-0. Dus TKA moet nog aan de bak om ook lijfsbehoud te kunnen realiseren. We hoorden dus net trainer Marcel Vink van Groen-Wit. Zij deden dat gisteren, hadden daar wel een verlenging nog voor nodig. Maar uiteindelijk lukte het dus. Of die verlenging er ook nog gaat komen bij TKA, het zou zomaar kunnen. Dan gaat onze uitzending nog wat langer door. We blijven net zo lang totdat de wedstrijd is afgelopen. Dus ik zou zeggen, pak nog even een bak koffie. Gaan wij ook even doen. En dan hopelijk bent u er straks ook weer bij na de klok van 3 uur. Tot zo.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
0: Dit is Apeldoorn Sport.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
0: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Ja, welkom terug bij de laatste aflevering van Apeldoorn Sport in dit seizoen. We hebben dus vandaag nog 1 wedstrijd. Dat is de beslissingswedstrijd tussen Bastion en TKA. Degene die wint, die speelt volgend jaar 4e klasse. En de verliezer komt dus uit in de 5e klasse. Ik begrijp dat er nog niet gevoetbald wordt in die tweede helft. Dus we wachten daar nog even op. En in die tussentijd zou ik zeggen, muziek. MUZIEK

Ja, dat was Wipeout, de Surferers. En volgens mij ken ik dat nummer nog uit Dirty Dancing. Dat ze aan het oefenen zijn met de lift ergens in het water, geloof ik. Ja, Bastion TKA. Die wedstrijd gaat zo beginnen aan de tweede helft. Nog even herhalen voor degenen die wat later in zijn geschakeld. Gisteren hadden we dus ook 3 na-competitiewedstrijden van het Apeldoornse voetbal. CSV verloor op eigen veld met 0-3. Hadden donderdagavond in Alkmaar, of woensdagavond beter gezegd, in Alkmaar een goede uitgangspositie met een gelijkspel. Maar helaas, gisteren op de dag dat het 80-jarig bestaan werd gevierd, werd er thuis verloren met 0-3. Dat betekent dus dat CSV in die eerste klasse blijft. Prins Bernhard lukte het wel om te promoveren. Hadden daar wel niet alleen 90 minuten, maar ook verlenging en uiteindelijk zelfs strafschoppen voor nodig. En dat zorgt ervoor dat Prins Bernhard volgend jaar op zaterdag in de 4e klasse gaat spelen. En net voor de klok van 3 uur spraken we nog even met Groen-Wit trainer Marcel Vink in zijn allerlaatste wedstrijd voor Groen-Wit. Werd de handhaving bereikt en ook zij hadden verlenging.

nodig. Maar komen dus volgend jaar weer uit in die derde klasse. Met onder andere dus Columbia. Dus die stadsderby blijft staan. Kijk ik nogal even naar Arno. Nee, Gerard is er nog niet. Dus dan nog even een muziekje.

0: Ja, een van mijn favoriete bands uit de jaren 80. Aha, Hunting High and Low. Gaan we snel terug naar Loenen, naar Gerard Philipsen voor de tweede helft tussen Bastion en TKA. Gerard.
1: We zitten alweer in de tweede minuut van de tweede helft met zeg maar waar nog niet heel veel gebeurt. TKA nog steeds zeg maar dezelfde elf. En ik denk dat wat bij Bastion ook het geval is. Wel zie ik dat Edin Jugo van TKA zeg maar aan het warmlopen is. Dat zou een teken zijn dat ze van de twee spitsen naar drie spitsen systeem gaan. Maar goed, dan moeten ze er nog wel uitkomen bij TKA. De bal, wat is er nu aan de hand? Ja, scheidsrechter ziet dat Milan Hildrink van zeg maar van Bastion werd even onderuit gehaald. Het gaf aan dat hij even voordeelregel zag, maar dat er werd toch geen voordeelregel. Dus vrije trap voor Bastion. Nee, het is inderdaad nog even afwachten. Inderdaad, iedereen is er wel mee eens. Degene die doelpunt scoort, die zal spekkoper zijn. Want dat betekent dat de andere ploeg wel moet zeg maar aanvallen. En we zullen in ieder geval zien of in ieder geval nu een vrije trap, denk ik. Wat zegt

Zij zegt nee. Zij, ik wou zeggen, Uno Tukai werd onderuit gehaald, maar... Nu, ja, dat krijg je inderdaad, daar gaan we al. Dat Uno Tukai, die zeggen al inderdaad tegen de grensrechter van... ik werd er onderuit gehaald, maar de scheidsrechter zat er ook bij. Maar, zeg maar, de aanvoerder wordt toch, zeg maar, even gevraagd hoe en wat. Maar hij werd onderuit gehaald, maar de scheidsrechter floot niet... en de grensrechter vond ook geen overtreding. En geeft nu aan, inderdaad, van doe nou even rustig. Maar ja, ik kan hem gelijk geven. Borak, die zegt inderdaad van hoe en wat... En geeft nu aan van mond dicht. En Burak die zegt nu van de scheidsrechter van de bal moet achteren. Daar heeft hij wel weer gelijk in. Maar goed, Burak wordt nu zeg maar tot orde geroepen. U hoort het inderdaad, coach Erkan. Die zegt van Burak, ga nou weg. Want anders, ja, nou goed. Dat even terzijde. We zijn nu bij een vrije trap aan de rechterkant. Wordt nu genomen. Wordt ingekopt, wordt voorgekopt. Oeh, die zit erin. Nee. Ja, zit hij erin? Zit hij erin? Nee, hij zit er niet in. Wel of niet? Wat zegt de scheidsrechter? Bastion heeft, zegt inderdaad van hoe en wat, maar of die bal over de doellijn is geweest, dat weet ik niet. En de grensrechter zegt inderdaad van, is hij er overheen geweest? Wordt hij gelijk met bier gegooid daar? Dus dat is een beetje onrust. En wat zegt de grensrechter? Is die bal nu over de lijn of is hij er niet? Want de bal is niet in het net geweest. Wel een mooie aanval van Bastion. Dus dat zou een tegendoelpunt zijn voor TKA. Wat zegt de scheidsrechter? Wat zegt de grensrechter? Is hij er overheen geweest of is hij er niet overheen geweest? Wij konden het niet zien. Het publiek gooit er gelijk met bier allemaal. Dat is nou ook niet de bedoeling hier op het veld. Maar ik zie nog steeds dat de grensrechter, scheidsrechter zegt van hoe en wat. Ik denk dat hij hem wel telt, denk ik, of niet? Of wel? Wat doet hij nou? Hij blijft er, zeg maar, van... van over de lijn, of is dat nou toch een hensbal, of ik weet het niet hoor. Hij geeft nog steeds aan van, tenminste scheidsrechter en scheidsrechter gaan in conclave. Wat is er nou aan de hand? Is dat nou een doelpunt, ja of nee? En daar moeten ze toch heel lang over babbelen, zie ik nu. Dus er is wat meer geweest dan zeg maar alleen maar dat die bal over de lijn is geweest niet. Dus er moet wat meer aan de hand geweest zijn. En wat zegt de scheidsrechter nu? Gaat hij er nu wel of niet? Wat zegt hij? Even kijken, wat zegt hij nu van? Gaat hij weer terug naar de grensrechter? Omdat een van de TKA-verdedigers, ja, nu komt er een gele kaart van een van de spelers van TKA. En dat is denk ik, dan moet dat Borak geweest zijn, dat kan niet anders. Maar wat is er nou precies aan de hand? We moeten nog steeds in conclave van wat is er nou aan de hand? Doelpunt of geen doelpunt? Scheids, wat beslist hij nu? En kijken wat hij nu beslist. En ik denk dat hij het richting middenveld als wat gaat hij nou doen? Want hij is er nog steeds niet over eens. En wat zegt hij? Nee, hij telt hem niet. Oh, hij telt hem niet. Oeh, en nou gaan de spelers van Bastion in conclave met de scheidsrechter. Schijnbaar is daar toch een overtreding gegaan. Ja, gelijk een blauwe krullen van blauwe spelers rond de scheidsrechter. En die wordt hier helemaal omringd. En de coach van Bastion die zit ook te knikken van wat is er nou aan de hand. Ik denk dat er dan toch een, zeg maar een vrije trap of een, zeg maar een overtreding is geweest op de doellijn. De bal was nog wel een mooie kopbal. En daarna ging hij op de lat, maar of hij na de lat over de lijn ging, ik weet het niet. Maar de conclave is nu, de scheidsrechter, oh, een hensbal geeft hij aan. Er is dus een hensbal geweest. Nou, dat heeft niemand gezien hier, behalve de grensrechter. Nou ja, goed, ik ga weer terug. We gaan nog even terug met in conclave in ieder geval. Maar de scheidsrechter beslist geen doelpunt. En nu moet hij de rust zien te bewaken. Zowel bij de spelers als Bastion als TK. Dus dit gaat nog wel even duren, denk ik. Dus even terug naar de studio. Want ook het publiek gaat zich mee bemoeien met de grensrechter. Ook daar gaat het weer mis. De grensrechter staat nu langs de kant van wat is er nu aan de hand. Hij wordt nu een beetje belaagd. Dus wat dat betreft, wat gaan we nu doen? Ik zou zeggen even blinda terug, want ik ben het hele overzicht kwijt. Maar ga maar even terug en dan kom...

0: Ja, we gaan snel naar Gerard, want er is wat aan de hand. Gerard.
1: Ja, er is een penalty geweest. Dat was de hele discussie. Sorry dat het even duurde, maar er was zoveel gesprekken tussen de Gijs en de scheidsrechter. Bal was niet over de lijn geweest bij die kopbal. Dus dat was dus geen doelpunt. Dat was terecht. Maar de bal is schijnbaar is naar de lat tegen de hand van een TK-speler gekomen. En dat was de hele discussie wat de scheidsrechter en de grensrechter had. En die doelpunt is er intussen ook gescoord hier. Dus wat dat betreft even onrust op het veld. Want wat was er aan de hand? Ja, Bastion was eigenlijk al in de zin van veronderstelling dat er een doelpunt was. Nou, daar hadden ze dus ongelijk in. Maar doelpunt hebben ze alsnog gekregen door die penalty. En nu zegt de scheidsrechter van even rustig. Want er is ook een wissel komt er nu aan. En dat is volgens mij dan, dat moet dan inderdaad Tion Oskam zijn volgens mij. Wie gaat er dan in en wie gaat er dan uit? Scheidsrechter, wie gaat er dan uit? Dat is dan de nummer 7, dat zou Ekimen Togar moeten zijn aan de andere kant. Ja, die gaat er inderdaad aan die kant uit. En mag die deze kant erin. Nee, het is inderdaad een beetje raar allemaal gelopen hier. Maar dat de scheidsrechter en grensrechter zeggen van... Oh, even wachten, want er wordt omgeroepen waarschijnlijk met vuurwerk weer. Want er is alles staat stil. Even kijken of het inderdaad... Oh, dat was de hand. Oké. Okay. Nou, u hoort het inderdaad.
0: Ja, we konden het letterlijk mee horen, Gerard. Dus,
1: ja. Ja, dat was er dus ook aan de hand. Dat was dus dat bier gooien naar de grens. Dat had ik inderdaad al gezien. Dat was wel terecht. Dat moet dan een van de supporters van TK geweest zijn. Maar goed, dat was dus aan de andere kant. Maar aan de andere kant waren ze weer met vuurwerk bezig. Dus wat dat betreft zegt de scheidsrechter nu rustig. Anders staak ik de wedstrijd. Er was commotie hier. We hebben hier voorlopig hier 58 minuten gespeeld. Genoeg hier meegemaakt. Maar voorlopig staat Bastion nu aan de goede kant van de score. 1-0 tegen TK.

0: Ja, My Sharona, voor het geval u dat nog niet begrepen had. We gaan snel naar Loenen, want ja, Gerard, op dit moment is Steken A gedegradeerd.
1: Ja, maar op dit moment hebben we wel een vrije trap op de rand van de 16. Een vrije trap voor, ja, voor TKA. En ik denk dat dat, zeg maar, of, even kijken, wie gaan dat dan nemen? Dan moet dat dan Septonga zijn. Even kijken wie dat is, wie hem gaat nemen. Maar in ieder geval op de rand van de 16, nadat Ona Tukai onderuit werd gehaald, de rand van de 16. TKA is wel helemaal los na dat doelpunt. Dat hadden ze misschien eerder moeten doen. Dan had er misschien al 1 over TKA geweest. Maar goed, zover is het nog niet. Komt die vrije trap. Wordt hij gedaan? Gaat hij erin? Nee! Oh! Die gaat via een verdediger van Bastion. Ook maar net naast het, zeg maar het doel. Mooie vrije trap. En de keeper had er ook wel bij geweest. Dus als hij aan de andere kant van de paal had gezeten, dan had de keeper hem gehad. En je hoort net de coach van Bastion. Die schreeuwt zijn ploeg.

werkelijk vanuit de verdediging. Maar voorlopig staat die corner nog steeds van TK. Komt die corner. Wordt die bal wordt eruit gebokst. Gaat iedereen er doorheen. Maar nu gaat Bastian. Zeg maar, nu is 1 op 1. En nu kan het dus zeg maar gebeuren. Jongen. Dat had, gisteren had ik dat ook al gehoord van collega Erik Smit. Dan zie je de twijfel als je 1 tegen 1 speelt. Van welke kant moet ik spelen? Bastian had de kans om zeg maar, de keeper Jasin Telkovic te keepen. Maar die pakte gewoon de bal. Zonder dat er ook overtreding is gemaakt. Dus daar zat echt de twijfel in. Maar nu gaat zeg maar, TK in de aanval. Dat is Onat Tukai die helemaal aan zeg maar, links weer voor staat. Komt die bal. Dat wordt nu naar Onat Tukai. En dan wordt de bal nu zeg maar, naar midden. Dat is een mooie 1-2-3'tje. Maar kunnen we daarmee opzien? Gaat nu helemaal naar de rechterkant die bal. Nu is echt TK helemaal los. Die zoekt naar, natuurlijk naar die 1 tegen 1. Want die bal wordt voorgetrokken. Maar dat is denk ik een overtreding. Van de keeper of TK, nee, scheidsrechter laat doorgaan. Dat is overigens terecht. En nu moet zeg maar, TK oppassen dat ze nu zeg maar, met verdediging dat ze goed staan. Dat doen ze in ieder geval goed. Nu gaat TK weer te vol in de aanval. Waar wordt de bal zeg maar, door Bastian opgepakt. Nu is de bal weer in het middenveld. Nu is het denk ik een beetje armborstelen in de wedstrijd van Elvin Uruguay. Maar die wordt dit nadeel gefloten voor hem voor de scheidsrechter. Nee, wedstrijd is nu denk ik helemaal los. TK op zoek naar die 1 tegen 1. En Bastion, ja, die zag bijna de kans op 2-0 te schieten. Zover kwam het gelukkig voor de wedstrijd en voor ons niet zo. Dus zitten we in de 65e minuut nog steeds die stand van 1 tegen 0.

0: Ja, we gaan weer snel terug naar Loenen voor de wedstrijd Bastion TKA. Kan TKA nog iets terug doen, Gerard?
1: De intentie is het in ieder geval wel. We hebben net weer een wissel gehad, een aanvallend wissel. En de Joho is erin gekomen. Dat is een snelle jongen die rechts buiten kan. Kan zowel verdedigen als aanvallen. Dus kom maar uit. En dat was een mooie bal weer van Kaan Oskan. Maar die bal gaat net over, de lat. Nee, TKA is wel helemaal los. Probeert natuurlijk zo te scoren. Ja, en nu gaan we weer tijd trekken natuurlijk. Dat... kan ik als Bastion ook zeggen van geen ongelijk in geven. Die geven nu op de counter. Die counter die was er net er straks natuurlijk al. Dat zeg maar de meneer Ruitjes helemaal alleen op het doel afkomt. Maar die zag het in twijfel in zijn gezicht. Van welke kant moet ik de keeper zeg maar opspelen. En het lijkt wel om te spelen. Speelt hij gewoon recht in de handen. Nu gaat TKA. Dat is een van de broertjes TKA. Wordt de bal nu zeg maar nu naar Karel Oskar. Die zich steeds meer met de aanval gaat bemoeien naar natuurlijk met deze stand. Zeg maar Oegawai die staat nu aan de rechterkant weer te toveren van kom ik nou rechts weer voor. Nu probeert hij de bal voor te geven. Dat lukt hem inderdaad. En nu gaat denk ik de bal nu de andere kant. Maar dat is denk ik weer een ingooi voor TKA. Dat klopt. Was een nette verdediger voordat Ramazan Abarak zeg maar iets kon uithalen op die spits. Gaat er nog een echte spits binnenkomen? Dat is nog een beetje de vraag denk ik van TKA. Nu de bal wordt denk ik nu even rond gespeeld van links naar rechts. Nu weer helemaal aan de rechterkant. Wordt die bal denk ik weer zeg maar gepompt in de 16. Daar zijn ze nog niet zo heel gevaarlijk mee geweest. Het zijn die ballen. Nu wordt er weer een overtreding gemaakt. En nu komt Bastion er weer uit. Met een paar snelle aanvallen. Dat is de nummer 14. Sven Besselink die geeft de bal. Maar daar wordt goed verdedigd. Daar zit dat is Burak die verdedigt. En nu gaat TKA gelijk in de aanval. Maar die wordt slecht gespeeld. Nu een zeg maar een vrije trap. Nee, geen vrije trap. Nu mag Bastion nog steeds in de aanval. Nu doen ze dat heel rustig op het middenveld. Ja, Geesters ongelijk. Die moeten rond spelen. En nu, ja, dat is een mooie bal. Dat is helemaal aan de linkerkant. En komt die bal, wordt voorgezet. Maar wordt wel weer verdedigd door TKA. Alle hens aan dek. En nu gaat TKA weer vol in de aanval. Kijken of ze daar nu door kan komen. Nee, die loopt zich helemaal vast, Oudewaai. Die heeft zich inderdaad eerst heel behoorlijk leeg gespeeld. En nu zegt TKA, dat is buitenspel, denk ik. Nee, wordt voordeel gegeven. TKA mag weer. Dus het gaat echt op en neer. Het verveelt niet. Maar het is voor de wedstrijd te hopen dat TKA zeg maar, die worst ook houden. Ramazan Babarak wordt nu zeg maar, door twee man geschaduwd. Ja, geef hem ongelijk. Want dat is toch de gevaarlijkste man bij TKA. Wordt de bal nu zeg maar op midden gegeven. Dat is Sem Tonga. Die wordt onderuit gehaald. Maar de scheidsrechter laat doorgaan. Ik moet ook zeggen, hij houdt het toch redelijk goed zeg maar, in de wedstrijd hier. En moet ook bij zeggen, het is een jonge scheidsrechter. Misschien dat hij het begin wat strakker had moeten doen. Maar heeft de wedstrijd Nederland Sport en heeft ook zijn waarschuwing aangegeven van jongens, geen commentaar, geen vuurwerk en geen vooral niet met bier gooien. Oei, dat is de grensrechter, maakt een fout. Oh, ik wou zeggen, had hij geen buitenspel moeten vlaggen voor de spits super Rijtjes, want die komt weer bijna helemaal doorheen gaan. Maar die schrik gewoon van de kans. En wederom, Bastion had de kans op 2-0 en verspeelt dat weer. Kortom, we zitten zeg maar een 72e minuut. Leuk wedstrijd om te kijken. TKA hoopt op die 1-1 en Bastion loert op de counter.

0: Ja, qua muziek is het vandaag back to the 80s. Nu was het Sade, Your Love is King. Ja, de tijd begint te dringen voor TKA. Gerard.
1: Ja, dat beseft de coach van de TKA ook. Hij haalt al zijn wisselspelers uit. En zal dan waarschijnlijk vol op de aanval spelen. Hoewel TKA nu wel, zeg maar, sowieso al vol op de aanval speelt. En verdedigend 1-op-1 speelt. Heeft toch ook wel wat kansen geleid voor de TKA. Net die bal over de lat. En zeg maar ook een mooie aanval. Maar hier, oh, Ramazan Bakay, wat doe je nou? En nu zegt die scheidsrechter inderdaad een vrije trap. Dat is overigens terecht. Maar dat TKA wel op zijn passen, op zijn tellen moet passen in verdediging, dat bleek wel. Toch al een paar keer uitbraak. En ik wil in ieder geval bij zeggen van de grensrechter staat af en toe ook wel een beetje te slapen hier. Want zeg maar, want hij stond nog in gesprek met de coach. En dan moet hij nog voor buitenspel vlaggen. En dan staat hij niet op één lijn. Dus dat is wel de enige verwijt die je kan geven aan het scheidsrechterlijke trio. Twee wissels. Dat is Moussad Yilmaz. En zoals ik al eerder zei, de nummer 40, Gazi Kaya, die gaat erin komen. Dat betekent dus dat TKA vol en vol op de aanval gaat spelen. Zeker met de spits Gazi Kaya. Die gaat, denk ik, of in de spits, of gaat hij toch als laatste man. Nee, hij gaat als laatste man, maar dat gaat hij waarschijnlijk wel inschuiven. Dat is ook zijn specialiteit. Als hij laatste man is, dan kan hij ook wel eens inschuiven, zoals inderdaad Virgil van Dijk nog wel eens doet. Zo doet hij. En nu zegt de grensrechter ook weer van trainers in het vak. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. En in ieder geval mag TKA, of de Bastion mag nu een vrije trap nemen, want daar waren we nog gebleven voor die wissels. Bastion, nu zeg maar de bal helemaal aan de rechterkant, maar die bal wordt uitgekopt hier. Ingooien voor Bastion. En de bal wordt nu even vastgehouden, omdat er geen speler van Bastion erbij zit. Ja, die gaan natuurlijk, zoals ik al zei, tijd trekken. Die hebben nog wel geteld 12 officiële minuten. Met dan nog een ding. En dat is denk ik weer een vrije trap. Ja, dat is vrije trap door Oskam, die zeg maar aan de rechterkant kant zit. En nu, waar gaat de speler van Bastion, blijft hij liggen? Ja, daar trapt de scheidsrechter, nou ja, of hij erin trapt, ik weet niet. Hij zegt nu van opstaan. Het is niet echt de overtreding. Hij laat ook niet de verzorger in het veld komen. En ik denk dat Bastion ook nu wat wissels gaat doen. Kortom, spannende minuten zometeen hier. Bastion mag nog een vrije trap nemen, maar dat gaat nog wel even duren met al die wissels hier. Kortom, even terug naar de studio. 78 minuten, 1-0.

0: Ja, het goede doel. Met de nooduitgang. Ja, Gerard, gaat echt dringen nu voor TK.
1: Ja, het gaat echt dringen, maar het is wel TK die vol in de aanval zit nu. En Barcel heeft moeite om te verdedigen. Dat doen ze wel, maar het gaat echt zo van alle vrouwen, kinderen, eerst van Boort en dan wij pas. Dus wat dat betreft geeft aan dat TK het vol is. Maar ja, dan moet je wel voor zorgen dat de volle aanval of de countermogelijkheid er niet is. Maar goed, dat zullen we wel zien. Bastian, nu in de verdediging. TK erachteraan om die bal te pakken. Maar goed, voorlopig is het nog steeds Bastian. Die mooie bal. Ja, aan de rechterkant, maar dat is een van de kaart die nu ook vastgepakt wordt. En de scheidsrechter daar ook inderdaad een vrije trap voor geeft. Daar is verder is niks aan de hand. Tenminste, geen commentaar of dergelijke. En mag Burak Tekay die vrije trap gaan nemen. Hij werd inderdaad vastgehouden. Nu, dat is denk ik nu Kaza. Die gaat de bal zoeken. En mag kijken of hij daar nu weer een aanval doet. Hij gaat ze steeds meer naar voren sluipen. En dat is ook wat ik van TK ook ken van hem. Maar goed, TK nog steeds. Dat is Burak Tekay. Gaat hij dat weer naar rechts toe? Nee, die gaat terug naar midden toe. En dat is Albaza Abarak. Die is wat meer naar het middenveld geschoven. Dat is eigenlijk altijd aan zijn plekje geweest. Het middenveld. Daar is hij altijd goed en speelbaar. Kan hij daar de spitsen bedienen. Want die spitsen die staan er nu in ieder geval. Nu met drieën. Ramazan Abarak. Daar gaat hij. Daar komt de bal bij Omar Tekay. Die gaat naar Burak. Die staat heel de linkerkant te bestrijden. Nu hebben Albaza Barak, nu terug naar rechts toe. Dat is Gazi Kaya die de bal nu in het 16 meter pompt. Geeft hem voor. En dat wou ik bijna zeggen. Dat had bijna Ona Tekay de bal kunnen pakken. Maar dat is ook het spel wat we nu waarschijnlijk de laatste 6 officiële minuten gaan krijgen hier. Ballen, zo ver mogelijk naar voren. De spitsen bedienen in de 16. En kijken of hij daar doorkomt. Nu zie je dat het nu is. Nu komt de 17. Daar had hij bijna kunnen, de nummer 17. Boerig 17 had er bijna door kunnen gaan. Maar wat zegt de scheidsrechter nu? Het is een wissel, denk ik, of niet? Dat geeft hij nu aan, of is dat een vrije trap? Even kijken. Een bal is er. Dat had ik niet gezien. Dus gaan we in ieder geval nog een vrije trap krijgen. Die nemen we nog even snel mee. Aan de 16, rand van de 16, denk ik, of niet? Oh, corner. Dan houden we het op een corner. Is het Ona Tekay, denk ik, die de corner gaat nemen. Daar staat de nummer 12 voor Cancelli bij als korte corner. Dat wordt ook een korte corner. Wordt de bal voorgelegd. Gaat de bal weer in de 16. Dan wordt die de bal... Scheidsrechter, geen penalty. Nee, zegt hij, hij is net rond de 16. Ik wou zeggen, Kazan Okan, die wou bijna in het strafschopgebied, werd inderdaad al onderuit gehaald. Maar we krijgen nog wel een vrije trap. Nou, kijken of we die nog snel mee kunnen nemen. Dat is wel een balletje echt voor een rechtspoot. Dus is voor Cancelli die de bal gaan nemen. Maar ook toch Burak Tekay, zijn linker, gaat toch misschien de bal in schieten. Wat gaat hij doen? Op de punt van de 16 aan de linkerkant. Dat is toch weer een kans voor TK. Dat zou mooi zijn als ze daar nog een 1 tegen 1 kunnen scoren. Hopelijk gebeurt dat. Maar dan moet die bal er wel in. Wie gaat hem nemen? Dat is de rechterkant, denk ik. Komt die bal? Nee, toch Burak Tekay. Bal erin? Nee, de bal niet. Bal gestopt. Dus gaan we zometeen weer verder met de wedstrijd. 86e minuut, nog steeds 1 tegen 0.

0: Ja, we gaan heel snel naar Loenen voor de absolute slotfase van de wedstrijd Bastion TKA. Ja, Gerard. TKA heeft nog een paar minuten voor de gelijkmaker.
1: Ja, de bal wordt nu richting Eerbeek geschopt door Bastion. Dus dat geeft inderdaad aan hoe het spel nu gespeeld wordt. Alle vrouwen en de kinderen eerst, zoals ik al eerder zei. En TK vol op de aanval. We zitten inderdaad in de 89e minuut. Maar ik denk, scheidsrechter Kennis, had hij toch wel 4-5 minuten zeg maar, bijgetrokken worden. Toch wel een beetje een rare beslissing. Ik kan het niet oordelen of het een penalty was of niet. Maar laten we daarbij zeggen dat dat zeg maar het voordeel is van het, zeg maar het scheidsrechtelijke trio. Nu komt TK in de aanval. Nu wordt die bal zeg maar op de 16e rand van de 16e. Gaat hij erin? Nee. Ik wou zeggen, dat is denk ik vreemd. Maar dat is denk ik een corner. Ja, nee. Het corner of niet? Nee, het is een achterbal. Geef de grensrechter aan. En mag Bastion nu, en 90 minuten zijn nu voorbij. En wachten we dus inderdaad op zeg maar, de beslissing van de scheidsrechter van of dat hij nog hoeveel die gaat bijtellen. Dat weet alleen hij natuurlijk. En natuurlijk eventueel zijn mede-scheidsrechter. Ja, Bastion die doet aan tijdtrekken. Kan ik ook geen ongelijk geven. En TK probeert het in ieder geval nog wat aanvallen op te geven. De bal wordt zeg maar opgevangen. Ja, er staan er nu 4 van TK's in de verdediging tegen 1 van Bastion. Dus dat geeft al inderdaad aan dat Bastion hoopt op die 1 tegen 0. En geeft alles op die verdediging daar. Wordt de bal helemaal zeg maar naar rechts gepompt. Maar dat is iemand van Bastion die de bal weer terugkomt. Maar is het Omar Tekai die de bal hier aan de rechterkant pakt. Wordt zeg maar vastgehouden. Ja, ja. En daar zegt ja, dat gaan we dus ook krijgen. Ja, dat is een gele kaart, denk ik. Ja, gele kaart, ja. En dat is wel inderdaad wel raar, want Oran Özkan, die volgens mij had hij ook een gele kaart. Die trapte ook eventjes een beetje na. Maar wat gaat hij doen? Nee, hij doet het niet. Hij durft het niet aan om, denk ik, de tweede gele kaart te geven aan hem. Wel aan de Bastion spelen, want die ging door zodat de scheidsrechter al lang gefloten had. Oké, hij ging gele kaart. Nee. Nee, oké. Dan gaan we in ieder geval verder rest. Maar TK, nu natuurlijk alles. Ook Jokovic, zeg maar de. De keeper gaat nu ook een beetje aan de middenlijn zitten. En er wordt nu alle spelers nu zeg maar een beetje op de rand van de 16. Behalve dan de twee buitenspelers. Dus komt nu zeg maar de bal aan de rechterkant. Wordt TK, krijgt hij daar de bal voor? Nee, die wordt verdedigd. Bal weer weg en wordt zeg maar een ingooi, denk ik, of niet? Of houdt hij hem nog binnen? Hij houdt hem nog binnen. Dus TK mag opnieuw zeg maar, aanval opzetten. Terug naar die doel. Ja, hij wordt er al geroepen. Ja, dat klopt. En dan mag Kazikaya kijken waar hij de bal heen moet sturen. Ja, waar moet hij dan heen? Want hij zit alleen maar daar. Maar gaat de bal nu naar rechts, maar daar wordt hij opgevangen. Nu wel al TKA die de bal heeft. Is het Zeeland Özkan die de bal heeft. Maar die speelt de bal weer. En mag Bastion. En wat gaat Bastion nu doen? Ja, die gaat nu zeg maar met 4-5 spelers. Ja, dat kan ik ook wel. Als het 2-0 is, dan is het over en uit. En Bastion nog steeds in de aanval. Gaat die bal in de corner. Maar wordt goed verdedigd daar. En TK mag daar nu in de aanval. En dat gaat goed, want er staan er inderdaad nog wat zeg maar, spelers van de TK zeg maar, in de aanval. En dan wordt die bal, waar nu wordt weer gebouwd. En dat is Omar Tekai, die de bal. En nu wordt die bal zeg maar, weer voor TK. Hij wordt weer vastgehouden door de aanvoerder van Bastion. Door Kaanpak en mag TK de aanval. Die wordt snel genomen daar. TK, echt vol op de aanval. Gaan ze het nog redden of gaan ze het niet redden? De nummer 10 wordt weer gepakt. Dat is geen vrije trap. En nu wordt de bal weer naar voren geschoten. En mag TK opnieuw zeg maar, aanvallen. Het geeft nou nogmaals aan hoe er nu gespeeld wordt. Bastion totaal geen intentie meer om te gaan aanvallen. En TK alles op de aanval natuurlijk. Dus de Amersham wel bijraakt. Maar die verspeelt de bal weer. Wordt de bal weer verdedigd door Bastion. Maar wordt zeg maar, opgepakt door de nummer 20. Dat is Ede Jugo die de bal wel pakt. Nu TK. Dan moeten ze wel opschieten. Hoe lang gaat zeg maar, de scheidsrechter erbij betellen? Ik denk, dat is weer een vrije trap of niet? Nee, zegt hij, geen vrije trap. Dan wordt er zeg maar, doorgespeeld door Bastion. Maar er is maar één speler van Bastion. En daar is, die verspeelt de bal weer en gaat de bal weer richting verdediging voor TK. U hoort het publiek. Iedereen schreeuwt.

teken aan naar voren. Maar dan moet de bal een keertje goed komen. Dat is eigenlijk nog steeds niet het geval. Nu is het Amazan Abarak. Maar die heeft de bal in bezit en mag de aanval gaan inzetten. Dat is Kayan Özkan die zeg maar de bal in het midden heeft. Gaat de bal helemaal naar rechts. Dat is de nummer 12. Dat is Furkan Serelli die de bal geeft hem terug naar een van de broertjes te Kai. Komt de bal aan de 16. Komt er een schot. Nee, wordt weer geblokt. En de bal wordt weer terug in het middenveld. En het is Kazikaya die de bal weer oppakt van de TK. En gaat de bal richting Onar Tekay. Die gaat de bal weer pakken. Maar dat is een slechte bal. En nu ga je een situatie krijgen. 3-2. 3-2. Gaat het dan, was hij dan dat beter uitspelen? Nee, dat doen ze weer niet. En nu is het TK die vol in de aanval gaat opschieten. Want er staan er 2 of 3 van Bastion staan nog in het veld. En mag nu ook dat Kai nu helemaal naar rechts uitgeweken. De bal voortzetten. Komt die bal. Wordt aan de rechterkant. Komt daar een voorzet op. Die komt er inderdaad. Maar die wordt gepakt door de keeper van Bastion. En die neemt zijn tijd. En daar gaan weer spelers van Bastion weer leggen. En de keeper speelt hem weer uit. En wachten we. Gaan ze allemaal inderdaad liggen. 1-2. Ze vallen allemaal met bosjes om bij Bastion. Maar voorlopig zegt de scheidsrechter nog steeds van. We gaan nog steeds door. Ik fluit nog steeds niet af. Ja, de kramp van die jonge spelers komen er toch naar boven. Dat is toch wel een beetje vreemd. Zeker de jeugd van Bastion tegenover het ervaren team van TK. Maar gaat de verzorgster van Bastion richting, even kijken wat die, een van de spelers gaat. Dat is dat, denk ik, Jochem Schuit, die daar nu nog op de grond ligt. Wordt geholpen door zijn keeper van Bastion. Ja, Gern zegt, vermaand ook de coach van even rustig aan, want we gaan zo meteen verder. En voorlopig, ja, wissel wordt er inderdaad geroepen. Dus hij moet inderdaad wel wisselen. En dan gaat dus Bastion nog even een wissel doen, omdat een van de spelers niet, gewoon niet meer verder komt. Ja, gaan we door of gaan we niet door? Hij wil Huub wordt er geroepen. Dat zou dan Huub Ruitjes moeten zijn. Die dan waarschijnlijk staat te hinken. Ja, die wordt inderdaad toch gewisseld voor de nummer 5. En dat is Christian Kremers die daar dan inkomt voor Bastion. En mag die dan de laatste paar minuten, of ik denk nog zelfs een minuut of 2, 3 dat we nog gaan spelen. Dat TK, gaan ze dat halen of gaan ze niet halen? We gaan het in ieder geval zien. Halen we de klokje voor 4 uur, zullen we dan maar zeggen, of gaan we nog door naar 4 uur? Dat is een beetje ook de vraag. Dat ligt allemaal in de handen van TK. En voorlopig wordt er nog even niet gespeeld, dus ik probeer het ook maar een beetje volgelagen. Maar de wissel is nu toegepast en ik denk nu dat de scheidsrechters administratie heeft bijgewerkt. Andere scheidsrechter heeft de bal vast, geeft hem aan Unai Tekay en die mag de bal gaan ingooien. Nou, eindelijk. We gaan weer verder. Zonnetje komt er eindelijk eens wel lekker ook, dus dat is ook weer goed nieuws, maar geen goed nieuws voor TK. Die moeten ze nog scoren daar. Probeert u voorbij te komen. Dat is, nou wordt de grensrechter zegt van de bal is van Bastion. Maar goed, dat is dan waarschijnlijk dan aangeraakt door een Bastion of een TK aanvallen. Mag Bastion ingooien. Ja, en die neemt de tijd. En daar komt de volgende gele kaart alweer. Dat is dan voor Luc Herens van Bastion. Wegens commentaar, denk ik. Maar goed, dat is allemaal administratief. Gaat Bastion het halen en dat zou TK, net als Victoria Boys, teruggaan inderdaad naar de vijfde klasse. En dan zou Bastion samen met Loedermaak toch wel de smaakmakers van de vijfde klasse. Zouden die dan toch weer naar de vierde klasse gaan. Maar zover is het nog steeds niet. En mag Bastion eindelijk nu de ingooi gaan nemen. Dan komt de bal. En nog steeds vindt de scheidsrechter het meer dan nog niet genoeg om verder te gaan. Er wordt de bal weer naar voren getrapt. Maar is de verdediging van TK weer attent om de bal weer op te vangen. Dat is Burak Tekay. Speelt naar zijn broertje Onar. Die gaat de bal helemaal naar links toe. Wordt gepakt en mag een ingooi nemen van van TK. En de scheidsrechter kijkt nog steeds niet op zijn klokje. Dus ik denk dat we nog wel toch wel een minuut of 2, 3 nog doorgaan. Is het Burak daar nu speler. Nu de bal meer. Dat is Amazan Abarak. Kan hij dan nog iets doen? Wel een schot, maar die wordt geblokt. En nu, nu is het 1-1. De keeper, gaat hij erin? Erin? Nee! Dat was nummer 19, Dani Wilson. Stond helemaal vrij en natuurlijk keeper Jasan Djokovic stond op middenveld. Dus gaan we een poging doen om de bal in het doel te schieten, omdat de keeper weg was. Maar hey, gelukkig ging die bal erover, anders had het inderdaad al sowieso wel gespeeld. Maar TK leeft nog steeds, maar hoe lang nog?
Nu komt de bal weer richting Kamerzo Oskan. Weer naar Burak Tekay. Ze pompt hem helemaal voor me. Dat is de keeper, denk ik, die de bal heeft. En die pakt hem even rustig en die neemt zijn tijd. En scheidsrechter telt wel inderdaad zijn 8 tellen. Dat doet hij dan inderdaad wel. Maar goed, dan geeft hij de bal dan maar een schop naar voren. En mag TK nu de bal weer pakken. Maar voorlopig zit Bastian nog steeds met 3 aanvallers. Komt die bal. En nu gaat hij alleen. Gaat hij erin? Ja, inderdaad. Bastian is inderdaad door Sven Besselink. Komt helemaal vrij. En nu is alles wat Bastian helemaal aan die kant. Helemaal met het publiek in de kluwen. Ik denk dat dit de laatste feit is in ieder geval. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Maar dat de wedstrijd gespeeld is en dat TK nu gedegradeerd is, dat is helaas wel een feit. Bastian komt in de laatste minuut voor met Sven Besselink voor met 2-0.

0: Ja, we gaan heel snel afronden, want we gaan naar Gerard Philipsen.
1: Ja, de scheidsrechter heeft de wedstrijd afgefloten hier inderdaad. 2-0 voor Bastion. TK, het was al een gelijkwaardige wedstrijd, maar het is gewoon het afmaken van zeg maar, de doelpunt. Ja, u hoort het vuurwerk hier, dat mag nu na de wedstrijd weer wel. Dat snap ik ook wel. Die gaan gezellig terug zometeen naar huis. Bas. Maar dat TK verloren heeft, ja, kun je gewoon aan zichzelf uit. Ze hebben gewoon te weinig kansen gecreëerd. Of eigenlijk ook afgemaakt. Dat was op zich wel goed. Maar voor de rest, jammer dat ze het niet gehaald hebben. TK en Victoria Boys, zoals ik eerder zei, terug naar de vijfde klas helaas. Bastion samen met Loenemark van de vijfde naar de vierde klas. En dat is, die laatste is wel terecht, want dat waren ook de twee beste in de vijfde klas hier. Wat mij betreft, heren, tot de volgende keer. Ik zou zeggen, het is een leuke wedstrijd, maar jammer voor de afloop in ieder geval. En ja, voor de Apeldoornse verenigingen voorlopig wat minder natuurlijk.
0: Ja, het is inderdaad.

Inderdaad wat minder voor Apeldoorn, helaas. Teken A gedegradeerd. Ja, vorige week speelden Beekbergen en Albatros om een niveautje hoger te gaan. Ook dat mislukte. Ook de promotie van CSV ging niet door. Maar gelukkig wist Groenwit zich te handhaven. En heeft Prins Bernhard gisteren wel voor elkaar gekregen om te promoveren. Daarmee zijn we aan het uitgekomen. Niet alleen van deze uitzending, maar ook van een heel seizoen Apeldoorn Sport. Het voetbal zit er ook. Ook alle andere sporten zijn mondjesmaat nog bezig. Dus dit zal hoogstwaarschijnlijk de laatste uitzending zijn geweest van dit seizoen. Dus ik ga ook u bedanken voor het luisteren. Niet alleen vandaag, maar ook al die andere uitzendingen. Uiteraard zijn wij er na de zomer weer. En gaan wij in de tussentijd nog wel wat evenementen doen. Zo zijn wij uiteraard weer bij de Apeldoorn Cup. Niet alleen op de radio, maar ook op tv. En dan zou ik zeggen, voor nu, bedankt voor het luisteren. Fijne zondag nog, maar ook een hele fijne zomer. En graag tot volgend seizoen.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: wonen.
1: Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Lang.

0: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.
1: Een hele goede middag en welkom bij weer een aflevering van Lang Leven Live. En dan moet ik even gaan tellen.
2: 36.
1: Ja, dat klopt. Aflevering 36 alweer. We gaan dadelijk naar jaar toe.
2: Ja, hier zijn we nog iets voor verzinnen.
1: Ja, moeten we... Ja, ik heb me er altijd zo aan zitten ergeren.
2: Ja?
1: Ja, al die programma's die dan... hoe moet ik het zeggen? Ik maak al heel lang programma's. En ik heb nooit geteld hoeveel programma's ik heb gemaakt en hoeveel jaar ik in dienst ben. Maar dan, ik heb het wel eens gehad, dan kwam ik hier en dan hingen de slingers daarop. Of toen hadden we nog, dat was nog 5 jaar geleden toen we nog de licentie hadden. En er kwam Rob weer achter dat programma. Dat zit nou weer een jaar en dan willen ze aandacht gaan besteden. En ik heb er altijd zo hekel aan gehad. Die mensen die dan een jaar hier zitten. Oh, we zijn een jaar over.
2: Nou, ik zeg ook niet dat wij een groot feest gaan moeten verzinnen. Maar misschien dat wij de greatest hits uit alles wat wij hebben gedraaid van het jaar kunnen doen. Ik noem maar iets.
1: Ja,
2: maar
1: dan vraag je ook alweer wat. Dan hebben we weer veel te kort.
2: Misschien als we Theo heel lief aankijken dat we een uurtje extra mogen.
1: Nou, een uurtje heb je volgens mij niet nodig, want... Even kijken, ik zit nou even in de lijst te kijken. Daar staan op dit ogenblik 687 nummers in de lijst gedraaid. Lang Leven Blijft, dat is 57 uur en 27 minuten.
2: Zo.
1: Min een paar nummers die we nog niet hebben gedraaid, die wel al heel aantal weken erin staan van draai me. Mm-hmm. Plus die dingen die we nog van YouTube hebben gehaald en andere dingen van LP en dat soort dingen. Dus ik denk echt wel dat we aan die 57, 58 uur gaan komen. Ik kan nu al niet kiezen. Het enige wat ik je dan... De meeste muziek, ik weet niet of dat echt zo is... maar heel veel muziek, dat komt toch van jouw kant af.
2: Ja, nee, soms... Ja, meestal doe ik dat s'avonds lekker in. En dan
1: maar dat maakt ook niks uit. En er zijn maar weinig nummers waarvan ik echt dacht bij mezelf... oeh, daar heb ik geen zin in.
2: Dat is goed om te horen.
1: Er zullen misschien maar 3 of 4 nummers zijn waarvan ik denk... oh, moeten we dat nou echt? Daar heb ik echt geen zin in. Laten we dat... oh, gadverdamme. En ik ben nou even aan het kijken. Er komt gewoon heel weinig in voor. Dat ik dan denk van, daar heb ik geen zin in. Dat meeste nummers waarvan jij dan erin zet. En dat, dan denk ik van, ja, je hebt dat bij mij andersom. Ik bedoel, als ik weer met de Killers Muse aankom, dan denk ik ook weer,
2: dan gaan we weer. Andere koffie halen als ze draaien.
1: André Hazes.
2: Ja,
1: dus mijn smaak toch iets uitgebreider, denk ik dan weer, als ik dat mag zeggen.
2: Ja, dat mag.
1: Daar ben ik dan ook heel eerlijk in. Een uurtje extra. Ik doe al zoveel. Ik zit alweer op 18 uur, omdat ik per week radio maak. En ik weet dat dadelijk sport met reces gaat. En ik weet niet wat ze dan gaan uitzenden. En hoe ze dat allemaal gaan doen. Maar om dan nog een uurtje erbij te maken. En dit is nou weer een opname. En ik ben blij. Het programma duurt 2 uur. We zijn om 7:12 begonnen. Ik ben blij als Van Kwaffer 10:10 de deur dicht trekt. Want zo gaat dat bij ons. Zo gaat dat bij ons.
3: Agenda.
1: De knopjes zitten even aan. We begonnen met...
2: Listen to the Music van de Doobie Brothers.
1: Ja, die vond ik wel leuk. Ik denk, die hadden we vorige week had je, die wou je er nog mee staan. Ik zeg, laten we daar dan mee beginnen. Hè?
2: Ja, Listen to the Music.
1: Dat klopt helemaal. Lekker veel muziek klaarstaan. We hebben het album van de week hebben we nog een keer verlengd. Omdat we niet konden kiezen. We hebben 2 lange nummers erin staan. Laten we het dan even verdelen. Dadelijk 1 lang nummer. En het album van de week, dat is het 2e lange nummer. Dat heb ik eruit gekozen. Ik kon er niks aan doen.
2: Dus dan komt het eerste uur het eerste lange nummer voorbij.
1: Ja, dat doen we zo wel even. En ik heb al uitgezocht dankzij Gemini. Misschien moeten we maar eens aan Google gaan en vragen of ze ons programma willen sponsoren.
2: Ja, dat
1: dit programma is meegemaakt door Gemini. Heb ik al even weer gezeten hoe het zat. Want ik zag hem erin staan, dat lange nummer. Je had hem erin gezet. En ik moet dan meteen aan een andere band denken. En het feit dat de band waarover het lange nummer gaat, tot ze failliet zijn gegaan.
2: Ja, ik ben benieuwd naar het verhaal.
1: Nee, ik dacht dat je het verhaal misschien wel zou kunnen.
2: Nee.
1: Dan moet ik even kijken hoe lang we nog hebben. Wat heb ik nu voor je klaarstaan?
2: Als het goed is, is dat Don't Stop van Fleetwood Mac.
1: Ja, dat klopt, helemaal. Don't Stop, ik heb je dat verhaal wel eens verteld. Ze lagen in scheiding. Er waren wel meer mensen in de band. Volgens mij waren er 6. Maar er waren 2 stelletjes waren er. En die waren ruzie. Die waren met elkaar gegaan. En de ene heeft het andere geschreven. En de andere heeft het een voor elkaar geschreven. En volgens mij was deze dansstap was daar ook weer van. Omdat ze verliefd was. En ik kom even niet meer op de namen. Wie dat ook weer was. En hij kwam er weer achter dat ze verliefd was op de weet ik veel. Ik kan dat nog even gaan uitzoeken. En dan zullen we het een andere keer wel vertellen. Ik weet dat er een andere mooie akoestische versie van is. Verhaal, dat hou je nog te goed van mij. Dat gaan we nog wel een keer doen. Kom er maar aan.
2: Don't Stop van Fleetwood Mac.

0: In eerste instantie niet. Zal ik je het verhaal even vertellen? Dankzij AI. Ik kan het ook wel zo opzoeken, maar dit is gewoon veel makkelijker. Dit is een van de meest beruchte en fascinerende juridische ruzies uit de Britpopgeschiedenis. Het is een verhaal van hoe de Verve met een absolute megahit Bittersweet Symphony uit 1997 alweer alle rechten en miljoenen aan royalties kwijtraakte aan de Rolling Stones. De basis van Bittersweet Symphony is die iconische, meeslepende strijkersloop. En die strijkers heeft de Verve-voorman Richard Ashcroft niet zelf bedacht. Het is een sample van een obscure plaat uit 1965... een orkestrale cover van de Rolling Stones nummer The Last Time... uitgevoerd door de Andrew Oldham Orchestra. De Verve had vooraf netjes toestemming gevraagd om een fragment van 5 noten uit de orkestopname te samplen. Ze kregen een licentie van Decca Records, de eigenaar van de opname. Maar toen het nummer klaar was, beweerde Alan Klein, de beruchte en keiharde voormalige manager van de Rolling Stones, wiens bedrijf ABK Co Music terecht bezat op alle Stones nummers uit de jaren 60, dat de Verve te veel van de opname had gebruikt. Ze hadden volgens hem niet alleen de opname gebruikt, maar de facto het hele arrangement gekopieerd. Klein spande een rechtszaak aan wegens plagiaat, omdat Bittersweet Symphony op het punt stond een wereldwijde gigant te worden en de Verve de release niet wilden blokkeren, werden ze gedwongen tot een extreem pijnlijke schikking buiten de rechtbank. 100% van de rechten en dus alle royalties ging naar Upco Music. De songwriters credits werden officieel veranderd naar Mick Jagger en Keith Richards, plus Richard Ashcroft. En Richard Ashcroft raakte al zijn rechten op zijn eigen tekst kwijt en ontving jarenlang geen cent voor de megahit. Hij zei hier later cynisch over dat het beste nummer was dat Jagger en Richards in 20 jaar hadden geschreven. Het ging zelfs zo ver dat het nummer begin jaren 90 werd gebruikt in een commercial voor Nike. De Verve wilde dit absoluut niet, maar ze hadden niks te vertellen. Pas in mei 2019 kwam de verlossing. De manager van de Verve nam contact op met Mick Jagger en Keith Richards zelf om de situatie voor te leggen. Jagger en Richards, die er destijds persoonlijk weinig mee te maken hadden, aangezien Alan Klein de harde zakenman was, stemden er direct mee om al hun rechten op te geven. Ze vonden dat het nummer van Ashcroft was. Sinds 2019 gaan alle koninklijke rechten en credits van Bittersweet Symphony weer naar Richard Ashcroft en zijn Jagger en Richard van de credits gehaald. Eind goed, al goed. Al heeft het de Verve 22 jaar aan inkomsten gekost en ze zijn er ook nog door failliet gegaan, heb ik ooit een keer ergens gelezen.
1: Ik vind het best een nice streak.
0: Ja,
1: dus
0: nee,
1: dan hebben ze eerst toestemming en dan komt er iemand anders die zegt van nee, je hebt toch te veel gebruikt.
0: Alles op papier zetten, hè?
1: Ja, dat lijkt me weer.
0: Dat is het beste wat je kan doen. Alles gewoon op papier zetten, alles zwart op met. En ik denk dat dat geld is wat mensen. Ik denk dat dat wat geld is wat mensen. Je snapt wat ik moet zeggen. Dat is wat geld met mensen doet.
1: Ja.
0: Ja, zo moet ik het zeggen. We zijn even wat later. Het is nu pak een beet 5:30. Maar ik wou de Stones er ook nog even erachteraan draaien.
1: Ja, daar hebben we het net over gehad.
0: Hè? Ja, daarom. Dit zijn de Stones en Miss You.

0: als je lange nummers hebt, dan gaat het snel, hè?
1: Ja, dan vliegt de tijd.
0: The Rolling Stones en Miss You. Ik had daar gewoon even zin in. Dat weet je dat het hun disco-nummer is?
1: Nee, maar ik haal het er wel uit.
0: Ja, het is een documentaire, die heet Disco. Volgens mij is die van Leon Blokhuis. En daar hebben ze het over het ontstaan van de disco, hoe dat allemaal ging. En het is wel een hele leuke documentaire. Theo kwam laatst en je zegt, je lult te veel. Ik denk, ja, dat zijn radio mensen, we praten ook te veel. Ja, nee, maar even over de disco. De disco was eind jaren 70, was dat helemaal in. En, en dat was wel heel leuk. In die documentaire zie je op een gegeven moment Charlie Watts zitten en Ron Wood. Echt de meest bewegelijke van de Rolling Stones. Ja, ja. En die zeiden dus op een gegeven moment zijn dus van, ja, iedereen had een disco hit en wij wou ook een disco hit hebben, omdat wij ook zo goed kunnen dansen. Dit is de disco hit van The Rolling Stones, Miss You. Dat hoor je dan weer aan de bas, aan de drums, om dat zo maar te horen.
1: Ja, hetzelfde zit in I Was Made for Loving You.
0: Ik wou net zeggen, dat is de disco hit van Kiss. Zij wouden hem ook graag hebben. Even kijken of ik nou wel het juiste knopje doe. Dan moet ik dit doen.
2: Het live album van de week.
0: Heb het vorige week al gehad, kondig maar aan.
1: Tom Petty. En zijn versie van Ain't No Sunshine, dat is mijn plaat.

0: Kondig jij mij vanaf, dan ga ik alvast iets klaarzetten voor over een paar weken van deze dame. Want we horen namelijk...
1: Beyoncé en haar uitvoering van At Last.
0: En ik zit even te kijken, ik ga het even klaarzetten, want ik vind Beyoncé altijd... Ik wist niet dat jij Beyoncé leuk zou vinden.
1: Ja, ik kan er wel waarderen.
0: Ja,
1: nee. Ik zou niet zo heel snel zelf opzetten, maar als je dan een keer er wat van hoort, dan denk je van, ja, dit is eigenlijk best wel goed.
0: Ja, nee, daarom. Even kijken, ik heb nou twee nummers in het programma Live Mapje gezet. Crazy in Love, die vind ik al helemaal geweldig van haar. En Bootylicious, dus dat gaat binnenkomen. Oh, Single Ladies vind ik ook nog leuk van haar.
1: Oh ja, ja, die is ook leuk.
0: Zullen we haar gewoon anders niet album van de week maken?
1: Zullen we die volgende week meenemen?
0: Ja, is goed. Ja, is goed. Ik heb al drie nummers erin gestaan, onthoud ik wel. Ik ga even luisteren. We hadden nog wel wat andere albums klaarstaan, maar nee, ik vind het wel leuk. Ja, Beyoncé. Keren buiten onze comfortzone, zeg ik dat dan altijd maar.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal.
0: Even kijken. Nee, maar dat is leuk. Want ik had het bruggetje. Soms zie ik de bruggetjes wel, soms zie ik de bruggetjes niet. Wat was het bruggetje?
1: Etta James heeft de meest bekende uitvoering van At Last op haar naam staan. Ja. Dus dan had ik ook nog weer een... Dat ook een cover is trouwens. Dat is niet van haarzelf, maar is geschreven door Willie Dixon.
0: Ja.
1: En origineel is het gezongen door de Muddy Waters.
0: Ja.
1: En dat is I Just Want To Make Love To You.
0: Ja, ik zit me nou eigenlijk te bedenken... maar het is niet meer aardig. Met de buurvrouw. Misschien heeft ze ons laatst een keer horen praten. Maar ik kwam er laatst weer tegen. Ik kreeg heel koeltjes een hoi vanavond. Ik denk, dat gaat verkeerd de kant op. Ik zit te denken, misschien moet ik een playlistje maken. Volgens mij heb ik hem al eens gedraaid, hoor. De hele week meegenomen. I Just Want To Make Love To You. Maar ik denk als ik dat als playlistje de hele avond bij het eten opzet... dat niet goed gaat aflopen.
1: Nee, dat komt denk ik niet goed. I Just Want To Make Love To You. Van het.

0: Somewhere Only We Know van Keen.
1: Jij was verbaasd dat ik deze erin had gezet.
0: Ja, nou, ik had hem in de lijst gezet, maar jij had hem in het lijstje die gaan we draaien gezet.
1: Ja. Ja, nee, maar ik vind het een hartstikke leuk nummer. En dit is ik zie me dat dan helemaal voor me, dat je op een festival bent. Want ik ga niet naar een gewoon concert van ze naartoe. Dat je op een festival bent. En dat ze dan doen en dan zit je daar met een leuke meid. En dan sla je de armen overheen en dan zit je dat lekker mee te neuren je en dat soort dingen. Ik krijg daar hele romantische gevoelens van.
0: Ja, je kan het nummer trouwens ook nog een hele week meenemen.
1: Vast en zeker. Ja. Misschien heb ik dat ook al gedaan. Ik heb zoveel nummers erin zitten, joh. Dat...
0: Ja, ik denk ik geef je even...
1: Ja, nee, dankjewel.
0: Maar we moeten opschieten, want we hebben niet heel lang om te praten.
1: Laatste plaat. De Amerikaanse bassist Ronald LePrett is overleden. En dat heeft zijn dochter Soraya zondag bekendgemaakt. Ronald verving in 1970 Michael Gilbert als de bassist van de Commodores. Tussen 1978 en 1985 scoorde hij 6 top 40 hits met die groep, waaronder de top 5 hits Three Times a Lady, Ceylon en de nummer 1 hit Night Shift. 1986 volgde hij de liefde en verhuisde hij naar Nieuw-Zeeland. En dat betekende ook zijn einde bij de Commodores. En ook deze beroemde baslijn heeft hij ook bedacht. En dit is toch wel eigenlijk mijn favoriete nummer van de Commodores. De lange uitvoering gaat binnenkort nog wel een keer voorbij komen. Want we gaan er namelijk uit met de Commodores. We eren Ronald LePrett muzikaal. Dit is Brickhouse, dit is live. Tot zo naar de andere kant van 6 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Daipachi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Lang.

0: Welkom terug bij het tweede en laatste uurtje alweer van Lang Leven Live. En we begonnen met Fast Car van Tracy Chapman.
1: Weet je dat ik heel lang niet had gedacht dat het een meisje was?
0: Nee, ja.
1: Nu kun je alles googlen, maar toen dat uitkwam... heeft dat even geduurd eer de dingetje van... een jongensstem heeft ze wel een beetje.
0: Ja, best wel, ja.
1: Ja, ik heb voor een van de volgende keren... Talking About a Revolution van haar klaargezet. Dat vind ik ook zo'n mooi nummer van haar.
0: Ja.
1: Lekker veel muziek. Misschien wel meer muziek dan dat we tijd hebben.
0: Eigenlijk altijd zo.
1: We hebben even een blokje auto's.
0: Ja, dat klopt.
1: Deze maar eerst, die van jou?
0: Ja, dat is
1: heel toevallig dat je hem erin hebt gezet. Maar dat was niet het blokje, hè?
0: Nee, dat was niet het blokje. Nee. Nee. Daar had ik geen blokje voor bedacht.
1: Nee. Maar we hebben er weer een blokje toch bij bedacht.
0: Ja, dat klopt. REO Speedwagon en Keep On Loving You.

0: Oh ja, die had ik erin gezet. Als we dan toch een blokje auto's, cars aan het doen. My Best Friend's Girls hoorde je van The Cars. En dat is dan weer opgenomen in 1987. Even kijken. Ik zit even te denken wat ze nog meer hebben, die Mister.
1: Niet heel veel, toch?
0: Ja, wel heel veel, maar
1: ja,
0: dat is
1: maar
0: voor
1: niet
0: mij
1: heel veel bekende dingen.
0: Nee, daarom, dit is dan wel weer zo'n plaat dat ik denk, ja, dat hoeft dan voor mij weer niet. Maar zit het in de film? Was een zeker. Nee, ik dacht misschien
1: een beetje. Voor mij heb ik een keer voorbij horen komen op de radio.
0: Over films gesproken. Je hebt ochtenddienst, hè?
1: Ik heb dagdienst.
0: Je hebt dagdienst. Ja, ja, nee, ik wou zeggen, vanavond is er een hele leuke film op tv.
1: Oh.
0: Ik ben niet van de science fiction. Afgelopen donderdag.
1: Ja.
0: Afgelopen donderdag was er een hele leuke film op tv.
1: Zal nu zo'n beetje begonnen zijn.
0: Nee. Het is echt laat City. Dat is The Fifth Element.
1: Oh, ja.
0: Ken je hem? Heb je hem gezien?
1: Ik ken hem van titel. Met Bruce Willis.
0: Ja, hij is echt heel leuk.
1: Want dat onthoud ik altijd. Want hij heeft dan The Fifth Element en The Sixth Sense.
0: Oh ja. Dus ja, five ja. Six. Maar The Fifth Element zit er best wel... Het is een hele oude science fiction film. Maar hij is best wel eigenlijk heel leuk. Is die gemaakt. Er zit ook heel veel humor in. Dat even tussendoor.
1: Broken Wings van Mister.

0: zijn vandaag van de bruggetjes, we zijn vandaag van de blokjes.
1: Ja, dat klopt. Ja. Soms hebben we van die dagen, dan doen we dat.
0: Maar Broken Wings, is dat niet een engelenwing, wat hij daarmee bedoelt?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, maar dan, okay, dan denk je er alweer te veel over na.
0: Ja, oké, okay, ik zal niet te veel nadenken.
1: Laten we zeggen dat we niet hopen dat een jet airliner Broken Wings heeft. De Steve Miller Band was
0: dat. Ja, dat klopt. Zit ik even te denken, moet ik eens ook nog een keer sturen als album?
1: Van de Steve Miller Band?
0: Ja.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Oké, okay, dan stuur ik die dadelijk ook nog even door. We hadden nog wat albums klaarstaan.
1: Ja, U2, een R.E.M. volgens mij. En ja, Green Day stond er nog
0: tussen. We overleggen dadelijk nog wel even hoe en wat. Dat gaat goed komen.
1: Volgende week in ieder geval Beyoncé.
0: Ja, ja, maar dat kunnen we ook nog een week overslaan. Want anders hebben we 2 weken achter elkaar Beyoncé, zit ik nou te denken.
1: Ja, ja, we overleggen zo meteen.
0: Maar ik vind het goed, ja. Over album van de week gesproken. Deze hebben we dus 2 weken mee gedacht, omdat we niet konden kiezen. En ik kon ook niet kiezen. En ja, het duurt 10 minuten. Dat was even de twijfel, moet ik het wel, moet ik niet doen. Maar ik vind het toch een van de fijnste nummers van Tom Petty en de Heartbreakers. Een andere benaming voor wiet, weet jij dat?
1: Marijuana,
0: ganja. En inderdaad, Mary Jane is ook een andere naam voor wiet. En nou zegt Tom Petty dat Mary Jane's Last Dance, dat het niks met wiet te maken heeft, maar dat hij net in scheiding was met zijn vrouw. En die vrouw die schijnt ook Jane te heten. Maar ja, daar zet ik dan toch meer en ook internetse vraagtekens bij. Live at the Fillmore is dit opgenomen. Tom Petty en Heartbreakers, de lange uitvoering van Mary Jane's Last Dance.

0: met Ma Baker.
1: Vind ik ook altijd leuk, Boney M.
0: Ja, ik ook. Ja, soms heb je er gewoon zin in.
1: Ja, nee,
0: maar Baker vind ik ook wel een hele mooie opener trouwens. Een mooie openingsverhaal.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik zet Sandy alvast erin voor de volgende keer. Die vind ik ook zo leuk.
0: Ja, nee, ja hartstikke goed. Ja.
1: Deze had jij erin gezet, maar ik had hier heel veel zin in. Het schijnt echt een ontzettende eikel te zijn. Om het zo maar te zeggen.
0: Hebben we het nu nog steeds over Van Morrison?
1: Ja, we hebben het nu over Van Morrison. Ja. En die Johan Derksen, die had hem een paar jaar geleden nog naar Gollo gehaald. Voor het Bluesfestival. En die vertelde dus over, ja, Van Morrison die wil met het laatste vliegtuig naar huis.
0: Oh.
1: Dus dat betekent dat hij niet kon afsluiten. Dus je had hem ergens de middag en iedereen die moest gaan zitten. En het schijnt niet zo'n hele fijne man te zijn. En volgens mij had hij ook verteld dat hij een keer ruzie met Van Morrison heeft gehad.
0: Ik weet het niet.
1: Wat heb ik klaarstaan?
0: Brown Eyed Girl.

0: Video Killed the Radio Star, uitgevoerd door Asia.
1: Ja, en volgens mij sloten ze daar ook nog... Was dat niet het eerste nummer wat zij deden bij toen MTV werd gelanceerd?
0: Ja, volgens mij wel. Ja,
1: ja dat dacht ik ook. Hey, het zit er alweer op. Het is weer bijna 7:00. Volgende week zijn we dan wel weer live.
0: Ja, dat klopt. Ja. Live.
1: Ja, en dan kunnen we daarna voetballen gaan kijken. Ja, jij dan weer niet, maar ik kan dan wel weer voetballen gaan kijken. Want om 7:00 is, of om 9:00, of 10:00 is Nederland tegen Japan. Dat vind ik dan weer leuk. En ja, niet omdat ik in Japan ben geweest. Maar ik heb toch stiekem het idee dat Japan nog wel eens heel ver kan schoppen bij het WK voetballen. Nederland denk ik niet dat het er zo ver komt.
0: Ja, we gaan meemaken.
1: Ben je wel eens op de Oranje Rotonde geweest?
0: Ja, heel vroeger.
1: Ja? Ja. Heb je die neiging nu nog om dat te doen?
0: Nee, totaal
1: want
0: niet.
1: Ik las in de krant...
0: Ik rijd er met een grote boog omheen.
1: Ik las in de krant dat er niet nog meer versieringen komen... en dat het nog groter gaat worden. En noem het maar op. Ja, ik ben benieuwd of mensen dat om... die wedstrijd is om 10:00. Dan is die om 11:45 afgelopen. Gezellig om zondagavond om 12:00 nog naar de Oranje.
0: Denk dat een heleboel Apeldoorners maandagochtend ziek zijn.
1: Dat denk ik ook. Ja, ik denk dat je daar sowieso wel last van hebt. Even kijken, ik heb nog één plaat te gaan... We hadden toen straks Tracy Chapman. En op de een of andere manier moest ik meteen... het heeft daar niks mee te maken. Het is ook echt geen bruggetje. Maar dan moest ik denken aan de volgende mevrouw waar we mee uitgaan. Dat is Imani. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat die Tracy Chapman dat ook zo mooi akoestisch was. Ik weet het niet. Maar deze plaat popte mij in één keer op. Toen ik je de akoestische versie liet horen, zei je dat niks. En toen ik de remix liet horen, toen hoorde jij meteen... en toen zei je meteen, oh, dat is deze plaat. Het is namelijk Imani en Don't Be So Shy. En het is meer dan een half miljard keer is dat gestreamd. En het is een hit geweest in...
0: In
1: 2016. In de remix is het een hit geweest. En daar gaan we mee uit. Het is een mooie akoestische versie. Opgenomen in Casino de Paris. Om het zo maar te zeggen. En het is totaal anders als de remix. En deze uitvoering die was eerder als de remix. Maar soms heb je dat. Hè? Dan maken mensen een plaat. En dan maken ze daar een remix van. Dan hoort het een gigantische hit.
0: Ja, dat klopt.
1: Iedereen een hele fijne zondag. En ik hoop je volgende week weer te spreken. Imani en Don't Be So Shy.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgrave, samenstelling en presentatie. Het thema van deze uitzending is emotion in muziek. En verschillende componisten hebben titels geschreven waarbij zij hun vaak persoonlijke emotie proberen weer te geven in de muziek. Zoals u onder andere ook kon horen in La Camisa Negra, waar we mee zijn begonnen. Dat is een werk uit 2005 van de Colombiaanse zanger Johannes. En La Camisa Negra betekent het zwarte overhemd. Het gaat over de liefdesverdriet. Letterlijk bezingt het nummer het dragen van een zwart hemd als teken van rouw en diep liefdesverdriet na het stuk lopen van een relatie. En de instrumentale versie in blaasmuziek werd gespeeld door Polizeiorchester Reinhard Pfalz. Het was een compositie van Johannes en het arrangement van Brickel. We vervolgen met A Social Suite van Ennio Salvaire. En A Social Suite is een leuke eigentijdse suite voor een flexibele setting, bestaande uit de volgende bewegingen: volgen, lijken en delen. En tijdens dit stuk wordt het publiek niet gevraagd om hun telefoon uit te zetten of op stil te zetten. Integendeel, u mag rustig luisteren, zoals u ook rustig kunt blijven luisteren naar 2 uur amusante blaasmuziek. A Social Suite wordt hier gespeeld door Banda Sinfonica, de Policia, de Securanda Publica.

Nou, met deze Showsville Suite heeft Ennio Salvaire een positieve draai gegeven aan het veelvuldig gebruik van social media op de telefoons. Rafael Strasser die legt zijn emoties in de trompetten. Trompeten emotionen, hier gespeeld door Blaaskapelle Sesca.

Spirituals zijn religieuze liederen van de zwarte bevolking in het zuiden van de Verenigde Staten, waarvan vele teruggaan tot de tijd van de slavernij. Ze zijn lange tijd een ideaal middel geweest om emoties en stemmingen uit te drukken en zijn daarom onmisbaar in kerkdiensten. Luigi Di Gazzillo liet zich inspireren door de structuur van dergelijke diensten en creëerde, gebruikmakend van expressieve spirituals, de rhapsody Morning Spiritual. Luister naar zijn Morning Spiritual, hier gespeeld door Harmonie Sint-Joseph uit Kaalheide.

A String of Pearls is een oorspronkelijk instrumentaal jazznummer van Jerry Gray. Bekend geworden door het orkest van Glenn Miller. Er is in de loop der tijd een tekst uitgebracht waarbij het verhaal verteld wordt over de levensloop van iemand en het parelsnoer als bewijs van liefde. En toen in 1941 A String of Pearls geschreven werd, was het heel gebruikelijk dat de dames bij feestelijkheden mooie parelsnoeren droegen. Misschien was dat ook wel een inspiratie van Jerry Gray. Stoeven is een... we gaan eerst nu luisteren naar A String of Grace. Gespeeld door de Swingtime Big Band.

Stoeven is een compositie voor sopraan en harmonieorkest en is gebaseerd op een filosofisch gedicht van de Duits-Zwitserse dichter en schrijver Hermann Hesse. In dit gedicht staan de levensfasen van de mens centraal. Ja, en levensfasen gaan heel vaak gepaard met verschillende fases ook van emoties. Jacob de Haan heeft zich voor Stoeven onder meer laten inspireren door de laatromantische muziek van componisten als Richard Wagner en Richard Strauss. De melancholie in het werk wordt in evenwicht gehouden door een fraaie majeurstemming. En Stoeven wordt hier gespeeld door het Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Het nummer It's All Right With Me, geschreven door Cole Porter in 1953, is een klassieke jazzstandaard. Het gaat over een pliksgetrouwe rechter die verliefd wordt op een vrouw die hij eigenlijk moet arresteren. Hij geeft toe dat zij niet bij elkaar passen en dat de situatie niet ideaal is. Het is de verkeerde tijd en plaats. Maar zingt dat hij er uiteindelijk helemaal vrede mee heeft om zich toch aan haar over te geven. Het lied werd oorspronkelijk geïntroduceerd in de musical Can Can en is later beroemd geworden door talloze jazzlegendes, zoals de legendarische vertolking van Ella Fitzgerald. Het instrumentale werk gaat hier uitgevoerd worden door German Brass. It's All Right With Me.

Het lied Adios Pampa Mia, een beroemde tango uit 1945... gecomponeerd door Mariano Morris en Francesco Canaro... op tekst van Ivo Pelli, gaat over heimwee en afscheid nemen. Het is een klassiek verhaal van een gaucho, een Argentijnse cowboy of landman... die zijn geliefde geboortegrond, de uitgestrekte Argentijnse pampa's, moet verlaten om naar verre vreemde oorden te reizen om zijn geluk te beproeven. De tekst is een emotioneel verhaal en enkele thema's zijn pijn van het vertrek, diepe liefde voor de natuur en hoop op terugkeer. Het lied is uitgegroeid tot een van de meest iconische tango-liederen uit de Argentijnse muziekgeschiedenis. En Adios Pampa Mia wordt hier weer gespeeld door German Brass.

Ja. Ja. Voordat we verder gaan met de muziek, wil ik weer eens even wijzen op twee concerten waar ik informatie van binnen heb gekregen. Dat is de eerste Harmony Orkest Prinses Juliana uit Big Bergen, PJB, organiseert op zaterdag 13 juni een pubquiz met live muziek van PJB. De pubquiz bestaat uit 3 rondes met vragen over de gespeelde muziek, met als thema onder andere films, series en musicals. Deelname aan de pubquiz kan individueel of per groep. PJB, onder leiding van dirigent Martin van der Wal, speelt tussendoor lichte muziek zoals You Can't Stop the Beat en The Ultimate Bee Gees. Na 3 rondes is er een leuke prijs voor de winnaar. De slimste toon van Big Bergen begint om 19:30 en vindt plaats in de Hoge Weien in Big Bergen. De entree bedraagt €7,50 inclusief een consumpties en tickets kunnen via de website www.harmonie-pjb.nl of bij de ingang aan de Hoge Weien worden gekocht. Nadere informatie ook op de website van PJB. En dan heb ik er nog één op zaterdag 13 juni. Mijn collega Gerard Hop die heeft daar al in de uitzending van vorige week aandacht aan besteed. Op zaterdag 13 juni vindt in dorpshuis het Blankenschot in Uddel een dubbel muzikaal evenement plaats. Het examenconcert dirigenten. 4 dirigenten: Corinne van der Niet, Jury Smit, Ruud Splinter en Jan Klarenbeek sluiten hun mediaopleiding HaFamra-directie af met een officieel examenconcert voor een vakjury. Aanvang is om 19:30 en de toegang is gratis. En het concert wordt mede ondersteund door muziekvereniging Juliana. Aansluitend of in samenwerking met de vereniging vindt er tevens een concert plaats in samenwerking met Vios Hondelo. Het adres is Dorphuis, het Blankenschot, Gardensweg 33 in Uddel. En dan nog een evenement. En daar kunt u ook alles over lezen op de website Amusant. 12 en 13 september, zet het in de agenda. Festival in Bocholt, net over de grens bij Dinxperlo. 50-jarig jubileum van de Sporke Muzikanten. Met ook een optreden van Blechbulten en het fanfareorkest Juliana uit Uddel. Het gevarieerde blaasmuziek en hoofdgas uit Zuid-Tirol, Italië, afkomstige formatie Southbrass. Dus uitgebreide informatie op onze website amusant.info. En dan kijken we nu nog even naar de tijd. Ja, we hebben nog tijd voor Reach Out, I'll Be There. Nou, zorg dat u erbij bent bij de concerten. Het is een origineel werk van de Four Tops, hier gespeeld door Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Frieso.

Ode aan die Freude is een beroemde koraalfinale uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Het stuk is gebaseerd op een gedicht van Friedrich Schiller uit 1785 en is een lofzang op universele broederschap, vrede, vrijheid en menselijke verbondenheid. U luistert nu naar de finale van dat stuk, gespeeld door Japan Maritime Tokyo Band. En het is vanwege de universele boodschap van vrede en solidariteit is de melodie van Beethovens Ode aan die Freude in 1985 door de Europese Unie gekozen als het Europees volkslied.

Ja, en dan gaan we er zo dadelijk uit met onze eindtune. U weet, u kunt alle concertenagenda's van de, vooral de Havabra muziek, maar ook van de Egelander muziek ook terugvinden op de website van klankwijzer.nl/agenda. En in Klankwijzer, daar kunt u ook vele andere informatie terugvinden. Zoals dirigenten die gevraagd worden, muzikanten die gevraagd worden en nieuwtjes uit de Havabra-wereld. En kijk op www.polkafest.nl, want die website is vooral bedoeld voor de weergave van concerten voor de Egelander en Bumse muziek en ook een tintje volksmuziek. En dan gaan we er nu uit. Wij danken u voor het inschakelen van dit uurtje Havabra. We hebben nog een tweede uur amusant met Bumse en volksmuziek. Luister ook daarna eens naar als u nog niet gewend bent. En onze website, daar staat er keurig onze playlist vermeld en dus ook alle informatie over dat mooie concert.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij dit uur Amusant met vooral Beumische, Merische en volksmuziek. Mijn naam is Ritueelgave, samenstelling en presentatie. En het thema van dit uur is blaasmuziek und bier. En de week van 27 tot 31 mei was het de week van het Nederlandse bier. Bij de Beumische volksmuziek is het meestal gebruikelijk dat er tijdens de concerten consumpties genuttigd worden. Vooral in de Duitsstalige landen staat er dan ook een bierpul op tafel. Maar ook bij vele Nederlandse concerten met muziek van het lichtere genre en de Beumische stijl ontbreekt een koel pilsje niet op de tafel tijdens het spelen van de muziek. We spreken vaak van blaasmuziek en bier. Dat maakt het gezellig hier. Nou, en wij gaan het gezellig maken met een paar mooie titels die met bier te maken hebben. Zoals we begonnen zijn met de Bierkoetsenmars van Frans Kepstein, gespeeld door Helmoet Schanner en de Hoelendouwer Muzikanten. En we vervolgen met de Hopfenblütenpolka van Sepp Leitinger, gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blaasmuziek. Want de hop is een groot bestanddeel voor het brouwen van een lekker biertje. Luister naar die Hopfenblütenpolka.

In het Nederlandse Openluchtmuseum staat al vele, vele jaren een ambachtelijk brouwerijtje. En in de jaren 90 van de vorige eeuw heeft het museum rondom die brouwerij een tentoonstelling en demonstratieruimte gebouwd. En ook de hopteelt is toegevoegd. Zo vindt er naast het demonstratiegebouw een klein hopveldje. De bezoekers kunnen hier kennis maken met de ontwikkeling van de bierbrouwerij in Nederland. En de hopranken hebben in de maanden juli en augustus de hopbellen, van waaruit de hop gewonnen wordt. Neem er eens een kijkje als u in de buurt bent. En misschien komt u Friedel van de Al wel tegen. De zingende hopverbrouwer. Een compositie van... Een traditionele compositie. De tekst is van Frits Winter en het arrangement van Gerstbein Schanna. Het wordt gespeeld door Hermoet Schanna en die Holendouwer muzikanten.

De Gamma Biertor die staat in het Zuid-Duitse plaats Gaam. En dat is een bouwwerk bij een oud klooster waar ook bier gebrouwen werd. En Jozef Tums heeft daar de compositie Gamma Biertor voor geschreven. Het wordt hier gespeeld door die 12 Pilsener. En die 12 Pilsener heeft niks met 12 pilsjes te maken, maar Pilsen is een stad Pilsen in Tsjechië, de Gamma Biertor.

Nederland telt maar liefst circa 850-900 verschillende brouwerijen. Er worden dan ook honderden verschillende soorten bier gebrouwen. Het biertje wordt beschouwd als de populairste alcoholhoudende drank in Nederland. Echter winnen de non-alcoholbiertjes ook steeds meer aan populariteit. En elke brouwerij heeft natuurlijk aan het hoofd een brouwmeister staan. Helmoet Schranne schreef de titel Brouwmeester Borisse. En hier het arrangement van G. Obermüller, gespeeld door Helmoet Schranne en die Holendauer muzikanten.

Ja, en het bier moet natuurlijk ook bij de gasten, bij de hotels, restaurants en evenementen komen. En vroeger werd dat gedaan met de bierkoets en tegenwoordig gewoon met auto's en zelfs hele grote tankwagens met bier bij hele grote evenementen. En Helmoet Schanner die schreef ook de titel Biervara Polka. Arrangement is weer van Obermüller. En het wordt hier weer gespeeld door Helmoet Schanner en die Hole.

Ja, daar werd het pilsje opengemaakt. Dat leek wel dat plofje van dat bekende pilsje uit de Achterhoek. De regio Apeldoorn had ook enkele bierbrouwerijen en proeflokalen. En maar liefst 5 daarvan zijn onlangs gestopt. Er is echter nog een brouwerij over met een proeflokaal en restaurant. En daar worden rondleidingen en workshops gehouden. Google er maar eens naar. De bierprobe, dat is een compositie van Frans Sprenzinger. Hier gespeeld door die bierzeltmuzikanten.

Ja, bier en blaasmuziek, en vooral blaasmuziek van de amusementstijl, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En meerdere componisten hebben daar dan ook een vrolijke titel voor geschreven. Zoals Jozef Jiskra, die de Engelbierpolka schreef voor een bierbrouwerij die de naam Engel draagt. Het wordt hier weer gespeeld door die 12 Pilsener uit de stad Pilsen. En de stad Pilsen, daar komt ook de naam van het biertje Pils vandaan. Want daar werd het eerste recept voor een echte pils gebrouwen. Luister hier naar de Engelbierpolka.

Ja, dat was een liedje over het biermerk Engel. Broodzaad, bier en blaasmuziek. Ja, dat heeft vast en zeker met een frisjoppen te maken. Het is een compositie van Frans Sprenzinger en het wordt hier gespeeld door het Ballastorkester.

Ja. Dat was de Stutsbierpolka van Bernard Kortel. In de Wirtshausen, daar wordt ook uiteraard bier gezonken, maar daar spelen ook vaak kleine formaties blaasmuziek. Egeländer Wirtshauspolka is een compositie van Ernst Hütter, gespeeld door Ernst Hütter en die originaal Egeländer muzikanten.

Ja, en op zo'n avond blaasmuziek, waarbij veel biertjes gedronken worden en andere consumpties, daar heeft de kelnerin het natuurlijk heel erg druk. De kelnerin, dat is de compositie van Stefan Huber, hier een live gespeeld door de Kapelle Zo en Zo.

Gute Laune met blaasmuziek is een compositie van Frans Prenzinger. Het gaat dadelijk gespeeld worden door de Beerzelt-muzikanten. Maar Gute Laune met blaasmuziek, dat krijg je ook bij de volgende concerten. Ik kreeg daar een melding van binnen via contact@amusante.info. De Huzitaler muzikanten uit Reden staan in het najaar weer vaak op het podium. Met onder andere de Oostenrijkse groep Die Kleine Dorfmuziek. Een concert in Babberich. Maar ook elders in de omgeving zijn zij te vinden op het podium. Kijk op hun website een huzitalermuzikanten.nl voor hun fantastische concertagenda. En Rob Klaasens meldde dat er op 20 september weer in Rob's blaasmuziek in herfst plaats zal vinden. Ditmaal met die Berger muzikanten uit Bergen en die Leidenschaftkapelle uit Leiden. En dan gaan we Gute Laune met blaasmuziek. En aanvullend als afscheid de overbekende titel van de Böhmische blaasmuziek. Auf der Vogelwiese, waar Frans natuurlijk een pilsje te veel gedronken heeft. Wij danken u voor het luisteren. Techniek, jij dank voor het inschakelen. En dan nu Gute Laune met blaasmuziek. Aangevuld met Auf der Vogelwiese.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan weer als gebruikelijk een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we starten met Gorngold, die Stumme Serenade, opus 36, nummer 11, Lied van Gluck. En dat is een stuk voor viool en piano. En het wordt gespeeld door Thomas Hoppe op viool en Erich Wolfgang Gorngold op piano.

Erich Wolfgang Korngold was een Amerikaanse componist van Oostenrijkse afkomst. Dat kan u misschien ook nog wel horen. Hij is bekend van zijn muziek voor de films A Midsummer Night's Dream en The Adventures of Robin Hood. Hij werd op 29 mei 1897 geboren in Moravië. En hij was de zoon van de bekende muziekcriticus Julius Korngold. Gustav Mahler gaf Korngold het advies om bij componist en dirigent Alexander von Zemlinsky muziekles te volgen. Daarna ging hij op 9-jarige leeftijd aan het Weense conservatorium studeren bij Robert Fuchs. En in zijn 10e jaren componeerde hij vele werken. En als 20er belandde hij op verzoek in Hollywood om filmmuziek te schrijven. En hij beschouwde zijn filmscores als een opera zonder zang. En hij gaf elk karakter in de film zijn eigen melodie. Hij vond ook dat de muziek zonder film voor zich moet spreken. Met deze vernieuwende ideeën gaf Korngold een grote impuls aan de filmmuziek. Het volgende nummer wat ik voor u uitgezocht heb is van Elgar, een celloconcert in E mineur, het Adagio en een Moderato. En het wordt gespeeld met de Londen Symphonie Orkest. En op de cello de bekende Capuçon. En het orkest wordt gedirigeerd door Antonio Papagno.

Ja, het is wel een geweldige cellist. Maar hij kan er wel wat van. Hij klinkt af en toe wel een beetje bombastisch. Alhoewel, dit gaat natuurlijk over de componist, die af en toe een beetje bombastisch is, Elgar. Dus we gaan naar iets lieflijks. Songs for the Journey. En dat als u op reis gaat naar Keltisch sprekende landen, bijvoorbeeld Ierland, dan is dit echt prachtig. Keltische zegeningen. En het wordt gezongen door de Singers, het Minnesota Choral Artist. En staat onder leiding van Matthew Cullerton.

We luisterden zojuist een sonate in B majeur voor viool en fortepiano en andante. En dat werd gespeeld door Ariane Kim en Roger Mosley. En soms heb je onbekende componisten. En dit is er eentje. Dan is dat niet helemaal bekend. En dan gaan we even naar de agenda. We gaan eerst naar Orpheus, 13 juni. Daar vindt u Anima Obscura. Dat is een indringende en schitterend vormgegeven multimediale voorstelling over het verlangen naar onsterfelijkheid. En in haar eerste productie voor Scapino neemt artistiek directeur Nanine Linning ons mee op een emotionele reis van de geheimzinnige praktijken van alchemisten tot de hedendaagse experimenten van biohackers. De dansers zijn hoofdrolspelers in de zoektocht naar het enige elixir voor het eeuwige leven. Het is een monumentaal kunstwerk voor een groot ensemble dansers, waarin choreografie, videoanimatie, hologrammen, kostuumontwerp en muziek samensmelten tot een meeslepende theaterervaring. Ik zou heel even naar de website gaan voor de tickets, want het is volgens mij een geweldige voorstelling. En zij dansen onder andere op de muziek van Brahms, Ein Deutsches Requiem. En wij gaan luisteren naar het koor Selig sind die Toten. En dat wordt gespeeld door het Berliner Philharmonic onder leiding van Claudio Abbado en het Zweeds Radiokoor.

Ja, de muziek is al prachtig. En ik zou sowieso een keertje naar Brahms gaan en dat hele Deutsches Requiem afluisteren. Want dat is echt geweldig. En dan gaan we nog naar het zomerconcert. Stabat Mater, Ode aan de Vrouw. Zondag 21 juni. En dat begint om 16:30 in de Dorpskerk, de Kerkstraat te Willep. En dat wordt gezongen door het Apeldoorns Kamerkoor onder leiding van Hester Hensenpeper. En zij is echt een geweldige dirigente. Dus ik zou even naar de website gaan. www.hensenpeter+zomerconcerten2026. En daar kan u het allemaal vinden. En we gaan dus luisteren naar een stuk van Holland Barok. Naar het Stabat Mater deel 1. Het Mater Dolorosa. En dat is van Giovanni Battista Percolesi. Tineke Steenbrink heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het manuscript van Percolesi's Stabat Mater. En haar noeste arbeid resulteerde zelfs in de eerste facsimile-uitgave van dat werk. En dit wordt dus gezongen door Elisabeth Hetherington en Olivia Vermeulen. En het is dus uitsluitend het eerste deel. MUZIEK

Ja, dit kunt u dus beluisteren zondag 21 juni om 3:30 in de Dorpskerk te Willep. En zij zingen onder andere dus delen uit de Stabat Mater van Percolesi en wiegeliederen onder andere van Schubert en het prachtige Ave Maria's van Arkadelt en Grieg. En het geheel vormt de muzikale ode aan de vrouw langs de grote thema's van het leven. 21 juni. En dan gaan we naar de jaargetijden, de juni-variaties. En dat wordt gespeeld door Gabriele Bagnati.

Handel, een menuet in G mineur. En dat is voor piano gearrangeerd door Kempf. En het wordt gespeeld door Stefan Juk.

En dan wordt het toch tijd voor Bach. En met niemand minder op de viool dan Janine Jansen. Het is een concert voor viool en oboe. Een adagio. En Ramon Ortega Quero die speelt de oboe.

Dan zijn we alweer aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Maar blijft u vooral luisteren, want ik denk dat Onno weer terug is van vakantie. En dan kunt u weer heerlijk luisteren naar lichte muziek, muziek mélange. En we gaan eruit met een strijkkwartet in C majeur van Beethoven. En het wordt gespeeld door de Six String Quartets. Kijkt u ook vooral op de website, gaat u naar de socials van RTV Apeldoorn en naar YouTube. Daar vindt u allemaal mooie tv-programma's. En ik denk dat we ergens in juni wel weer live op tv zullen zijn, zodat u ons ook weer op de ooit gebruikelijke zender kan vinden. Maar ik weet zeker dat er op de website informatie over komt wanneer dat is. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige zondag, een goede week en tot volgende week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Give Me The Night.

0: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje fijne muziek zo op de zondagavond om het weekend mee af te sluiten. En ik kan u vertellen, vanavond gaat het geen hele rustige worden. Want we hebben inmiddels zomertijd en ik ben er klaar mee. Of misschien ben ik er wel heel erg klaar voor. Ik wil warme temperaturen. Ik wil lekker buiten zitten en fijne herinneringen maken met elkaar in mooi warm weer. Dus zijn wij begonnen met de Queen of Salsa, Celia Cruz, met La Vida en un Carnaval. En dat zet de toon eigenlijk wel voor de rest van de avond, want we gaan fijne Latijns-Amerikaanse sferen opzoeken. En dus heb ik voor het tweede nummer nog een gouden ouwe gekozen. U hoort het al. Oye, como va. Het origineel is in 1962 geschreven en opgenomen door Tito Puente met zijn orkest. Maar in 1970 dacht Carlos Santana, dit kan ik ook.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

In 1950 is Willie Colon geboren in South Bronx, New York. Het is een van de invloedrijkste Puerto Ricaanse, Amerikaanse salsa-muzikanten. En met name in de jaren 70 heeft hij een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de salsa-muziek. Op 21 februari 2026 is hij dus overleden op 75-jarige leeftijd, vrij onverwacht. En voor zover ik een uitvaart eigenlijk niet wil aanprijzen, maar als u de kans krijgt, kijk eens naar indrukwekkende beelden. U kunt het vinden op alle socials. Zijn uitvaartdienst werd gehouden in St. Patrick's Cathedral in Manhattan, New York. En terwijl hij in zijn kist naar buiten werd gedragen, stonden daar tientallen trombonisten, trompetisten, saxofonisten. En zij speelden allemaal La Murga.

0: Jorge Maria Mario da Silva, beter bekend als Jorge, laat ik hem maar zo noemen. Is een Braziliaans muzikant, songwriter en acteur. En hij wordt door velen beschouwd als een vernieuwer van de Braziliaanse pop samba. Su Jorge noemt samba-scholen en jawel Stevie Wonder als zijn belangrijkste muzikale invloeden. En als u ooit de kans krijgt om hem live te zien, hij komt niet alleen, neemt enorm partij muzikanten mee. Blazers, percussionisten, noem maar op. Het is één groot feest. Uit 2011, Amiga da Minha Mulher.
1: Ela é amiga da minha mulher.

0: blijven nog even in Brazilië. We gaan verder met Tom Jobim, oftewel Antonio Carlos Jobim. En dat was een Braziliaanse singer, songwriter, componist, arrangeur, zanger, pianist. En eigenlijk de belangrijkste exponent van de bossa nova. En heeft ook een heel bekend liedje geschreven, The Girl from Ipanema. En hij heeft dat met solo uitgebracht, maar ook met verschillende andere artiesten. Zo ook in 1967 samen met niemand minder dan Frank Sinatra.
1: Dit is Lijn met Give Me the Night.

Wie ook veel samengewerkt heeft met Tom Jobim is Alice Regina. En ook uit Brazilië en vooral haar samenwerking met Jobim is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de bossa nova en de jazz. En ze hebben zelfs samen een album opgenomen, Alice en Tom. En dat wordt nog steeds gezien als een enorm meesterwerk. Maar met wie Regina ook samenwerkte was de Belge Toots Tielemans. Natuurlijk allemaal bekend van zijn fantastische mondharmonica spel. Maar hij was ook virtuoos fluiter. Voor u vanavond Aquarela do Brasil.

hij een bossa nova compositie, genaamd Desafinado. En dat is het Portugese woord voor zoiets als uit de toon. En Quincy Jones, die dacht, ik neem hem op in 1962.

Weet u wat een berimbau is? Nou, voor degenen die capoeira kennen, weten waarschijnlijk waar ik het over heb. Het is een van oorsprong Afrikaans eensnarig slaginstrument. En dat wordt hoofdzakelijk in Brazilië gebruikt. Het is een boog. Heeft een houten stok. Een ijzeren snaar. En een kalebas als klankkast. Zoek het maar eens op als u het niet kent. Maar het gaf in ieder geval Sergio Mendes genoeg inspiratie om daar een liedje over te maken. En hij vroeg of Stevie Wonder ook even meedeed.

Braziliaanse gitarist, componist. Louis Bonfa is waarschijnlijk het meest bekend van zijn filmmuziek voor Orfeu Negro. Maar wist u dat Gotcha, en dat is weer een Belgisch-Australische artiest, in 2011 een nummer uitbracht, Somebody That I Used To Know. Nou, waarschijnlijk kent u dat nummer wel, dat was hele dagen op de radio te horen. Maar dat nummer is weer geïnspireerd, lees, er zijn samples gebruikt, van het nummer Seville uit 67 van diezelfde Louis Bonfa. Bent u er nog? Nou ja, in ieder geval, wij gaan wat anders draaien. Waanzinnige muzikant, te jong overleden, Moonlight in Rio.

Ja, wie mag er op zo'n avond als vanavond natuurlijk niet ontbreken? Dat is Astrud Gilberto. Natuurlijk bekend van de bossa nova samba muziek. En deze zangeres werd wereldberoemd met haar vertolking van het nummer The Girl from Ipanema, dat wij eerder deze avond al hoorden. Zij werkte veel samen met Walter Wanderley. Deze beste Wanderley kwam ook uit Brazilië. Organist, pianist en wist ook heel veel bossa nova, maar ook lounge muziek te maken. En samen hebben ze dus heel wat muziek uitgebracht. En zo ook het nummer Tommy Delirio.

Elvis Crespo, ik heb hem echt wel eerder gedraaid hier, is een Puerto Ricaans-Amerikaanse zanger en hij zingt hoofdzakelijk merengue. In 2000 won hij een Grammy Award en in verschillende jaren enkele Latin Grammys. Misschien wel zijn bekendste nummer is Suavemente. Nou, die heeft u echt al wel eens van mij gehoord. Dus kies ik voor een andere grote hit van hem, Luna Lena.

Ja, dat was hem alweer. Ik hoop dat u een beetje zin heeft gekregen in de zomer en dat u genoten heeft van de muziek. Het is zoals elke week weer gepuzzel, want ik zoek dan te veel uit, kan niet alles draaien. Moet dan gaan tellen en speuren en krijg om de donder van Theo, want ja, wat moet erin, wat moet eruit? Ik hoop dat u genoten heeft. Ik hoop dat u een fijne zondagavond heeft gehad. En ik wens u vooral heel veel mooie zomers weer toe. Ik dank u hartelijk voor het luisteren en wens u alvast een hele fijne nacht. Ik dank natuurlijk onze onvolprezen Theo voor de techniek. Heel fijn weer, dankjewel. En waar gaan we ermee uit? Ja, we gaan eruit met de top van de salsa muziek. Grupo Nietzsche. De bandleider Jairo Varea is een autodidacte songwriter en bandleider. Ze zijn opgericht in 1978 in Bogota, Colombia. En ze zijn tegenwoordig gevestigd in Cali en ze genieten enorme populariteit in Latijns-Amerika. Het is ook echt een enorme bende van ellende, zou ik zeggen. Want ze bestaan uit heel veel leden. In 1980 brachten ze hun debuutalbum uit. Dat deed niet veel, maar ja, later braken ze door met hun tweede album, Quer er Poder, en de bijbehorende single. En daarvan draaien wij Cali, Panchan Cuero.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan.

Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgde op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield

de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.